0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim 600 euro tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarme huis hadden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen. Het bedrijf AirHub investeert namelijk miljoenen in een nieuw platform.
6: Bijvoorbeeld op een groot evenement, laten we zeggen er is een voetbalwedstrijd geweest en er moet crowd control zijn. Dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen, dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
5: En tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Door veranderende ritmes en een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. Dat waren de hoofdpunten, meer zo meteen om 6:30.
7: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, de nacht is voorbij. Er staat ons een fijne nieuwe dag te wachten. Donderdagmorgen in Groningen. Je radio staat op Noord. Wat kan er nog misgaan?
8: Radio Noord.
9: Hallo Edwin, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Hoi hoi. Cut my heart about one, two times, don't need

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, 23 juli. Sergi in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Edwin Mooibroek, nogmaals goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Deze officieel ingeklokt met het weer voor vandaag. Nou, veel bewolking. Er kan een spatje regen uitvallen, niet al te veel. En het wordt 18 tot 20 graden, 6:15. Dat Harma er meer over. Ook over het feit dat het zaterdag ineens al wel weer een hele warme dag gaat worden. En dat valt dan in het weekend. En dat is lekker. En dit weer is wel goed voor alle lopers aan de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan over een uurtje weer eens even bellen met onze Groningse deelnemer Sikko Dijkema, die voor de 20ste keer meeloopt. En we gaan hem vragen of hij een van de 1150 mensen was die een blaarbehandeling moest ondergaan gisteren. Het was gisteren, dat wist ik ook niet, maar de dinsdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse staat bekend als Blarendag.
2: Oké.
0: Dan worden de meeste blaren behandeld.
2: Ja.
0: Dat lijkt me echt wel een groot probleem als jij die...
2: Dat loopt niet lekker,
0: zo, we hebben allemaal wel eens een blaar ergens gehad, toch? Dat is zo irritant. En dan heb je hem, dan voel je hem, dan wordt hij doorgeprikt. Maar dan wordt het nog niet beter van natuurlijk.
2: Nee.
0: Misschien wel hard een beetje. Ja. En dan moet je nog 10 kilometer of zo. En de volgende dag weer 50.
2: Ja, ze hebben wel beter weer nu, hè?
0: Ja, het weer is uitstekend.
2: Behalve die regen en zo, omdat alles nat is.
0: Ja, maar dan kun je een beetje tegen kleden.
2: Ja, dat is waar. Ja.
0: Hoewel, als je echt nat wordt, gaat alles schuren natuurlijk.
2: Krijg je nog meer blaren, maar op andere plekken.
0: Ja, precies. We gaan over een uurtje even bellen met de Nijmeegse Vierdaagse, waar ze ongetwijfeld alweer een uur of twee aan het lopen zijn. Een uur of vier, s'nachts vertrekken ze daar. Misschien heb je het afgelopen weekend gezien bij ons op TV Noord. Mooi moment, Expeditie Grun. Appie Wijma, die kennen we natuurlijk van zijn minima-camping in Opende. Daar kunnen mensen overnachten die niet breed hebben en die hoeven daar dan niet zoveel voor te betalen. Of eigenlijk helemaal niks voor te betalen. Nee. Hij had er ook een Tanzaniaanse vrouw te gast. En die liet haar emoties gaan. Die werd getroost door Wijma. Die beelden waren bij ons toevalligerwijs in Expeditie Grun. En die beelden zijn nu inmiddels viral gegaan, zoals dat heet. 1,5 miljoen keer bekeken inmiddels op Insta. Dat klonk zo. Ja.
3: Maar ja, ik zie het.
4: Ja. Ik kan niet op woord, echt. Kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een heel klein natje. Ja.
5: We maken ervan, Lim. Maken er weer een mooie dag van.
3: Ja. De kinderen worden zo verwend dat... is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
0: Ja, mooi. Het mooie is trouwens ook... de Nederlandse band Chef Special heeft nu aangekondigd... gratis daar te willen optreden.
2: Dat is wel mooi.
0: We gaan hem later vanochtend, dat zal na 8:30 zijn... bellen hier in de ochtendploeg. Mooi moment. Een toevallige ontmoeting. En dat dan leidt... Ik heb heel veel tegen allerlei filmpjes die op social gaan... en alle mensen die daar wijsheden verkondigen. Maar dit is een mooi moment. Ja, laat we eerlijk zijn.
2: Dit is ook echt.
0: Dit is prachtig. Ja, heel mooi. Het is 23 juli vandaag. Nog maar een jaar geleden... Het voelde op een manier langer, werd dan officieel bekendgemaakt door de Franse eigenaar dat Hooghout met de productie zou stoppen in Groningen. Dat gebeurde dan ook eind vorig jaar uiteindelijk. Na 137 jaar verdween Hooghout uit Groningen. Een jaar geleden was de aankondiging.
2: Ook alweer een jaar.
0: Ja. En vandaag, 15 jaar geleden alweer, 2011, overleed Amy Winehouse. Ze won als eerste Brits ooit 5 Grammy Awards. Maar was vooral ook bekend om haar drugsverslaving, dronkenschap... en een eigenlijk heel ellendig leven. Maar ze liet mooie muziek na, deze Amy Winehouse.

0: 15 jaar geleden overleed ze, deze Amy Winehouse. Jora met Back to Black.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Zo, dat is een hoop lawaai. Ronald Koskamp, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ben jij aan het doen?
3: Wat ben ik aan het doen? Ik ben koeienmelken.
0: Oh, wat lawaai, man.
3: Ja, het is altijd lawaai bij.
0: Ja. Wat, heb jij zo'n machine of ga er met de hand? Hoe doe jij dat?
3: Ja, we hebben een machine. Ja, een melkcarousel noemen ze dat. Ja. We staan in een rondje om me heen. En heel langzaam draait hij rond. En met 11 minuten dan het rondje weer rond. En dan beginnen we weer opnieuw.
0: Ja, melkverhouder in Harpel. Hoeveel koeien heb jij?
3: 240.
0: Zo. En hoe lang doe je er dan over om die te melken?
3: Kleine 2 uur.
0: 2 uur?
3: Ja.
0: En moet je dan zelf nog veel doen? Of is het vooral toezichthouder dat de machine het werk goed doet?
3: Nou, in zoverre, ik moet zelf kijken dat de koeien goed binnenlopen. Ik maak het schoon en dan sluit ik de machine aan en dan moet de machine zich redden.
0: Ja.
3: En daarna, als de machine verder klaar is, dan controleer ik even of dat ook werkelijk zo is.
0: Kun je proberen wel goed in je telefoon te praten, want versta je niet heel goed.
3: Ai, dat is jammer.
0: Ja, nu wordt het al ietsje beter. Want hoe ziet het er dan 's ochtends bij jou uit, Ronald? Is het gelijk uit bed en dan melken? Of ga je eerst nog even rustig douchen en ontbijten en zo?
3: Nee hoor, nee. Als het lekker gaat, dan is het eruit. En dan 5 minuten later sta ik in het zaal. Dan ga ik melken.
0: Ja, en dan pas daarna komt het ontbijt.
3: Dat komt pas melk klaar. Dat is meestal
0: een uur
3: of
0: acht. Misschien een hele onnozele vraag, hè, maar waarom moet dat zo vroeg?
3: Nou, waarom moet dat zo vroeg? Wij melken 2 keer op de dag. Dan moet je verdelen over 4 van de 4. Dan moet 12 uur tussen zitten. En wil je nog iets vanavond overhouden, dan moet je een beetje op tijd beginnen.
0: Ja, ja.
3: Ik heb ook wel eens bij iemand gewerkt die tijdens de school ging en die had een patatzaak. En die was van 12 tot 12 open. En ik dacht, oh, dan wist ik het wel. Dan begon ik pas morgens om 9 uur. Ja, dat dacht ik leuk. Maar ja, dat houdt ook in deze avond ook laat ben.
0: Ja, nee, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. En de koeien staan vast op springen en dan zijn ze blij om je te zien als je binnenkomt.
3: Ja, die zijn er wel weer aan toe.
0: Ja. Kun je alle 240 uit elkaar houden? Wie is?
3: Nou, ik ken het niet allemaal persoonlijk hoor. Zo is het niet. Maar de koeien waar wat mee is, en de vervelende koeien die ken je gauw genoeg.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik zeg wel eens een koe die je niet kent, is de beste koe.
0: Ja, ja, maar die levert gewoon. En de dwarslopers, daar heb je last van, zeg maar.
3: Precies.
0: Ja, ja, snap ik. Ja. Zo, en nog steeds politiek actief ook?
3: Ja, ook nog. Het is dan wel een zes op het moment, maar ik zit nog steeds in de politiek.
0: Ja. Nou, mooi man. We houden het hierbij, want wat ik zei, de verbinding is niet je dat in de koeienstal, dus we verstaan je niet heel goed. En ik wil de koeien ook niet langer ophouden. Dus werk ze verder, Ronald.
3: Oké.
0: Yo, hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: is 6:30. Dus even kijken in de ochtendploeg naar het nieuws uit binnen- en buitenland. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, meldt het Amerikaanse Centraal Commando op X. De aanvallen zijn gericht op Iraanse militaire infrastructuur. Het Iraanse persbureau SNM meldt op basis van veiligheidsfunctionarissen dat 2 mensen zijn gedood bij een Amerikaanse aanval op de grensovergang met Irak. En ondertussen meldt Kuwait dat het luchtafweersysteem van de Golfstaat vijandelijke drones onderschept. Iran valt Kuwait en andere landen met Amerikaanse bases al langer aan als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen op Iran. Het is de 12e nacht op rij van Amerikaanse en Iraanse aanvallen over en weer. In de wijk De Es in Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. De burgemeester zet het in na jaren van grote overlast in de buurt. Zonder goede reden kom je de wijk tussen 11:00 's avonds en 5:00 's ochtends niet in. Het verbod komt er na jaren van klachten uit de buurt.
1: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
2: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Het verbod geldt niet voor bewoners, bezoekers en mensen die in het gebied werken. Ieder ander kan van de politie een bekeuring krijgen. Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, zoals FC Groningen, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencváros de tegenstander. Middenvelder Zerugi staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van de Brom.
3: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
0: En Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is dan de tegenstander. Vanavond voetbal dus weer. Het nieuws uit Groningen, zometeen. Edwin, wat heb jij voor ons?
4: De afname van het aantal huishoudens in energiearmoede lijkt gestopt.

0: Hawkins en Right Beside You. Het is precies 6:30, tijd voor het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarmen huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was zo'n €256 miljoen nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar dat lijkt gestopt. Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen. Het bedrijf AirHub investeert namelijk miljoenen in een nieuw platform. Narissa Goedhart legt uit hoe het tot nu toe ging.
2: Wat we vooral zullen zien bij de hulpdiensten is de livestream. Dit is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar dat er gewoon nog organisaties zijn die Microsoft Teams gebruiken om bijvoorbeeld op een groot evenement, laten we zeggen er is een voetbalwedstrijd geweest en er moet crowd control zijn, dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen. Dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
1: De politie van Dubai maakt al gebruik van het nieuwe systeem. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last van extreem weer. Bij kwekerij Eikemaheert in Loppersum viel dat mee. Telepiet Glas maakt zich dan ook geen zorgen.
3: Een beetje minder misschien, maar nooit heel veel minder. En volk is het ook nog wel zo, als er minder appels aan zitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
1: Bijkomend voordeel, minder appels in de boom komt de smaak ten goede. En tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum Groningen. Door veranderende ritmes en een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. Zo kwamen er vorige week op één dag 4 kinderen binnen. Het brandwondencentrum roept ouders op om uit te kijken en geen hete vloeistoffen binnen handbereik te zetten. En Festival Noorderzon gaat dit jaar er anders uitzien. Eind augustus is in het Noorderplantsoen in stad weer 11 dagen toneel van kunst en ontmoeting. Een aantal grote podia keren niet meer terug. Toch is er meer muziek dan ooit. Zo lopen muziekbands door het plantsoen en komt de muziek dus naar de bezoekers toe. En ook is er een nieuw podium.
4: De Kraken, dat wordt een podium midden op de vijver. Wordt heel vet. Daar worden wat kleinere concerten worden daar gehost. Daar komen s'avonds laat komen daar DJ's te staan. We programmeren daar zelf ook iedere avond een act. Kunstbende, Tumult krijgt daar een plek.
1: Noorderzon is van 20 tot en met 30 augustus. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen, tussen nu en 7 uur ons lopend vuur van gisteren over het eten van fruit. Harma met het weer en ik bel met DJ Kravitz, die we ook kennen als Kevin de Boer uit Hoge Zand. Hij stond afgelopen weekend op het grote festival Tomorrowland.
7: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
8: Ja, goedemorgen Edwin.
9: Ja, goedemorgen Edwin.

0: Uit die film Dan Aykroyd, John Belushi, oftewel de Blues Brothers.
1: Lopend vuur.
0: And everybody needs somebody. Ja, gisteren ging ons lopend vuur over een campagne die lang geleden liep met Danny de Munk.
2: Doe verstandig, eet een appel. Iedere hap moet als een zoen.
0: Wat zei je?
3: Was dat Danny de Munk?
0: Dat was Danny de Munk als een jong jochie nog, ja. Die campagne stamt uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw. Fruit is gezond. Voedingscentrum adviseert dan ook om per persoon minimaal 200 gram fruit per dag te eten. Dat is ongeveer 2 stuks. Nou, we leren vandaag ook in het nieuws dat de appeloogst landelijk dit jaar wat tegenvalt. Maar hier in Groningen hebben we wel goede appels. We laten de telers weten. De smaak is goed. Kom jij aan 2 stuks fruit per dag, Edwin?
3: Ik ontbijt altijd met een shake en daar gooi ik wat diepvriesfruit in. Dus ik denk dat ik er wel aan kom.
0: Ah ja, ja, maar, ja. Maar twee dus bramen is niet 2 stuks fruit, hè?
3: Nou, maar er zit ongeveer 100 gram van zo'n mix met bessen en frambozen en aardbeien en zo. Dus,
0: ik heb de helft.
3: Ja. Ja, dus ik denk dat ik eraan kom.
0: Ja, okay. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit, Sergej. Wat kwam er allemaal binnen?
4: Nou, wat Edwin net zegt, dat doet Selma ook. Fruit kan namelijk overal in. 'S Ochtends door de pap of zo uit het vuistje. In de fruitsalade of door je gewone salade. Dat is natuurlijk ook erg lekker. Door de yoghurt. Dat is ook natuurlijk weer veel gezonder dan die kant-en-klare fruityoghurt. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. Annie en Bert van Dijken die hebben gezellig samen gereageerd. Iedere dag rond 1 uur of 4 eten ze samen minstens 2 stuks fruit. Tegenwoordig is dat bijvoorbeeld een appel, een peer of een banaan. Soms ook een perzik of een mandarijntje. Net wat er voorhanden is. Ja, en omdat ze dit vaste tijdstip elke dag zo aanhouden, wordt ze ook een beetje geplaagd door de kinderen. Want dan zeggen ze dat het weer tijd is voor het fruithapje van papa en mama. Ja, maar ja, toch is het goed als je het gewoon op een vast moment doet. Dan is het helemaal niet... Dan zit het gewoon in je systeem.
0: Dan vergeet je het ook niet.
4: Nee, misschien heel slim.
0: Fruit is ook gewoon wel lekker natuurlijk.
3: Ja, hartstikke lekker. Ja.
4: En vrolijke Jan die belde ook altijd 1 stuk fruit per dag. Dus hij komt niet aan 2. En dan houdt hij het liefst van een mandarijntje, een kiwi of een sinaasappeltje. En Gea Piek die perst de sinaasappels. Houdt ook van druiven. Aardbeien, dat is ook wat ze lekker vindt. En soms een banaan, die kan er ook altijd in. Of een tomaatje. En daar zijn we gisteren achter gekomen dat een tomaat ook onder fruit valt.
0: Nou, ja. Ja, maar het officieel behoort het tot de fruitsoorten, maar wordt gebruikt als groente. Zo was volgens mij de uitleg.
4: Dat was het.
0: Hij is wel gezond, tomaten. Dus,
4: zeer zeker. Ja. Zeer zeker.
0: En lekker.
4: En Jannie ook. Iedere dag 2 stuks fruit. Tegen 11:30 bij het eerste kopje koffie eet ze een appeltje. En dan rond 1 uur of 4 gaat er nog een banaan in of een peer. Stukje meloen, kiwi of druiven. Net wat er op de fruitschaal ligt. Dus Jannie die haalt dat zeker. En ook Annette. Elke dag bij het ontbijt een stukje fruit, meestal bij de lunch of tussendoor ook nog. Dus die 2 stuks fruit per dag, ja, daar kom ik zeker wel aan toe. Maar in de vakantie lukt dat niet altijd.
0: Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Daar was 60% van de stemmers het mee eens. Is het nog leuk om even de top 3 te doen? Want we vroegen ook, wat is dan je favoriete fruitsoort? Zeker. Ja, doen we nog de top 3. Even kijken, op 3 met 9% de kiwi.
3: Lekker. Ja.
0: Op 2.
4: Kan ook heel hard zijn, hè?
0: Ja, je moet wel op het juiste moment eten. Ja. En als je dan te lang wacht, is het ook niet lekker.
4: Nee.
0: Op 2, 27% de banaan.
4: Lekker.
0: En op nummer 1 met appel. 29%.
4: Nee. Appel. Huh?

0: Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Nou, houden we het droog vandaag, denk je?
1: Ja, op de meeste plekken wel. Oh. Maar ik hoor wel een slag om daar. Maar de bewolking is wel behoorlijk hardnekkig. En soms is de bewolking zo dik dat ik toch ook wel verwacht dat er nog eens een spatje regen uit kan vallen. Het zal niet in de millimeters lopen, maar toch. Op dit moment bewolkt en dat zien we in de stad. Gisteren werd een dikke 19 groen, 1,5 millimeter is te vallen. En de barometer stand 1020 millibar. Visvliet 18,5 groen, gisteren 1,5 millimeter. Bewolkt 14,5 groen op dit moment met een zwakke noordwestenwind. En ja, bewolkt dreug 20 kilometer zicht in Roodschouw met 14,5 groen, 1,5 millimeter is te vallen. En gisteren dik uur de zon en het werd nog net een warme dag, 20 groen. En een stevige wind, uitschuiter en windkracht 7,54 kilometer per uur. Nou, in ieder geval is het vandaag een stukje rustiger. En op de meeste plekken blijft het wel droog. Maar ja, die bewolking is wel behoorlijk hardnekkig. De temperatuur die komt nu om de 18 tot 20 graden met een meest motige noordwestenwind. Vernomen, denzelfde zullen zich misschien nog even laten zijn. En vannacht kloot de overtouw op met zo'n 12 tot 15 graden als minimum. In maart begint met veel bewolking, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. En de wind zwak tot motig uit westelijke richtings ben 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel, zo meteen. Ga ik bellen met Kevin de Boer uit Hoge Zand. Die als artiest bekend staat onder de naam DJ Kravix. Hij stond afgelopen weekend op het grote festival Tomorrowland. Hey, hey, Radio Noord. En nu bij Daans en Paljas.

0: Ilse de Lange en Something Good met Badaans daarvoor. Ja, voor DJ Kravitz ging afgelopen zondag een droom in vervulling. De 27-jarige hoge zandster, die beter bekend staat als Kevin de Boer in zijn omgeving, stond op Tomorrowland. En dat is een van de grootste, misschien wel meest iconische elektronische muziekfestivals ter wereld in België. Kevin, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, heel even luisteren hoe jij klinkt, hoe jouw muziek klinkt. Misschien wel leuk, hè?
1: Ja, tuurlijk.

0: ging jouw optreden op Tomorrowland, Kevin?
1: Ja, dat was echt geweldig. Een droom die uitkomt.
0: Hoe kwam je daar terecht dan? Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik kreeg een mailtje van Tomorrowland en ze vroeg of ik beschikbaar was voor die dag.
0: En was je daar verbaasd over dan?
1: Ja, best wel. Je dacht van nou, dat is toch wel best wel een podium om te staan.
0: Ja, want hoe kwamen ze bij jou terecht?
1: Ik denk door mijn muziek op Spotify, wat toch wel goed wordt beluisterd.
0: Ja, en want je had nog niet eerder opgetreden op een zo groot festival als deze.
1: Nee, ik heb wel een paar keer opgetreden, maar nog nooit op echt zo'n groot festival.
0: Nee. En was je dan ook zenuwachtig van tevoren?
1: Ja, ik was best wel zenuwachtig. Toen ik eraan kwam, nou, viel het ervan mee. Maar toen ik echt bijna moest optreden, dacht ik van oei, dat is wel echt spannend.
0: Ja, maar als je dan eenmaal begint, hoe gaat dat dan? Is dan de spanning weg of blijft dat in je lichaam zitten?
1: Wanneer de USB-stick erin zit en je hebt je koptelefoon op en je staat er, dan is in één keer alles weg.
0: Ja.
1: Dat is wel heel gek.
0: Want ik heb net 20 seconden laten horen, maar hoe kun je jouw muziek omschrijven?
1: Lekker veel energie, veel melodie en gewoon lekker losgaan.
0: Ja, want jij bent eigenlijk toch meer producer dan DJ, of zeg ik dat dan verkeerd?
1: Nee, klopt. Ik ben eigenlijk als producer begonnen. En eigenlijk DJ'en is erbij gekomen omdat mensen toch wel heel veel je muziek luisteren. En dan toch boekingen krijgt vanuit evenementen.
0: Ja, en wordt het dan straks meer DJ dan producer of ligt je liefde toch echt bij dat produceren?
1: Ik denk dat toch het liefde bij produceren ligt. Maar het DJ'en is natuurlijk wel heel leuk.
0: Ja, ja, ook omdat je dan ziet hoe het publiek reageert. En als ze thuis luisteren of in de auto, dan zie je dat niet natuurlijk.
1: Nee, dit is natuurlijk heel vet. Ook natuurlijk omdat je muziek kan testen wat eigenlijk nog niet uitgebracht is. En dat mensen daar los op gaan, dat is geweldig om te zien.
0: Ja, maar hoe reageerde het publiek afgelopen weekend?
1: Ja, spectaculair. Dat was gewoon niet normaal. Op elk nummer gingen ze gewoon los.
0: Ja.
1: Dat is gewoon leuk om te zien. Een leuke ervaring.
0: Had je nog mensen meegenomen uit de Hoge Zand en omgeving?
1: Ja, ik had een goede vriend meegenomen. Mijn vriendin en mijn neef. Die waren allemaal mee.
0: En die waren wel trots, denk ik.
1: Ja, die vond het geweldig.
0: Ja.
1: Die ging helemaal los in het publiek zelf ook. Dus,
0: ja. Wat smaakt dit nou ook naar meer dan?
1: Ja, dit smaakt natuurlijk naar meer. Het is echt wel een mooie start om verder te gaan.
0: Ja, want dit was België, dan moet je een paar uurtjes rijden. Maar een optreden in de omgeving, zit dat er binnenkort in?
1: In de omgeving nog niet echt. Wel sta ik volgende maand in Londen, in een vernieuwde club. Dus het zou mooi zijn dat ik natuurlijk ook een keer ergens hier in Groningen kan draaien. Of zo'n groot festival. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja,
0: maar hoe kom je dan in een club in Londen terecht?
1: Ja, dat is... ik heb iemand leren kennen via ADE.
0: In Dance Amsterdam. Event, ja?
1: Ja. En die liet ik bij mijn show komen. En ik zei van, nou, als jou mijn show bevalt, van mail me maar. Dus hij heeft me achteraf gemaild van, Kevin, ik voor je set toch. Ik wil je naar Londen halen.
0: Ja, dat is wel geweldig.
1: Ja.
0: Ja, want we hebben dus nu België gehad, Tomorrowland, een heel groot festival, Londen en Grun ontbreekt nog.
1: Ja, dat niet ontbreekt nog, dat is belangrijk.
0: Ja, misschien bij een bevrijdingsfestivalachtig evenement of zo, dat zou toch mooi zijn?
1: Ja, dat zou geweldig zijn.
0: Ja, ja.
1: Lua Baloo, een bevrijdingsfestival, sowieso natuurlijk hartstikke geweldig zijn.
0: Ja, dan zit je in de wereld van de glitter en glamour, maar de praktijk van alle dag is er ook nog gewoon, want we bellen je niet voor niks zo vroeg vanochtend. Maar je gaat zo meteen gewoon aan het werken, wat voor werk doe je?
1: Ja, ik ben een pedagogisch medewerker.
0: En
1: de eerste kinderen komen om 7 uur al zo straks.
0: Ja, oh. En heb je die hoe oud zijn die kinderen dan?
1: Ja, dat verschilt. Je hebt groepen van 0 tot 4 jaar. Je hebt groepen van 4 tot en met 12 jaar. Het verschilt heel erg. Ja.
0: En heb je ze de muziek al laten horen die jij draait?
1: Ja, natuurlijk. Ze zijn mijn grootste fans.
0: En hoop je dan ooit, want dit vind je natuurlijk ook leuk werk, neem ik aan. Maar hoop je ooit ook van het produceren en het DJ'en echt je werk te maken?
1: Dat is wel het doel.
0: Ja.
1: Daarvoor zijn we natuurlijk druk aan het strijden om shows binnen te halen. Leuke nummers te maken. Dus dat zit allemaal wel in de pijplijn.
0: Ja. Nou, we wensen je ontzettend veel succes daarbij. En wij hebben je dan als een van de eerste toch maar mooi gesproken hier in de ochtendploeg.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Oké. En jij dankjewel en werk ze zo meteen. En doe ze de groeten daar, die kinderen.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Oké, mooi Kevin.
1: Hey, hoi.
0: Mooi, onthoud die naam. Kevin de Boer, alias DJ Kravix. In de ochtendploeg op Noord spraken we met hem. En zometeen na 7 uur aandacht voor de Nijmeegse Vierdaagse. Na Blarendag van gisteren, dag 3. We bellen even met Sikko Dijkema, maar de gunniger die daar loopt. En nu de ochtendploeg, Toploader en Dancing in the Moon.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
4: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. En voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
5: En jij werd opgehaald met de helikopter?
4: Ja, bijna iedereen.
3: De organisator van de wattocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
6: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
3: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Noord Nieuws met het Wim Hooijbroek.
8: Goedemorgen. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slecht te verwarmen huis hadden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. Tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Door veranderende ritmes in een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie. En de appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer.
9: Een beetje minder misschien, maar nooit heel veel minder. En volk is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
8: Dat waren de hoofdpunten, meer zo meteen om 19:30.
10: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Ik heb trek in iets lekkers.
12: Neem de kersen van Oudenbos.
11: Iets zoets.
12: De kersen van Oudenbos.
11: Iets fris en sappigs.
12: Oudenbos.
11: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
14: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzeil.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Radio Noord. De ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen, we klokken in voor een nieuwe dag met een nieuw lopend vuur. En hoe zou het gaan met de Groninger Sikko Dijkema tijdens de Nijmeegse Vierdaagse?

0: als wat. En Shine, het is donderdag vandaag, 23 juli. Een dag met veel bewolking, zegt Harma. Het lijkt droog te blijven, maar misschien wel een spatje regen. Het zou zomaar kunnen. En de temperatuur achter rond de 20 graden ongeveer. Komende zaterdag overigens, dan wordt het echt wel warmer. Ja, we lopen de Vierdaagse van Nijmegen mee met Sikko Dijkema deze week hier in de ochtendploeg. Sikko, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is
1: hij weer?
0: Hoe is het? Hoe is het?
1: Heerlijk. Ja, gaat lekker.
0: Ja?
1: De benen worden een beetje vermoeid, dus ik loop ietsje langzamer. Maar hij gaat nog steeds lekker, hoor.
0: En wat is dan ietsje langzamer? Waarin merk je dat dan?
1: Ik merkte dat vanmorgen mijn beentjes wel een beetje moe waren. Dus dan moet je even rustiger opstarten. Nou, als je nou eenmaal weer loopt, dan... Ja, ik ben alweer topfit.
0: Ja, maar je bent alweer 3 uur onderweg, ja, denk ik, hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Een kilometer of 15 dan achter de rug, zo schat ik in.
1: Ja hoor, ja.
0: Lukt het om ook een beetje...
1: 15,6, ja.
0: Oh ja, precies. Lukt het ook om een beetje je eigen tempo door te lopen met zoveel mensen om je heen?
1: Ja, dat is het voordeel als jij in de voorste groep zit. En dat zijn allemaal stevige doorlopers, ja. Ik hoef eigenlijk nergens op te wachten of zo. Ik loop gewoon lekker door.
0: Ja. En je zei, ik voel het een beetje in de benen. Want je moet natuurlijk altijd vroeg opstaan. Hoe zit het dan met het slapen? Gaat dat goed?
1: Slapen gaat perfect. Alleen gisteren, normaal ik om 8 uur op bed. En gisteren was het 9 uur. Dus de Molukse vrouwen hadden voor mij gekookt. Ja. Dus het was even later. In principe een uurtje minder slaap gaat natuurlijk.
0: Ook. Ja, ja, ja. En je zit, want daar slaap je dan zo. Je zegt de Molukse vrouwen. Hoe zit dat?
1: Ja, ik zit in Dukenburg in een huis met 2 van 30, 2 van 40 en 2 van 50 wandelaars.
0: Ja.
1: Dan hoef je niet op elkaar te wachten. Nou, en als je dan s'avonds thuis komt, dan zeiden de Molukse vrouwen, dan gaan wij wel voor jou koken, Sikko.
0: Ja, ja, zeg.
1: Ik zei, oké dan.
0: Ja.
1: Dat is schatjes, hè.
0: Dat is lekker eten, dat is lekker eten, lijkt mij.
1: Ja, ik had gisteren bami-soep. Oh, heerlijk.
0: Oh, man.
1: Ja, ja, ja.
0: Je zou er bijna de Vierdaagse om gaan lopen om dat te eten.
1: Nou, dat bedoel ik. Ja. Ja, gisteren. Oh, regen gisteren.
0: Ja. Ja? Want het was gisteren ook...
1: Ik was naar zo'n unit geweest en ik kom terug. Ik doe die deur open en een regen. Maar stond ik net bij een VIP-tent van de advocaten. Ik naar binnen. Ik zei, mag ik hier wel even schuilen? Oh, jawel hoor. Nou, hup, direct biertje erbij. Nou, hij zei, omdat jij 20 keer de 50 loopt, mag je straks nog een biertje. Ik zei, oké, dat gaan we doen. Dat is hartstikke leuk, heel gezellig daar.
0: Ja, maar hoeveel kilometer moest je dan nog met een biertje achter de kiezen?
1: Ah, toen moest je nog 8 kilometer of zo.
0: Oké. Oké. Ja, je moet het aandurven.
1: Oh, dat maakt niet veel uit. Nee, je kan lopen en drinken tegelijk. Ja. Nee, dat maakt niet uit.
0: Het was gisteren ook blarendag, meldde de organisatie. 1150 blaarbehandelingen. Zat jij daar ook bij?
1: Nee, daar krijg ik ook niet mee. Al deze voorste mensen, er is eigenlijk niemand die een blaar heeft. Iedereen die loopt lekker door. Nee, blaren doen we niet aan.
0: Nou, gelukkig maar. Succes vandaag. We bellen morgen nog even weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Op de laatste dag.
1: Yo, mooi.
0: Sikko Dijkema. Ja, gistermorgen hadden we het hier in de ochtendploeg, weet je misschien nog wel, over kat Twiggy. Twiggy die 1,5 jaar weg was geweest uit Drenthe, uit Eeksterveen. En teruggevonden in Zuidbroek. Moeder en dochter die de eigenaar zijn, waren heel blij. Onze collega's van NTV Drenthe die melden dat verhaal van ons ook. En die konden gelijk overtoepen. Want Lammy de Jong uit Elim meldde zich. Daar was een kat Z. 2,5 jaar zoek sinds 15 december 2023. En ook die kat is terug. Ook sinds afgelopen weekend. Er waren flyers opgehangen, overal gemeld, social media. Maar de kat bleef weg. Ja, het is totaal opgegeven na 2,5 jaar.
2: Ja.
0: En toch is kat Z weliswaar niet in heel goede gezondheid terug.
2: Nou, ongelooflijk,
0: nieuws, toch? Ja, ja. Ja. Nou, nog wat dierennieuws dan? Een bijzonder verhaal dit.
2: Heb je nog wat?
0: Ja, we hebben katten gehad en honden doen. Ja,
2: ja, doet het altijd goed, dierennieuws.
0: Een hond uit Nunspeet, ze meldt een dierenkliniek uit Nunspeet. Die was niet helemaal lekker. En er had iets gegeten wat niet de bedoeling was. Hebben ze bij de dierenkliniek een braakmiddel toegediend. Blijkt dat deze hond 6 damesslips heeft opgegeten.
2: Oh, vond hij dat zo lekker.
0: Kennelijk. En het gebeurt wel eens vaker, zeg maar 6 vonden ze wel heel veel.
2: Ja.
0: Maar ook de hond maakt het goed. En zo denkt het baasje, hier heeft hij van geleerd. En dat gaat hij niet nog een keer doen.
2: Nou,
0: ze waren de was al kwijt natuurlijk. Ze keken al naar de
2: toekomst.
0: Het was de hond.
2: Het is zo'n broek.

0: gedraaid zonder gemengde gevoelens trouwens deze wel. Mixed Emotions, The Rolling Stones.
1: Lopend vuur.
0: 7:59. Ja, een appje, dat is ontzettend snel verstuurd. En dan erger je wel eens aan het feit dat er dan niet snel genoeg een antwoord komt. Hè? Dat de vinkjes niet blauwer hebben, allemaal wel eens mee te maken. Maar communiceer je daar nou eigenlijk wel goed mee? Onderzoek een paar maanden geleden maakte duidelijk dat de helft van de jongeren kampt met belangst. Ze groeien op met WhatsApp en dat is superhandig natuurlijk. WhatsApp tegen Instagram, Snapchat, daarmee wordt oneindig veel gecommuniceerd. Voordeel, je kunt even nadenken over je antwoord. Je kunt een emoji toevoegen om je gevoelens te uiten. En je kunt ook pas reageren als het jou uitkomt. Of een antwoord weer weghalen en niet sturen. En bellen is rechtstreeks en veel directer. En dat leidt ook wel tot problemen, de belangst onder jongeren met name. Want ja, dan moet er soms wel gebeld worden. Ja. De huisarts bijvoorbeeld of iets anders. En dan hikken ze daar tegenaan.
2: Ja, maar ze zijn niet meer opgegroeid natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, die jongeren van nu, die zijn opgegroeid met WhatsApp.
0: Ja.
2: Ik bedoel, gewoon even appen en klaar. Ik bedoel, als je dat niet leert om te bellen.
0: Maar hoe zit het met de mensen die niet opgegroeid zijn met WhatsApp? Onze generatie, jij bent ook nog een beetje randgeval, denk ik.
3: Nee, zeker wel met bellen.
0: Ja.
3: Maar dan kan je denken van, is het echt een probleem? Want als onze generaties weg zijn leven alleen nog maar mensen die dit kennen. Maar ja, er ontstaat wel miscommunicatie. Want hoe bedoelt iemand iets met wat voor toon zegt hij dat?
2: Ja, dat is waar, dat weet je niet. Met
3: als iemand kort is, dan kan die ook druk zijn.
2: Ja.
3: Maar je kan het ook opvatten, oh, die is boos.
0: Ja,
3: of
0: ja, ja, ja. Hadden jullie ook de belboom vroeger?
3: Ja,
0: op school?
2: Belboom.
0: Ja, dan was er een docent, de eerste uur viel uit of zo. En dan werd één iemand gebeld. Die belde er weer twee en die belde er weer twee.
2: Ja,
0: had je vroeger.
2: Ja,
0: tegenwoordig is een groepsapp.
3: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat dan wel weer handiger is natuurlijk. Maar is veel makkelijker.
3: Er zijn nu ook al van die campagnes van dat je iemand aan moet spreken op straat. Want dat durven we ook niet meer.
0: Nee.
3: Maak eens een praatje met iemand op straat.
0: Nou, dan word je bijna bang als er eens iemand je aanspreekt.
2: Ik denk dat je geen klap krijgt als je ineens spontaan iemand op straat aanspreekt.
3: Ja, ik denk wel dat dat in het Westen meer leeft dan hier. Want hier groeten we elkaar over het algemeen nog. Maar
2: ja, ook al ken je elkaar niet.
3: Ook, hier zie je ook heel veel mensen al helemaal afgesloten zo zich door de stad bewegen.
2: Maar als je in Amsterdam bijvoorbeeld iemand die je niet kent gewoon groet, omdat je gewoon passeert zeg maar op straat, nou, dan zit ze echt aan te kijken wat moet je van
0: wat jij nou?
2: Ja.
0: Liever bellen dan appen is ons lopend vuur.
3: Zo is het. En daar gaan we het over hebben. En we zouden het leuk vinden als je met ons meekletst. 050-3188-288. Nou ja, het liefst even appen. Anders moeten we bellen. Dat heeft een beetje met tijd te maken. Maar goed, als je denkt van ik wil gewoon bellen, gezellig hoor. Dan maak ik alle tijd voor je. En we zijn daar helemaal niet zo bang voor. 050-3188-288. Wil je het via Facebook doen? Dat kan natuurlijk ook. Daar staat het lopend vuur ook. Dat moet even via de Facebookpagina van Radio Noord.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Hij staat erop. Ons lopend vuur. 64% van de stemmen zegt eens tegen de stelling. Liever bellen dan appen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Even nog wat jarige.

0: Een Harry Potter is jarig, althans de acteur die gestalte gaf aan Harry Potter.
1: Hoe oud is hij nou?
0: Daniel Radcliffe, en nog steeds 12. 37.
1: 37, ongelooflijk. Ja.
0: De vrouw die tegen wil en dank ontzettend bekend is geworden in Amerika. Monica Lewinsky is jarig, 53 geworden vandaag. Henk Kamp, dat niet de meest populaire minister in onze provincie, viert zijn 74ste verjaardag. Acteur Woody Harrelson begon ooit in Cheers, later in grote films. 65 geworden vandaag. En het is ook de verjaardag van Tim Akkerman. Dat was de vorige leadzanger van de band Direct. Hij verliet de band, uiteindelijk werd een musicalacteur bijvoorbeeld. Hij maakte dit plaatje met Direct en Wiebe Suljani. We draaien het op zijn verjaardag, zijn 46ste.

0: op de verjaardag van Tim Akkerman, de vorige zanger van Derek. Samen met Wiebe Suryadi en Blind For You. Zometeen het Groningse nieuws. Zetten we wat zit erin?
1: Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Het is 7:30, nieuws uit stad en ommeland. En weer goedemorgen.
1: Goedemorgen. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Erik Stam, hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht, ontwikkelt Groningen zich als nieuwe economische motor. Met vooral bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim 600 euro tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarme huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was circa 256 miljoen euro nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar het lijkt gestopt. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer. Bij kwekerij Eikemaheert in Loppersum viel het mee. Teler Piet Glas maakt zich dan ook geen zorgen.
9: Een beetje minder misschien, maar niet heel veel minder. En volgens is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
1: Bijkomend voordeel, minder appels in de boom komt de smaak ten goede. In Altevier is de brandweer uitgerukt voor een melding van een woningbrand. Dat was aan de Poortmanswijk. De brandweer heeft het huis geventileerd. Of het daadwerkelijk brand was, is onduidelijk. De aanwezige kinderen kregen van de politie een beertje voor de schrik. En een fragment van Expeditie Grun van afgelopen zondag is viraal gegaan. Alleen op Instagram al is het door 1,5 miljoen mensen bekeken. In de uitzending had camping-eigenaar Appie Wijma een emotionele omhelzing met een Tanzaniaanse vrouw. Zij was met haar kinderen te gast op de camping in Opende, waar minima gratis kunnen overnachten. De vrouw liet haar tranen van vreugde de vrije loop en Wijma troostte haar. Presentatrice Petra Mulder was erbij en dat ging zo.
10: Gevolgen van die mensen.
11: Maar ja, ik zie het.
10: Ja. Ik kan hier gewoon recht, kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een heel klein natje. Ja.
12: We maken ervan, Lim. Maken er een mooie dag van.
11: Ja. De kinderen worden zo verwend dat... Ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
1: De band Chef Special heeft inmiddels laten weten een gratis optreden te willen verzorgen op de camping in Opende. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Het leuke is, over een uur gaan we even bellen hier met Appie Wijma en de ochtendploeg.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
14: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudebos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudebos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudebos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
19: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Pasveer.
0: Goedemorgen. Tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Hoe dat komt, daar ga ik zo over praten.
22: Goedemorgen.

0: Express in de ochtendploeg. En I'm yours. Ja, we zitten midden in de zomervakantie. Dat brengt op veel plekken wat meer rust. Maar juist drukte voor het brandwondencentrum in Groningen in deze periode. Zien ze daar meer kinderen dan normaal. Brandwondenarts Esther Veldman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is meer kinderen dan normaal? Waar praten we dan over?
1: Nou, toevallig hadden we de eerste anderhalve week van de vakantie bijvoorbeeld 8 kinderen in 1 week. Waarvan er ook 4 op 1 dag zijn gekomen. Dus dat is wel echt meer dan wat we normaal zien. Ja,
0: en hoe kan dat dan?
1: Nou, vaak zien we, of het idee is toch dat je in een vakantie, het ritme wat anders, er zijn meer kinderen thuis. Alles is net even anders dan anders, dus dan gebeuren er toch sneller ongelukken. Als mensen op vakantie zijn, dan is het toch net een andere situatie dan thuis, dus je bent je minder bewust van de gevaren. Dat is toch wel het idee van waarom we een toename zien in de vakantie.
0: Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in de vakantie.
1: Ja, precies dat, ja.
0: En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld?
1: Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, moet je je voorstellen, mensen die hebben campingtafeltjes die toch gewoon minder stabiel zijn. En ze zetten daar een kopje koffie op of een kopje thee. Een kind kan, die is lekker aan het rondkruipen of aan het rondrennen. En ja, die trekt zich op en het campingtafeltje is gewoon een stuk minder stabiel dan een tafel thuis. Dus het kopje valt mee. Of bijvoorbeeld, meestal hebben mensen nu koekers, maar op de camping of in een vakantiehuisje hebben ze dan toch weer een waterkoker met een lang snoer aan. En het kind trekt zich op aan het snoer en de waterkoker komt mee. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die we op vakantie veel zien. Ja, en thuis zijn het gewoon toch wel de standaard ongelukken. Maar dan, ja, omdat het een andere situatie is, gebeurt het sneller dan normaal.
0: En jullie waarschuwen ook in de zomer voor bijvoorbeeld metalen glijbanen, hè? En autostoeltjes of fietsstoeltjes.
1: Ja, dat kan ook warm worden. Ja, dus dat is iets om ook echt op te letten.
0: Daar zien jullie ook echt brandwonden van ontstaan.
1: Dat kan, daar kunnen echt brandwonden van ontstaan. Hoewel we dit jaar dat nog niet hebben gezien.
0: Nee. En ook zo houden, zou ik dan zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, want de gewaarschuwd mens telt voor 2. Wat moet je doen als je kind dat toch overkomt?
1: Als je kind een brandwond oploopt, is het allerbelangrijkste dat de schade die oploopt door de brandwond, er ontstaat hitte aan de huid wat letsel veroorzaakt. Die hitte moet stoppen. Dus dat is het idee van koelen. Eerst water, de rest komt later. Dus haal die hitte uit de brandwond. En dat doe je door te koelen met minstens 10 minuten met lauw, zachtstromend, liefst leidingwater. Maar als je dat niet in de buurt hebt, er moet iets van koelte overheen. Maar ook belangrijk om niet te vergeten de kleding uit te doen. Want die hitte die gaat in de kleding zitten. Dus als je die kleding aanhoudt, dan heb je eigenlijk alleen maar een langere contact met de hittebron. Dus de hitte of de kleding uit. En bij baby's vergeet niet om de luier uit te doen. Het zuigt zich vol met heet water. En dat kan alleen maar een uitbreiding van de brandwond veroorzaken. Ja.
0: En de kinderen die bij jullie komen nu, want er zijn er dus toch weer, die zijn wel even zoet met deze problemen.
1: Ja, zeker. Als je een oppervlakkige brandwond hebt, wat gelukkig vaak toch wel zo is, dan zit je wel 14 dagen met een brandwond. Ja, 10 tot 14 dagen duurt het om te laten genezen. En als het natuurlijk dieper is, dan kan het langer duren.
0: En voorkomen blijft beter dan genezen, is bij deze weer de waarschuwing.
1: Zeker, zeker.
0: Dank voor je verhaal.
1: Helemaal goed, succes.
0: Jo, mooi. Brandwondenarts Esther Veldman was dat. En zometeen, hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing

0: de Sandy Coast met zanger Hans Vermeulen. En True Love, That's a Wonder. Bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We zoeken naar de zon vandaag, denk ik. Hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Er wordt pas misschien hier en door een glimp van de zon. En pas later vanmiddag al vernomen dat de zon nog een beetje wat gaat bewaren. En morgen komt er in de loop van de dag bij. Maar dan is het wel een hele andere luchtsoort worden dat we ons in bevinden. Want dan komt de temperatuur normaal weer mooi boven de 20 graden uit. Nou, dat hoort ook wel een beetje natuurlijk bij de zomer. En op dit moment lijkt het wel een beetje met vakantie. En ja, het is dus gewoon ook een bewolkte dag. Er zou een spatje regen vallen, maar ik denk dat het op de meeste plekken gewoon droog blijft. En ja, pas later vanmiddag dus misschien nog een glimp van de zon. De wind duurt noordwesten wat moeilijk met zo'n 18 tot 20 graden. Vanom misschien nog een beetje zon. Vannacht overtuigd wat opklots, 12 tot 15 graden als minimum. In maart begint bewolkt, maar in de loop van de dag komt storig aan de zon te verschijnen. De wind duurt westelijk regens is zwak tot moeilijk met 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Een Gronings bedrijf dat software maakt voor drones groeit hard. AirHub haalde eerder dit jaar een investering van 4,4 miljoen euro op en gebruikt dat om nu nieuwe medewerkers aan te nemen en een nieuw platform te bouwen. De vraag naar drone software neemt toe bij onder meer politie, brandweer en gemeenten. Oprichter Thomas Brinkman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, om goed even duidelijk te maken, jullie maken geen drones, hè?
2: Nee, geen hardware, geen drones zelf. Maar wij maken de software die die drones eigenlijk aanstuurt. Dus wij zorgen dat die drones makkelijk hun vluchten gepland kunnen worden. Dat ze kunnen vliegen. Dan die videostreams snel gedeeld kunnen worden. En wij zorgen ervoor dat het ook allemaal netjes gelogd wordt. Dat je precies weet dat die drones waar ze hebben gevlogen. Of ze onderhouden zijn. Dus wij zorgen de hele operationele workflow, als het ware. Zorgen ervoor dat dat helemaal met onze software werkt.
0: Ja, wat is de drone het nieuwe tovermiddel geworden? Zo lijkt het bijna een beetje.
2: Ja, dat is natuurlijk echt een heel handige tool voor heel veel hulpdiensten, wat je al zei. Dus voor de brandweer is het perfect om een goed overzicht te krijgen tijdens de incident. En ook bij search and rescue missies, dus ook bij vermiste personen. Dan zijn drones echt de tool om mensen snel te kunnen vinden. En ook voor de politie, de douane, de kustwacht, de KNRM, al dat soort clubs zetten echt massaal nu drones in. En die drones worden ook steeds geavanceerd. Dus ze hebben echt warmtebeeldcamera's, ze hebben een hele sterke zoom wat erop zit. Dus ja, die drones zijn eigenlijk voor hulpdiensten niet meer weg te denken.
0: Want jullie zijn hier vroeg ingedoken in deze wereld, hebben nu een investering opgehaald van 4,4 miljoen euro. Waar gebruiken jullie dat geld dan voor?
2: Ja, echt te opschalen. Dus we zijn inderdaad vroeg begonnen. We zijn in 2017 hier al mee begonnen. Ja, toen waren drones nog niet zo populair. Was het echt nog meer een toy voor boys. En nu is het echt uitgegroeid tot echt, ja, wat ik net zei, echt een onmisbare tool. En wat wij nu doen is echt ons platform opschalen. Dus we hebben inmiddels klanten als de Dubai Police, de Portugese brandweer. En om dat allemaal te kunnen supporten en al die vragen die zij hebben, welke functies allemaal de software moet kunnen uitvoeren. Ja, daar hebben we meer programmeurs voor nodig. Dus we hebben vooral meer programmeurs aangenomen die ja, alles bouwen en ook zorgen dat het super stabiel is. Want dat is natuurlijk kritisch. Als die drones door de politie en brandweer worden ingezet, moet het altijd werken. Geen bugs, heel simpel te gebruiken. Nou, we gebruiken die investering vooral dus om te zorgen dat we met ons team al dat soort klanten kunnen ondersteunen.
0: Ja, jullie groeiden eigenlijk uit je jasje, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, die groei is enorm. Dus ja, wij focussen ons nu op dit moment echt op Europa en het Midden-Oosten. Maar de vraag komt eigenlijk uit de hele wereld. Het is van de Maleisische politie tot Singapore, brandweer. Het komt overal vandaan. Dat kunnen we niet allemaal tegelijkertijd doen. We kiezen er nu heel sterk voor. We willen dat in Europa goed doen en in het Midden-Oosten. En vanuit daar steeds verder doorgroeien. En deze investeringen gebruiken we ervoor om echt die basis dat goed kunnen doen in Europa en het Midden-Oosten. En daarna uiteraard is de hele wereld onze doelgroep. Dus het groeit inderdaad heel hard.
0: Blijf je dan wel gewoon vanuit Groningen opereren?
2: Ja, dus we hebben een goede samenwerking ook met de universiteit en de Hans Hogeschool. Dus daar heb je natuurlijk heel veel jong talent. En jong talent is voor ons heel belangrijk. Dus die basis in Groningen is daarvoor cruciaal. Dus we hebben heel veel stageplekken altijd voor studenten die bij ons komen. Heel veel daarvan die blijven ook bij ons en die werken dan binnen het bedrijf. Ja, dat is in Groningen ideaal. We hebben ook een testveld vlakbij Groningen in Grote Gast. Daar hebben we allemaal drones staan, in drones in boksen. Daar kunnen we heel veel testen en vliegen. Nou, we hebben daar de ruimte. Dus voor ons is Groningen echt de ideale plek om dit bedrijf verder door te ontwikkelen.
0: En dat blijft ook zo?
2: Voorlopig zeker.
0: Ja. Nou, er zit een klein haakje aan dat het misschien dan niet zo is met het woord voorlopig.
2: Ja, kijk, uiteindelijk groeien verder door. Dus we hebben nu ook een kantoortje in Den Haag. Dus dat hebben we ook geopend, omdat de Randstad natuurlijk ook belangrijk is. Maar we hebben zeker de Groningse collega's allemaal nodig. En die willen ook allemaal in Groningen blijven wonen. Dus dat kantoor in Groningen, dat blijft.
0: Ja. U zei ook al van, we werken veel met bedrijven over de hele wereld. U zei Dubai, Portugal. Ook hier in het noorden dan met de overheden?
2: Ook, zeker. Dus ook de provincie of de gemeente Groningen. En de waterschappen die maken gebruik van onze software. Ook de NS, de KNRM die ik al noemde, de douane. Dus ja, het zijn allerlei clubs. Ja. Maar ook zeker in het noorden.
0: Ja, ja. En daar komt privacy ook om de hoek kijken als er veel drones in de lucht zijn. Bent u daar dan ook mee bezig?
2: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Dus die dronebeelden die zijn natuurlijk kritisch. Dus als je een incident hebt en je bent bijvoorbeeld op zoek naar een vermist persoon, dan is het belangrijk dat die beelden natuurlijk zorgvuldig bewaard worden en dat dat niet ergens op straat komt. Dus het beveiligen van de software en dat die data allemaal beschermd wordt en niet naar derde partijen gaat, dat is een heel belangrijk aandachtspunt. En dat is ook een van de redenen dat we zo sterk groeien. Wij zijn op dit moment een van de enige partijen die dit als Europees bedrijf, zeg maar, doen, of als Nederlands bedrijf. De concurrentie komt vooral uit China, India en ook uit Amerika. Ja, dan is het toch met data privacy en de bescherming van je gegevens. En waar blijft dat? Is dat toch onzekerder? Dus dat is wat wij heel, heel belangrijk vinden en ook sterk op inzetten. Wat onze klanten ook om die reden ook bij ons afnemen.
0: Dank voor het verhaal, oprichter Thomas Brinkman van AirHub Oetgeren. En zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag. Liever bellen dan appen. Naar de troubadours. Ja, die toch.
3: Ik wou het nog, was dat in jou.

0: Rijkdom jongeren hebben te maken met belangst, in ieder geval de helft van de jongeren. En liever bellen dan appen is ons lopend vuur.
1: Ja, G.H. Piek die belt het liefste als hij iemand bijvoorbeeld langere tijd niet gesproken heeft. Appen, dat gebeurt weer bij kleine dingetjes. Bijvoorbeeld om iets te bevestigen dat ze morgen op visite komt. Nou ja, appen, dat gebeurt dan wel. Met een praatje, dan wordt er gebeld. Ongeveer 50-50 zal het bij haar zijn. En een tip, ga nooit een ruzie uitpraten via WhatsApp. Want je weet nooit hoe een tekst door een ander gelezen wordt. De emotie ontbreekt vaak. En dan kan je er heel veel smileys en dingen bij zetten. Maar,
0: ja, leg die maar eens goed uit, de smileys.
1: Leg dat maar eens goed uit. Ja. André die belt liever dan die appt. En Laura Hoeksma heeft geen WhatsApp. En snapt ook helemaal niet waarom mensen zoveel moeite hebben met het bellen.
0: Liever bellen dan appen. App of bel ons op 050-318-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 61% van de stemmers is het eens met de stelling. De ochtendploeg op Noord. Met straks onder andere aandacht voor appels en de Graanrepubliek.

0: ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
11: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
10: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
12: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
10: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Noord Nieuws met het weer Mooibroek.
14: Goedemorgen. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens hoogleraar Erik Stam aan de Universiteit van Utrecht ontwikkelt Groningen zich als een nieuwe economische motor. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen, blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarme huishouden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. En tijdens de vakanties komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Door veranderende ritmes en een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie.
15: Nou, toevallig hadden we de eerste anderhalve week van de vakantie bijvoorbeeld 8 kinderen in 1 week, waarvan er ook 4 op 1 dag zijn gekomen. Dus dat is wel echt meer dan wat we normaal zien.
14: Dat waren de hoofdpunten, meer zometeen om 8:30.
16: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
17: Wisselt jou aan nije oedoging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op Damstra.nl.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
20: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
21: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
22: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
23: Radio Noord. De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, fruittelers in Groningen zijn niet ontevreden over de verwachte appeloogst. Hoewel die waarschijnlijk lager uitvalt dan vorig jaar. Je hoort er zo meer over.
26: Radio Noord. Goedemorgen, goedemorgen.
27: Hey Edwin, goedemorgen.

0: En Wouldn't It Be Good is 8:08. De appel is de populairste fruitsoort in onze provincie. Bleek althans onder de stemmers van het lopend vuur gisteren. Over die appel gaan we het hebben, want landelijk zijn er dit jaar een stuk minder appels. Door vermoeide bomen, door hagelbuien is de appelteelt bijna 20% kleiner. En toch zijn ze hier in Groningen niet ontevreden. Fruitteler Piet Glas in Loppersum.
1: We hebben hier een poorsoort appels. En het was van begin af aan, zat de bluide goud in en het gruid ook goud. Maar dat komt ook omdat we een bulde regen gehad hebben. En op zijn tijd. Maar ook warm weer, koud weer. Eigenlijk gedijt dit weer wel, door de gedijt appel wel goud op.
2: En in de rest van Nederland gaat de appelteelt wat moeizamer. Ja. Hier is dat minder het geval, begrijp ik.
1: Ja, het is hier blijkbaar hebben we wat ander weer gehad, wat niet zo extreem is. In alle stukken van Nederland hebben ze last van hoge buien gehad. En dat heeft er nogal inhakt. En dan krijg je allemaal van die rode putjes in de appels. En dat wordt eigenlijk is dan allemaal geschikt voor appelsap. En dat was elke keer het eind van zo'n warme periode. Kwam er weer een hoge bui en onweersbui. En dat is gelukkig net bij ons langs trokken. En ik denk voor de meeste boeren in het noorden is dat allemaal redelijk goud overlopen. Dus dat is gebeurd. Nou ja, verder allerlei weersextreem. Dat halle heite weer, het ook schoren doen. Heeft hier ook wel last van, hè? Maar niet zo slim. En het belangrijkste is denk ik dat ze over het algemeen last hebben van beurtjoor. Beurtjoor, dat komt omdat verleden jaar landelijk eigenlijk een geweldige oogst en opbrengst was. En dat mocht dat een appeltjoor erop weer veel minder appels geeft. En dat komt omdat die appel in dat jaar van die halve beste opbrengst ook alweer aan het noordenken is over het volgende jaar. Dus die denkt van, ik ben nou maar appels aan het produceren. Die knopvorming en die zetting, die lopen even achterwege. En dan komt jaar erop, heb je minder appels.
2: Maar jullie hebben dus niet minder appels?
1: Een beetje minder misschien, maar nooit half veel minder. En volgens is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
0: Fruitteler Piet Glas in Loppersum in gesprek met verslaggever Ruben van Luik. En zometeen kun je weer een weerstation winnen hier. En het spel Wel is dat. En over 2 weken gaat Zummerbühne weer van start. We zijn bij de voorbereidingen.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Bronsema en Staal.

0: Bronzen Maas Staal met Gronings Goud van deze week.
1: Wel is dat.
0: Je kunt weer een weerstation winnen hier op Radio Noord. Het weerstation van Radio Noord. Als je raadt wie we zoeken in ons spel Wel is dat. Je kent het recept. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft 3 aanwijzingen voor je. En hoewel het lopend vuur over bellen gaat, we hebben graag dat je het antwoord door appt naar ons. Het zijn er namelijk heel veel, dus dat is makkelijker in het overzicht. 050-388-288. Andere voorwaarde is dat je over een half uur ook bereikbaar bent en ook echt de telefoon opneemt. Ja, als we jou terug gaan bellen. En als je dan het goede antwoord geeft, dan ben je in het weerstation van Radio Noord. En dit is dan van Reinder, de eerste opgave.
2: Hij is helemaal gek van musicals.
0: Oh. Oh, kort maar krachtig. Alweer Serge in het
3: tweede. Nee, ik ben absoluut niet.
0: Nee?
3: Nee.
0: Ik ben... Naar Soldaat van Oranje geweest een paar maanden geleden.
3: Oh.
0: Ja, ik was even de weinig die nog niet geweest was. Is dus nu al klaar, hè?
3: Oh, dat is nu echt afgelopen.
0: Ja, is nu echt afgelopen. Ja. Een week of 2 weken geleden. Vond ik wel heel mooi.
3: Ja, dus jij bent een echte musical man.
0: Nee, helemaal niet. Maar dat vond ik wel mooi. Ja. Dus ik ben niet het goede antwoord.
3: Nee, en ik ook niet.
0: Nee, 050-388-288.
2: Hij is helemaal gek van musicals.
0: Wie zoeken we wel? En als je het nog niet weet, straks een 2e aanwijzing. En na 8:30 ook de 3e aanwijzing. En voorlopig mag je appen op 050-388-288.

0: Cameron, David Bell, die laatste die overleed een tijdje terug. Tainted Love hoorde je in de ochtendploeg. Oostwold maakt zich langzaamaan op voor Zummerbühne. Zummerbühne inmiddels toch wel een aardige traditie in onze provincie. Iedere keer op een andere plek met een andere voorstelling. Vanaf 5 augustus is er de Graanrepubliek over de klassenstrijd in Oost-Groningen. Verslaggever Henk Elderman nam alvast een kijkje en sprak met Jip van den Dol. Hij speelt een van de hoofdrollen, namelijk die van Tjark Barkhoff.
1: Jip, welke rol speel jij in het theaterstuk?
2: Ik speel de rol van Tjark Barkhoff. De zoon van de rijke herenboer. Dus eigenlijk de rijke luiszoon. Beetje een nonchalante jongen die het allemaal is aankomen waaien. En die wordt eigenlijk verliefd in het stuk op de dochter van een van de families van de landarbeiders. Dus het is een beetje een soort een liefde die niet mag. Klassenverschil. Een beetje Romeo en Julia-achtig lijntje. En uiteindelijk wordt hij een hele nare jongen.
1: In hoeverre?
2: Nou, uiteindelijk kiest hij echt voor de mechanisatie en voor zijn eigen familie. En de twee families komen echt heel erg tegenover elkaar te staan. Echt een klassenstrijd. En hij kiest echt vol voor, omdat hij wel moet, vol voor zijn eigen familie. Dus hij, het gaat uit tussen hun twee. En hij wordt echt een grimmig persoon die uiteindelijk zelfs bij de NSB zich aansluit. Dus
1: Hoe heb je je

0: geprobeerd om dat tot een script te komen. Dus in zoverre heb ik me erop voorbereid. Maar het verhaal zelf is ook voor groot deel verzonnen en gedramatiseerd natuurlijk. Dus vooral uitzoeken in de repetities eigenlijk.
1: Ja, heb je vaker dit soort rollen gespeeld?
0: Ik speel wel vaker rollen van in het begin een beetje charmante, aimabele jonge mannen die uiteindelijk heel naar worden. Dus dat, ik weet niet waarom, maar dat ligt mij blijkbaar goed. Ja, het is wel heel leuk om te spelen ook altijd.
1: Ja, het is een soort karakter, zeg maar, van jezelf al.
0: Ja, misschien wel. Ik weet niet, het zit ergens. Ja, geen idee.
1: Ja, nee, oké. Ja, het is natuurlijk, en dat haalde ik net al even aan natuurlijk, een bijzondere regio hier. En ja, hoe voelt het dan, zeg maar, nu een keer alles ook klaar staat voor die theatervoorstelling?
0: Ja, nou ja, we waren hier, waar was het, een paar maanden geleden, begin mei. En toen was hier dus nog niks. Of het graan was ingezaaid, maar het was nog niet zo hoog als het nu is. Nou ja, moet je nu eens kijken. Het staat gewoon 80 centimeter hoog te wuiven in de wind. Dus het is, ja, Ruben Wijnstok heeft het decor ontworpen en bedacht. En het staat hier echt geweldig. En je krijgt natuurlijk allemaal cadeautjes hier. Dus we hadden gisteren een scène dat we allemaal eenden op stokken hebben in het veld. Maar dan vliegen er ook echt eenden en ganzen over tegelijkertijd, die dan het geluid eigenlijk maken van de eenden. En gisteren hadden we twee reeën die hier zo door het veld sprongen als dolfijnen. Dus ja, ik krijg gewoon allemaal cadeautjes hier. Dus super mooi.
2: Jip van der Dolas, Jack Barkhoff, Graan Republiek. Vanaf 5 augustus tot en met 6 september te zien in Oostwold.

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven.
1: Wel is dat.
0: Zeker, tot 10 uur. Ja, wie zoeken wij eigenlijk in ons spel? Wel is dat. Dit was de eerste aanwijzing.
2: Hij is helemaal gek van musicals.
0: Ja.
3: Nou, we gaan eens iemand wegstrepen.
0: Ja, laten we dat dus doen.
3: En dat doen we voor Jan Veenstra. Want die komt met Jacques d'Ancona. Nou, die was inderdaad helemaal weg van musicals. Maar daar waren we gisteren al naar.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dus die is het zeker niet.
3: Ja, of het, ja nee, maar zo zijn we niet. Nee, dat
0: zou gek zijn. Nee. Aanwijzing 2 van Reinder.
2: Deze man zocht jarenlang samen met de politie naar criminelen.
3: Oh.
0: Dat was Reinder zelf ook.
3: Oh, nou.

0: 053-188-288 is ons appnummer.
1: Deze man zocht jarenlang samen met de politie naar criminelen.
2: Wel is dat.
0: Edwin, zometeen het Groningse nieuws. Wat heb je voor ons?
3: Noorderzon gaat er anders uitzien.
0: En we zijn benieuwd hoe. Nou, dat horen we zometeen om 8:30.
1: Deze man zocht jarenlang samen met de politie naar criminelen.
0: 053-188-288. En na 8:30 krijg je ook nog een derde aanwijzing van hem. Nu Dr. Hook en The Medicine Show.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Op een paar seconden na is het 8:30. Tijd is voor het nieuws. Edwin, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Erik Stam, hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht, ontwikkelt Groningen zich als nieuwe economische motor. Met vooral bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slechte verwarme huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was ruim €250 miljoen nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. In de laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar het lijkt gestopt. Tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum Groningen. Zo kwamen er vorige week op 1 dag 4 kinderen binnen. Brandwondenarts Esther Veldman.
12: Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, moet je je voorstellen, mensen die hebben campingtafeltjes die toch gewoon minder stabiel zijn. En ze zetten daar een kopje koffie op of een kopje thee. Een kind kan die is lekker aan het rondkruipen of aan het rondrennen. En die trekt zich op en het campingtafeltje is gewoon een stuk minder stabiel dan een tafel thuis. Dus het kopje valt mee. Of bijvoorbeeld, meestal hebben mensen nu koekers, maar op de camping of in een vakantiehuisje hebben ze dan toch weer een waterkoker met een lang snoer aan en het kind trekt zich op aan het snoer en de waterkoker komt mee. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die we op vakantie veel zien.
11: Het brandwondencentrum roept ouders dan ook op om uit te kijken en geen hete vloeistoffen binnen handbereik te zetten. Voor DJ Kravix ging afgelopen zondag een droom in vervulling. De 27-jarige Hoge Zandster, die in het dagelijks leven Kevin de Boer heet, stond op Tomorrowland. Dat is een van de grootste en meest iconische elektronische muziekfestivals ter wereld in België. En hij bereidde zich hier nauwkeurig op voor, maar vond ook nog ruimte om van zijn show te genieten. Kevin de Boer over hoe hij dat deed.
13: Dat je even bij de momenten stilstaat, waar je het niet hoeft te mixen. Dat je gewoon eventjes lekker zo in kijkt, van links naar rechts, en dat je toch even denkt van, nou, ik heb toch eventjes gedaan. En dan heb je toch gewoon even een lekker gevoel, als je niet aan het mixen bent, om toch even die stage in te kijken, zeg maar.
11: Festival Noorderzon gaat er dit jaar anders uitzien. Eind augustus is in het Noorderplantsoen in stad weer 11 dagen toneel van kunstontmoeting. En een aantal grote podia keren niet meer terug. Toch is er meer muziek dan ooit. Zo lopen muziekbands door het plantsoen en komt de muziek dus naar de bezoeker toe. En ook is er een nieuw podium.
14: De Kraken, dat wordt een podium midden op de vijver, wordt heel vet.
1: Daar worden wat kleinere concerten worden daar gehost. Daar komen s'avonds laat komen daar DJ's te staan. We programmeren daar zelf ook iedere avond een act. Kunstbende, Tumult krijgt daar een plek.
11: Het festival is van 20 tot en met 30 augustus. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
10: Dankjewel Edwin. Wie zoeken wij en wel is dat?
14: Deze man zocht jarenlang samen met de politie naar criminelen.
10: 050-318-40. Het is ons appnummer.
15: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
18: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
17: 0683-252-162.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen, we gaan het hebben zometeen over Appie Wijma van zijn minima-camping in Oppende. Afgelopen weekend ging hij viraal door een emotionele omhelzing met een Tanzaniaanse vrouw in Expeditie Gunnen op TV Noord. Leverde ontzettend veel reacties op. Zomaar eens even bellen met Appie Wijma.
21: Morgen Edwin.

0: Sixpence None the Richer en Kiss Me, zo'n ochtendzoentje in de vroege ochtend. Ik neem je mee terug naar afgelopen weekend, naar Expeditie Grun. Toen Petra op camping Polemonium in Opende was van de camping-eigenaar Appie Wijma, de Minima Camping. En we dit zagen en hoorden.
1: Oh, van die mensen.
2: Ja, ik zie het.
1: Ja. Ik kan hier ook onrecht, kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een heel klein hartje. Ja.
3: We maken ervan, Lim. Maak er weer een mooie dag van.
2: Ja. Ja. De kinderen worden zo verwend dat... ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
0: Ja, een Tanzaniaanse gast op de camping, omhelst door Appie Wijma toen ze door tranen de vrije loop liepen. En dat deed Appie eigenlijk ook. Nou, die beelden die gingen viraal, zoals dat heet. Inmiddels 1,5 miljoen keer gedeeld en bekeken op Instagram. Appie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Kevin.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
4: Eigenlijk wel, hè? En dat laat ook zien dat de wereld aan liefde toe is, hè? Wij mogen elkaar niet meer aanraken. We mogen elkaar niet meer troosten. Dit is niet gespeeld. Die vrouw heeft verdriet. Dan ga je elkaar troosten. En ik denk dat de boodschap is aan de wereld om dat te doen. En niet op afstand te kijken van, nou, het gaat me goed met jou niet. Nee, ja. Liefde, jongens. En dat hebben 1,5 miljoen mensen hebben dat geraakt en gevoeld van, jongens, wij moeten deze kant uit. En het harde moet weg.
0: Want wat doet dat met jou, dat die beelden zoveel bekeken zijn en door bekende mensen als Carice van Houten, de actrice, gedeeld zijn bijvoorbeeld?
4: Nou, het doet me heel veel. Maar het doet me ook zoveel van, jongens, dat er nog genoeg liefde is in de wereld. En dat moet gewoon even worden aangewakkerd. Dan kun je zien dat de mensen er gewoon mee eens zijn. Dat ze de liefde willen, maar hoe moeten we de liefde geven? Want als we elkaar aanraken, is verboden. Dan staat er alweer iemand met een fotostel, wordt weer aangifte gedaan. Ongewenste intimiteiten. Wat donder op. Liefde. Liefde regeert.
0: Ja. En wat doet het dan met... Want deze mevrouw komt uit Deventer, hè? En van oorsprong uit Tanzania. Ja. Die heeft een heel verdrietig leven achter zich en is voor de tweede keer bij jullie geweest. Wat doet het dan met haar, dat haar verhaal zo breed gedeeld wordt?
4: Heel goed. Heel goed. Ik heb vandaag alweer contact met haar. Als je zo kijkt, is het een ontzettend lieve, vrolijke vrouw. Maar dat verbloemt zich achter het verdriet wat ze heeft. En dat ze wil het verhaal delen. Dat ook andere mensen hun wat aandoen. Er zijn een paar mensen die haar dit aandoen, hè?
0: Ja, want zij is hier naartoe gekomen met haar man die toch niet zo aardig bleek te zijn. Even simpelweg gezegd. En is geholpen toen door andere mensen. En ondervindt u dan ook dan meer hulp hierdoor, door deze beelden?
4: Ja, ja. Ik had een afspraak en voor mij gaat het balletje rollen, want voor mij krijg ik nu goede hulp. En sommige hulp hebben ook een beetje een prikkel nodig om wakker te worden van, hier wordt wel op mij gelet, dus je moet wel mijn best doen. Ja. En dat gaat er nu wel gebeuren. Dus ik heb een heel goede hoop en wij houden het gewoon op hoogte, want we kijken gewoon over haar schouders mee. Dat er geen misbruik van haar gemaakt wordt.
0: Ja. Nou, is zij bij jou op de camping geweest. We kennen jouw camping, Groningen van het jaar geweest zelfs. Nu is jouw camping, en dat is wel eens vaker gebeurd, ineens landelijk en misschien zelfs daarbuiten volop in de picture. Wat betekent dat? Dat komt er allemaal over jou heen.
4: Nou, ik lig s'avonds op bed en denk ik bij mezelf, is dit vandaag allemaal gebeurd? Of was het vorige week? Zoveel gebeurt er. Ik kan het gewoon niet meer bevatten. Allemaal bladen, kranten, tv-programma's, radioprogramma's. Ik moet volgende week naar Mediapark in Hilversum. Heb ik nog een live-uitzending. Nou, wat is het? Het is gewoon een flow wat over je heen gaat. En het is gewoon... je kan niet bevatten, het is een droom.
0: Ja. Maar is het ook niet te groot aan het worden nu? Dat je het straks allemaal niet meer aan kan?
4: Zien we dan weer. Je moet nu pakken, je moet nu zorgen dat de liefde in de wereld komt. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En je moet niet zeggen van, nou, ik heb nog genoeg. Nee. De vlam is er nu, of de vonkje is er nu, en er moet een vlam worden. En dat moet ik nu doen. Anders is het vlammetje weer uit.
0: Want voor de duidelijkheid, op jouw camping kunnen mensen terecht die het niet breed hebben, die daar niks voor hoeven te betalen. Dit zou ook kunnen aanwakkeren dat meer mensen jouw camping zouden gaan ondersteunen bijvoorbeeld?
4: Ook. Ik kom toevallig achter dat ik mijn AED-apparaat is de accu leeg. Die is bevallen. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe accu nodig.
0: Ja, bij deze kun je dus, ook doen dan. Ja,
4: ja, ja, ik heb zo'n gasten, ik heb gewoon een nieuwe AED-apparaat of een nieuwe batterij met stickers. Maar ik had altijd een onderhouds van het apparaat. Maar die vrouw, die is overleden. Ja. Dus die, ik kan er niet weer mee terecht. Maar hij heeft kerk vlak voor de vakantie, is die opgegeven. Ben ik wel even langs geweest, maar waar moet ik ze denk ophalen?
0: Ja. Nou, dat komt vast goed op deze manier, denk ik.
4: Ja, nog even één ding. Denk ik vast.
0: Ja, want Chef Special, Ben, die wij ook best vaak draaien, die hebben zelfs nu aangegeven, nou, we willen wel gratis komen optreden bij jou.
4: Nou, dat neem ik heel graag gebruik. Ja. Want ik heb eigenlijk, nou, direct een oproep voor alle vakantiegangers. In de laatste september, ik zet op Facebook, heb ik er weer een kleine reunie. En daarna die tijd hoop ik dat we met elkaar naar de Jonkersvaart, naar de Golfvaart kunnen. En als hij die smiddags kan optreden, nou, dat zou geweldig zijn, toch?
0: Wat was geregeld. Dankjewel, Appie.
4: Doe ik.
0: Jo, mooi hè?
4: Ja, jo, dank mooi. Je.
0: Doei. Appie Wijma van de Minima Camping in Opende. En zometeen gratis even voor niks het weerstation te winnen.

0: heeft dankzij het WK voetbal weer een miljarden publiek bereikt. Deze Shakira.
1: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? We hebben inmiddels 2 aanwijzingen achter de rug van onze huishistoricus Rijnde. Dit was aanwijzing nummer 2.
2: Deze man zocht jarenlang samen met de politie naar criminelen.
0: Ja, Rijnde Smit is niet het goede antwoord. Die deed dat natuurlijk bij TV Noord.
3: Kobi Ridderbos had ook wel een idee. Die dacht namelijk aan Peter R. de Vries.
0: Ja.
3: Nou, ja, dat zou kunnen, maar we zijn toch echt op zoek naar Non Grunniger. Nou, die hebben we ook binnengekregen. Mario van der Heijden en een heleboel andere mensen kwamen met Mick van Wely.
0: Oh ja.
3: Op zich helemaal niet raar gedacht, maar volgens mij is dat niet zo'n musicalman. Dat was namelijk aanwijzing 1. Mick van Wely is ook niet goed.
0: Aanwijzing nummer 3.
2: Zijn jonge jaren bracht hij door boven een apotheek aan de Grote Markt.
3: Ja, ja, moet je ook net weten.
0: 050-3-188-288, maar dat is net het spel, Sergej.
3: Oh ja, dat is het spel.
0: 050-3-188-288, je moet het net weten.
2: Ja. Zijn jonge jaren bracht hij door boven een apotheek aan de Grote Markt.
1: Wel is dat.
0: Nou, wel is dat. Dit is Harma. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het gaat toch wel droog blijven, toch?
4: Ja, ja, zo gauw als.
0: Ja.
4: Ja, ik doe wel een slag om daar. Maar okay. De bewolking is wel behoorlijk zwaar. En die heeft ook, maar dat betreft, nooit heel veel ruimte voor de zon vandoor. Maar die moet er in de loop van de dag allemaal wat gewoon verbeteren. En dan zitten we nog allemaal ook in hele andere lucht. Want dan komen de temperatuur weer dik boven de 20 graden. Nu, nou, dan hebben we de zaterdag ook in zon. Dan wordt weer minder. En begint volgende week hoge druk. En halverwege volgende week, dan komt er een duidelijk zuidwestelijke stroming op gang. Dankzij een lege drukgebied wat heel ver bij ons vandoor ligt. Maar dan komt de zomertemperatuur in ook voor een langere periode. Dus ja, uiteindelijk dan komt dat dipje van vandoor in mijn. Of van vandoor komt in wat dat betreft ook helemaal wel weer goud. Vandoor een mooi bewolkte dag. Er zou een spatje regen vallen, maar op de meeste plek bleef droog. En de temperatuur met een mooi smotige noordwestenwind 18 tot 20 graden. Vanom, misschien nog een beetje zon. Vannacht overtouw opkloots 12 tot 15 graden als minimum. In mijn begint de dag met veel bewolking. In de loop van de dag storig aan. Ruimte voor de zon. En met zwakke tot motige westelijke wind. 21 tot 23 kronen.
0: Dankjewel. Ja, zometeen gaan we 1 iemand terugbellen. Iemand die denkt te weten wie wij zoeken in ons spel. Wel is dat.
2: Zijn jonge jaren bracht hij door boven een apotheek aan de Grote Markt.
0: Wie is deze man? Want dat zoeken we inderdaad, dat was al duidelijk. Maar je mag nog appen voor het weerstation van RTV Noord op 050-3188-288. En zorg ervoor dat als je over een minuut of 3 je telefoon over hoort gaan, dat je hem even opneemt. Want dikke kans dat wij het zijn. Doen we naar Queen en David Bowie.

0: onder druk wordt alles vloeibaar, toch? Under Pressure Queen en David Bowie.
1: Wel is dat.
0: Sergej drukt de toets in. Oh, heeft hij al gedaan, zo te horen.
2: Snel, hè? Ja, gisteren was ik wat traag, dus ik denk dat moet ik vandaag anders doen. Ja, leermoment.
0: Ja, heel goed.
2: Dank je.
0: Een mens is nooit te oud om te leren.
2: Als er nou nog opgenomen wordt.
0: Dat leermoment leggen we altijd in.
3: Ja. Hallo.
0: Hallo.
3: Met Henk Ottens.
0: Dag Henk, met Edwin en Sergej van Radio Noord.
3: Oh, wat je weer leuk, ja.
0: Ja, dat dacht ik.
3: Daar hebben we het zo al jaren op gewacht.
0: Oh, echt waar?
3: En nu hebben we de telefoon op de camping.
0: Oh, waar op de camping?
3: Hondsrug in Eekst.
0: Oh, wat lekker, ja.
3: Ja, geweldig hier.
0: En ben je, is dat op vakantie of heb je daar zo'n heel seizoen plaats?
3: Nee, ik heb een gewoon met de bal, zeg maar. Drie weekjes.
0: Ja, ja. Want drie weken vakantie.
3: Ja.
0: Oh, lekker man.
3: Ja, man, gewoon geweldig.
0: Ja, nou het weer nog een heel klein beetje beter, denk ik.
3: Volgende week, dan gaat het weer mee.
0: Ja, ja, ja. En wat doe je dan zoal op de vakantie?
3: Oh, ik ben hier zitten een beetje, niet veel hoor.
0: Nee hè, gewoon echt uitrusten.
3: Gewoon echt uitrusten.
0: Ja, en gewoon iedere dag meedoen met het spel.
3: Wij doen nou als een beetje meer dan een jaar mee. Maar ik zie je, die getrainde vrouw is in half vol mee. Is je druk om knabbie, maar wij zitten er niet mee.
0: Nou, en dan zie je dat het toch kan gebeuren.
3: Oh, het is niet te veel.
0: Nee, maar nou is de druk wel hoog.
2: Hoop ik wel dat je het goed hebt.
0: Ja. Wie zoeken wij?
3: Frits Sissing.
0: En dat is, even luisteren.
4: Frits Sissing, dat was vandaag het goede antwoord.
0: Ja hoor.
3: Ja hoor.
0: Ja zeker. Van die apotheek op de Grote Markt vroeger inderdaad. De apotheek Sissing, daar was hij van.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Hartstikke goed man.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Hey. Ja. Geweldig. Als jij de telefoon pakt om iemand te bereiken, ben je dan liever een beller of een apper?
3: Ik ben liever een beller.
0: Ja hè.
3: Ja.
0: Want jij bent meer van deze generatie.
3: Ja, ik ben zelf 35 en ja. Als ik iemand heb, wil ik bellen liever.
0: Dat noteren wij bij jou, want dat is het lopend vuur namelijk vandaag. Liever bellen dan appen een eens. Dankjewel, blijf hem hangen, Henger.
3: Ja, is goed.
0: Oké, en fijne vakantie.
3: Hey, de
0: groetjes. Yo, mooi.
1: Wel is dat.
0: Liever bellen dan appen is ons lopend vuur. Kun je opstemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En bellen mag ook. 61% zegt eens tegen de stelling. Liever bellen dan appen. Straks na 9 uur een ochtendploeg. Aandacht voor het festival Noorderzon. Dat gaat namelijk anders dan andere jaren. Hoe? Dat hoor je straks.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 9 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
10: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
9: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Esch geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
11: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
12: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
9: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in de S geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: En hier is Noord Nieuws met Wim Mooibroek.
14: Goedemorgen. Groningen ontwikkelt zich als nieuwe economische motor. Dat zegt hoogleraar Erik Stam van de Rijksuniversiteit Utrecht, de aanleiding van cijfers van de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt dat Groningen de sterkste groei laat zien als het gaat om startende bedrijven. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening of een slecht te verwarmen huis. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. En tijdens de vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum Groningen. Door veranderende ritmes in een onbekende omgeving gebeuren er vaker ongelukken met bijvoorbeeld thee of koffie.
15: Nou, toevallig hadden we de eerste anderhalve week van de vakantie bijvoorbeeld 8 kinderen in 1 week, waarvan er ook 4 op 1 dag zijn gekomen. Dus dat is wel echt meer dan wat we normaal zien.
14: Dat waren de hoofdpunten, meer zometeen om 9:30.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werkenbijwagenborg.com.
18: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
16: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
19: Wist u trouw aan nijen uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatietechniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Komst toe onze team in Gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
22: Radio Noord.
23: De ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen, Festival Noorderzon gaat er dit jaar anders uitzien. Zo keert een aantal podia niet terug. Ik ga er zo meteen over praten naar de Purple Disco Machine.

0: The Beat of Your Heart bij de Purple Disco Machine. Het is 8:08. En nog een maandje wachten, dan gaat Noorderzon in de stad Groningen, in het Noorderplantsoen en ook daarbuiten weer van start. Festival is al jaren een begrip, maar deze editie zal toch even wennen voor de trouwe bezoekers. Het wordt wat anders dan anders. Woordvoerder Milou de Boer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eerder liet u als organisatie al weten van ja, we moeten toch wat bezuinigen. Wordt dan nu voor de nood een deugd gemaakt?
1: Nou, we hebben de tussenliggende tijd gelukkig ook heel goed kunnen gebruiken om extra financiering te zoeken en te vinden. Dus we gaan er alsnog een super fantastisch festival van maken. En wat je zei, we gaan het net even wat anders inrichten ook in het plantsoen. Dus mensen gaan veel meer op verschillende plekken en onverwachte momenten bijvoorbeeld muziek tegenkomen of een performance tussen de bomen. Dus het gaat net even wat anders voelen en er wat anders uitzien dan de mensen gewend zijn.
0: Is het dan meer gratis dan andere jaren?
1: Ja, er is ook meer gratis programma inderdaad. Muziek was natuurlijk altijd al grotendeels gratis, dat blijft ook zo. Entree voor het park blijft trouwens ook gewoon 0 euro, dus dat blijft ook gewoon gratis toegankelijk. Maar er zijn ook meer performances die je gaat tegenkomen waar je gewoon zonder kaartje naar kunt gaan kijken.
0: Ja. Maar er zijn ook minder podia. De podia die we gewend waren, die zijn keren niet allemaal terug. Waarom is dat dan?
1: Nou, bijvoorbeeld zo'n heel groot muziekpodium als Apollo is gewoon echt, maar slaat echt een hele grote deuk in de begroting. Ook omdat daar natuurlijk internationale muzikale acts op stonden. Dus daar hebben we een beslissing in moeten nemen dat we dat podium niet meer terug kunnen laten komen. En ook internationale muziek niet terug kunnen laten komen. Omdat wij toch in eerste instantie een festival zijn voor performing arts. En dat houdt dus meer in meer performances, meer andere soorten van kunst die je tegen gaat komen. Maar dat betekent gelukkig niet dat er minder muziek is. Er is volgens ons juist meer muziek dan ooit. Alleen is er wat meer ruimte voor lokaal talent. Meer namen uit Noord-Nederland of kleinere acts. Die je dus wat meer kunt gaan tegenkomen overal. Ja,
0: maar minder grootschalig en minder internationale namen dus, zoals u zei. Bent u dan niet bang dat er ook minder mensen op af gaan komen?
1: Ik hoop dat mensen wel veel zin hebben om te kijken hoe het er nu uit gaat zien. En wat Noorderzon dit jaar te vertellen heeft. En dat we die mensen kunnen gaan verrassen met en net een beetje die andere smoel van het festival die volgens mij heel erg tof gaat worden.
0: Ja, want hoeveel hebt u moeten bezuinigen?
1: En die cijfers heb ik helaas niet paraat hiervan.
0: Nee, maar de festivalwereld, hebt u zelf ook al gezegd, die staat onder druk en daar hebt u nou helemaal mee te dealen.
1: Precies, ja, we zijn zeker niet de enige. Ik bedoel, iedereen voelt het natuurlijk in de portemonnee, hè, dat alles duurder wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor festivals. Dus daar komen we ook niet onderuit.
0: Ja. Dan was er jarenlang in die vijver een podium. Die is uiteindelijk verdwenen omdat het te druk werd daar. En er komt nu toch weer een soort van podium in de vijver, hè?
1: Ja, klopt. We gaan een heel tof kleinschalig podium echt midden in de vijver bouwen. Niet zoals in de rand, zoals eerder, maar echt middenin. En overdag is dat ook het terras. Dus je kunt er ook wat komen drinken. Maar er komen allemaal bandjes langs. En s'avonds zijn er ook DJ's. En dan sta je echt op het water te dansen. In het plantsoen.
0: Nog een maandje. Moet er nog veel gebeuren?
1: Ja, nog heel veel. Maar we hebben ook al heel erg veel gedaan. Je merkt binnen het team dat er veel meer wordt uitgekeken naar het festival. Dat we echt het afstellen zijn met z'n allen. En de laatste dingen aan het regelen zijn. Dus kom erop, zou ik zeggen.
0: 20 tot en met 30 augustus is weer Noorderzon. Dankjewel en succes.
1: Dankjewel.
0: Milou de Boer was dat. Zometeen onze traditie, namelijk onze top 3. Je hoort zometeen wat het thema van vandaag is. Radio.

0: John Farnham. En You're the Voice, nou dankjewel.
1: Top 3.
0: Ja, straks onze top 3. Over een half uur weer hier. En het is aan jou mede om te bepalen welke platen we gaan draaien in onze top 3. Aan de hand van het thema. Het thema vandaag is huizen. Gistermorgen kon je hier al horen in de ochtendploeg dat nergens de huizenprijzen het afgelopen kwartaal zoveel stegen als in Groningen. 7,9% landelijk. 4,2% blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarbij aangetekend dat de huizenprijzen wel veel lager liggen dan in de Randstad. Maar we hebben een soort inhaalslag hier qua prijzen.
2: Wel.
0: Huizen dus staan centraal. Dat kunnen huizen gewoon op de grond zijn, maar ook op wielen.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Je wil je schoenen uitdoen, hè?
3: Zo'n huisje waar ik
2: geboren ben. Ja, dat was het.
0: Frank van Netten, suggestie van Willem. Een huisje.

0: Hou gewoon en soep, vlees en pudding.
1: Lopend vuur.
0: Ja, appje snel verstuurd, maar communiceer daarmee ook echt goed. Nou, veel jongeren die gebruiken WhatsApp, Instagram, Snapchat of andere sociale media om te communiceren. Je kunt even nadenken over een antwoord. Emoties gebruiken om gevoelens te uiten. En je kunt ook even wachten met een antwoord. Bellen is veel rechtstreeks en min of meer onherroepelijk als je iets gezegd hebt.
2: Ja.
0: Vroeger belden we, tegenwoordig appen we. Maar wat heeft je voorkeur eigenlijk? Liever bellen dan appen is ons lopend vuur.
2: Ja, Jannie zit er een beetje tussen allebei, zegt ze. Heb je een langer verhaal, dan bellen. Een kort berichtje, dan kan je even appen. Ligt er ook aan wat voor bericht het wordt. Wanneer er niet direct een reactie nodig is. Ach, dan kan je het best even kort in een appje sturen. Zo doet Jannie dat. Koos Kleveringa, die heeft het ook goed gescheiden. Voor de meer zakelijke korte communicatie is een app ideaal. Lekker bijkletsen, dat doet hij met een belletje. Dus hij appte ons zijn reactie ook door. Dat komt mooi kort en zakelijk en dat gaat dus prima. Jan Koster die wil, zegt liever gebeld worden, dat is ook persoonlijker. Ja, dat is waar. Iwe van der Beek reageert ook. Bellen is sneller, alleen het geluid voor de telefoon staat niet aan. Ook niet voor apps. Hij stuurt vaak een appje, zodat de ontvanger ook zelf kan beslissen wanneer er wordt geantwoord.
0: Oh ja, maar op die manier kan het wel werken. Vind je het goed dat ik je straks even bel of zo?
2: Ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat is wel weer handig. Ja. Ja.
2: Nog meer, ja, ja, Evelina de Vries. Contacten op sociale media, daar is het natuurlijk appen. En persoonlijke contacten en even lekker bijkletsen met de familie bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk eventjes bellen. En Angelina Suk, die doet het allebei. Als iemand de telefoon niet opneemt, dan stuurt ze een bericht. Ja, dat kan ook. Eerst even proberen te bellen. Lukt dat niet, dan kun je altijd een berichtje sturen. Ik doe dat ook wel eens op die manier. Als je dan toch iemand te pakken wil krijgen. Joker, die belt het liefst. Korte en of leuke berichtjes. Ja, die wil ze nog wel eens via WhatsApp doen, maar dat is het dan ook wel. Met WhatsApp heeft ze de ervaring dat je toch wel snel misverstanden kunt krijgen.
0: Ja.
2: Dus vandaar dat zij het liefst even gewoon gezellig belt.
0: Sommige zinnen kunnen heel anders voorgelezen worden dan dat ze bedoeld zijn bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja. Liever bellen dan appen. Ons lopend vuur van vandaag. Dat kun je over bellen nog. Dat kan nog tot 10 uur. En de hele dag kun je reageren via rtvnoord.nl en de app van Noord. 62% van de stemmen zegt eens tegen de stelling liever bellen dan appen. En zometeen hoor je hier op Radio Noord een overzicht van het Groningse nieuws. Zit erin, Edwin.
3: Groningen ontwikkelt zich als nieuwe economische motor.
0: En daarna praten we over medische desinformatie. Veel artsen in Groningen hebben daar tegenwoordig mee te maken. Na 9:30 nu op de radio Stevie Wonder.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Het is bijna 9:30. Hier is het Groningse nieuws. En weer goedemorgen.
10: Goedemorgen. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven. Blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Erik Stam, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, ontwikkelt Groningen zich als nieuwe economische motor, met vooral bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. Een 500.000 huishoudens in Nederland kwam vorig jaar gemiddeld ruim €600 tekort om de energierekening te kunnen betalen. Blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Het gaat om huishoudens met een laag inkomen die een hoge energierekening of een slecht te verwarmen huis hadden. Om die huishoudens vorig jaar te helpen was ruim €250 miljoen nodig geweest. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen af, maar het lijkt gestopt. Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen. Het bedrijf AirHub investeert namelijk miljoenen in een nieuw platform. Danissa Goedhart legt uit hoe het tot nu toe ging.
11: Wat we vooral zullen zien bij de hulpdienst is de livestream. Het is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar dat er gewoon nog organisaties zijn die Microsoft Teams gebruiken om bijvoorbeeld op een groot evenement, laten we zeggen er is een voetbalwedstrijd geweest en er moet crowd control zijn, dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen. Dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
10: De politie van Dubai maakt al gebruik van het nieuwe systeem. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de eerste islamitische basisschool in Groningen. Die opent volgende maand de deuren. De school viert geen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar wel het suiker- en offerfeest. De school begint met 70 leerlingen. De PVV wil van onderwijsminister Letschert weten of ze gaat voorkomen dat de school de deuren opent. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk lager uit dan gebruikelijk. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer. Bij kwekerij Eikemaheert in Loppersum viel dat mee. Teler Piet Glas maakt zich dan ook geen zorgen.
12: Een beetje minder misschien, maar nooit half veel minder. En volgens is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
10: En bijkomend voordeel, minder appels in de boom komt de smaak ten goede. Tot zover Noordnieuws. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl.
9: Dankjewel. Uit onderzoek blijkt dat liefst 85% van de artsen regelmatig patiënten treft met verkeerde medische informatie, afkomstig van sociale media. Daar ga ik zo over praten. Ons loopt het vuur over belangst. En onze top 3, gevuld met huizen.
13: Oh, nee.

0: Boy.
1: Dat ik thuis
0: ben. En thuis ben.
1: Dan weet ik dat ik thuis, thuis ben.
0: En ook de Les Humphrey zingers natuurlijk. En Johnny May. En wat dacht je van The Animals?
2: Ah,
0: mooi is. Mooi is. Karin, Ellie en Armo komen ermee. 050-3188-288. Plaatjes over huizen, over woningen in onze top 3. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
3: Vroeg verloopt meest bewolkt. Er zou hier en door een spatje regen kunnen vallen, maar op de meeste plekken bleef droog. Met een meest motige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden. Vanavond zal de zon zich misschien nog even laten zijn. En vannacht klopt het over het touw op met een minimum van 12 tot 15 graden. In buiten begint met veel bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. De wind uit westen kregen ze zwak tot motig met 21 tot 23 graden.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.
7: Ja, ja, zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: Elton John en Dua Lipa en Cold Heart. Ja, de spreekkamer stroomt vol met internetfabels. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Het onderzoek blijkt dat liefst 85% van de artsen regelmatig patiënten treft met verkeerde medische informatie afkomstig van sociale media. Arts Helene Lameijer probeert haar op Instagram tegenwicht aan te bieden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U staat op de spoedeisende hulp in Groningen. Is dat nou in de praktijk echt merkbaar dat mensen zich laten leiden door sociale media?
1: Nou, ik merk wel dat er veel meer vragen zijn. Veel meer vragen over de dingen die we doen. Veel meer gezondheidsvragen. Ook op de spoedeisende hulp en bij de behandelingen die wij bieden. En aan de ene kant is dat denk ik ook heel mooi. Want mensen zijn veel bewuster bezig met hun eigen gezondheid. En nemen niet zomaar meer wat aan. Ze willen echt wat meer informatie. En aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat ze zich inderdaad kunnen laten leiden... door desinformatie of misinformatie vanuit andere bronnen dan de medische hoek. Ja.
0: En kan het dan ook gevaarlijke situaties opleveren?
1: Ja, nee, absoluut. Ja, je noemde het zelf al, hè, zonnebrandcrème die kankerverwekkend zou zijn. Nou ja, dat zorgt er dus voor dat mensen minder zonnebrandcrème gaan gebruiken, terwijl juist de zon kankerverwekkend is. Maar ik zie dat ook wel in de praktijk. Bijvoorbeeld de tetanusvaccinaties die wij wel eens geven op de spoedeisende hulp bij iemand met een wond met straatvel daarin. Dat is een vaccinatie die voorkomt tetanus. Dat is een hele nare ziekte. Dat komt ook bijna niet meer voor in Nederland, omdat we vaccineren. En soms willen mensen dat niet. En ja, dikke kans dat het heel erg goed gaat, hè, want tetanus komt helemaal niet zo vaak voor. Maar goed, als je het dan toch krijgt en het had voorkomen kunnen worden met de vaccinatie, dat is natuurlijk wel heel erg naar.
0: Kan het dan zelfs levensbedreigend worden als iemand desinformatie tot zich neemt en die weg volgt?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk zou dat inderdaad kunnen. Hè? Als je de verkeerde informatie krijgt en dat volgt. Sommige dingen kunnen levensbedreigend zijn. En de huidkanker, hè, in het voorbeeld van zonnebrandcrème, die je ook al noemde. Ja, dat melanomen zijn levensbedreigend. En zo kan het nog met veel meer dingen. Hè? Bepaalde behandelingen niet willen omdat je het niet meer gelooft vanwege desinformatie. Ja, dat zou je leven kunnen kosten. Hoeft natuurlijk niet, maar kan wel.
0: Ja. Hoe zijn die discussies dan daarover? Bij jullie op de spoedeisende hulp of in de artsenkamer en de kamer bij de huisarts?
1: Ja, nou, ik kan natuurlijk alleen maar over mijn situatie spreken. Hè? En als het dan gaat over zoiets als een vaccinatie van tetanus, dan is het dus eigenlijk mijn plicht om heel goed uit te leggen, wat is het nou precies? En wat is tetanus nou precies? Waar beschermt de vaccinatie tegen? Hoe is de vaccinatie gemaakt? Hoe lang gebruiken we het al? Dus het vraagt ook meer van mijn kennis en kunde en communicatieskills. Dat heeft, moet ik zeggen, ook wel wat. Hè? Ik vind het dus ook wel te prijzen dat mensen kritischer zijn en meer nadenken over, nou, wat wordt er nou eigenlijk in mijn lijf gestopt? Hè? En ben ik het daarmee eens? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Dus dat vraagt gewoon meer uitleg en meer communicatie van mij. En ook wel wat debunking van desinformatie.
0: Ja, want zit dat dan zo geraffineerd in elkaar dat het ook eenvoudig te volgen is en te geloven is?
1: Ja, vaak de desinformatie. Kijk, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt misinformatie, dus dat verspreiden mensen met de beste intenties. Hè. Dan hebben ze het gewoon bij het verkeerde eind, maar willen ze wel iets goeds eigenlijk bereiken of iets goeds doen voor de maatschappij. Maar je hebt ook echte desinformatie en dat is intentioneel. Dus informatie die echt bewust fout naar buiten wordt gebracht, vaak omdat er dan een verdienmodel aan zit. En vaak wordt dat zo geframed dat er een bepaald deel naar buiten wordt gebracht wat daadwerkelijk klopt. Dus een bepaald onderzoek waar iets naar voren wordt gehaald wat klopt, of een situatie die klopt. En er wordt vervolgens een conclusie aangehangen wat niet klopt. Waardoor het eigenlijk lijkt dat die conclusie die aan het eerste deel wordt gehangen, dat logisch voortvloeit. Maar het klopt niet met elkaar. En dat kun je eigenlijk bijna alleen maar weten op het moment dat je echt expert bent op dat gebied en dat je dan het foutje ziet. Maar vaak wordt het zo verpakt dat het een heel logisch verhaal lijkt. En omdat het eerste deel van het verhaal klopt, geloof je bijna dat het tweede deel ook wel zou kloppen.
0: Ja, want u zegt van het komt al van influencers, hè? U zegt dat is vaak een verdienmodel. Is het dan crimineel in uw ogen?
1: Crimineel, ja. Ik denk dat heel veel van de influencers, tenminste dat probeer ik te geloven, het niet intentioneel doen. Dus dat ze eigenlijk het beste voor hebben, dat hun ook iets wordt verteld.
0: Ja, maar als u zegt dat het een verdienmodel is, dan is dat toch niet zo?
1: Ja, nou, ik vraag het me af. En dat is natuurlijk lastig, hè. Ik kan daarin niets bewijzen. Als het echt intentioneel is, dus echte desinformatie met een verdienmodel eraan, ja, dan vind ik dat wel, nou, crimineel is een groot woord, maar het kan zeker wel schadelijk zijn. En dat we daar wel als maatschappij misschien iets mee moeten en van moeten vinden.
0: Hoe kun je nou nepnieuws van echt nieuws op dit vlak, medisch vlak, onderscheiden, denkt u?
1: Ja, ik denk dat dat lastig is op het moment dat je zelf geen expert bent. Omdat je dan eigenlijk de foutjes in de communicatie of in het verhaal minder goed eruit pikt. Ik denk dat je heel erg bewust moet zijn van wie is nou degene, hè, wie is de bron? Van wie hoor je het? Is dat iemand die echt expert is? Heeft diegene er echt voor gestudeerd lang? Kan die hier echt iets van afweten? Of misschien wel niet. Vervolgens kun je natuurlijk ook vragen naar de bronnen die diegene heeft gebruikt. Dat opvragen of dat zelf gaan controleren. Maar ook dat is soms wel een beetje lastig. Want als je dan een wetenschappelijk onderzoek toegestuurd krijgt, dan weet je over het algemeen niet, hè, als je daar niet in geschoold bent, als je zelf geen wetenschapper bent, is het best wel moeilijk en om dat te lezen en te begrijpen. En ook om te kijken of het echt is of niet. Ja. Want dat is natuurlijk ook nog weer een tweede. Wat we ook veel meer zien is zijn neponderzoeken die gecreëerd worden door AI bijvoorbeeld.
0: Nou, dan mag u nog wel aan de bak de komende tijden. Wordt het niet beter erop?
1: Nee, en dat is natuurlijk, vind ik ook wel spannend. Hè? Dat is ook wel een spannende situatie. En ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons als medici, voor artsen, verpleegkundigen, et cetera, om zelf de informatie naar buiten te brengen en om zelf te gaan delen wat de echte informatie is. Zodat mensen ook de echte informatie kunnen horen van betrouwbare bronnen en niet hoeven te zoeken bij influencers op het internet.
0: Dank voor de uitleg. Arts Helene Lameijer, ze werkt op de spoedeisendhulp in Groningen. Nou, onze top 3 komt eraan zometeen over huizen. En we schakelen natuurlijk ook even met Daniel en Leonie op de boot. De voorlaatste dag van Rondje Zummer. Eerst nog heel even kijken naar ons lopend vuur. Zeg, hey, liever bellen dan appen, is de stelling.
2: Ja, Nieke Lurvink, die kun je beter gezellig bellen als je wil bijkletsen. Oh nee, dat doe je samen met een kopje koffie. Alleen
0: nou,
2: appen
0: ja,
2: verder.
0: Goed. Ja, ja, okay.
2: Nou ja, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Weten we hoe het bij Nienke gaat. Jannie, allebei lange verhalen. Het liefst even bellen, een kort berichtje. Dat kan natuurlijk wel via de app. Het ligt gewoon aan wat je te vertellen hebt.
0: Liever bellen dan appen, omdat de belangst heerst onder de jongeren. Is de stelling in het lopend vuur? Daar kun je op reageren door te stemmen via de app of de site. Nou, dat kan heel makkelijk. Heb je geen rechtstreeks contact? Dan laat je wel je stem achter. Even kijken hoor. 62% op dit moment zegt eens. Liever bellen dan appen. 9:45. Top 3. En dus is het tijd voor onze top 3. Dat gaat vandaag over huizen. Gistermorgen hoorde je hier in de ochtendploeg dat nergens in het land de prijzen van huizen zo hard stegen het afgelopen kwartaal als in Groningen. Is een inhaalslag eigenlijk met de rest van het land. Waar de huizen nog wel veel duurder zijn over het algemeen dan hier in Groningen. Platen over Groningen, over huizen. Ik moet zeggen, maar dan wel misschien uit Groningen. Ja, dat is leuk. Dankjewel Klaas voor de Roadies.

0: Jannie kwam met Shakin' Stevens, This All House. Nog eentje te gaan in onze top 3, maar eerst...
1: 3 weken varen we door de provincie.
2: Rondje Zummer.
1: Bij Radio Noord.
0: De voorlaatste dag alweer, maar we gaan er nog 2 volle dagen volop van genieten. En laten we hopen dat het net ietsje droger wordt dan gisteren, maar de voortekenen zijn goed volgens mij. Leni Albers, Daniel Telen, weer op pad. Waar staan jullie op dit moment?
3: Ja, we staan op een prachtig plekje in Zoutkamp. We staan tegenover het Visserijmuseum. En hier op de achtergrond ligt het prachtige schip, de ZK4. Ook wel de Albatros genoemd. Ja, het is een prachtig visserijschip dat ook een museumstuk is. Maar het vaart ook nog gewoon. Dus misschien kan je er nog even op straks, Daniel.
4: Oh, dat lijkt me wel leuk. Want ja. We hebben nu, wat is er nu al 3,5 dag dat kleine bootje gehad. Maar dat smaakt eigenlijk ook wel weer naar meer.
3: Ja, dus we blijven nog even in Zoutkamp, denk ik, hè?
4: We gaan hier nog een paar hele leuke dingen doen. Hier achter ons staat het Visserijmuseum. Daar mag ik straks een prachtige tour krijgen. En dan stappen we op de boot met een aantal bijzondere gasten. En gaan we weer door met de dag.
3: Ja, een mooie route door de Lauwers. Hè, de grens tussen Friesland en Groningen. We eindigen ook in Friesland vandaag.
4: Ja, dat wordt wel even onwennig. Het wordt een beetje praten met handen en voeten, denk ik. Maar we redden ons wel, toch?
3: Ja, joh. Het noorden, hè. Ik bedoel, geen haat.
4: De taal van de zee is universeel.
3: Ja, daarom. Dus het belooft weer een hele mooie dag te worden. We gaan misschien ook nog wel even zwemmen.
0: En kunnen we dan nog een klein tipje van de sluier opgelicht krijgen... over welke gasten hebben jullie langs gaan komen?
4: Nou, we gaan zo praten met mensen die heel veel van dit gebied weten... en wat er allemaal op het water te beleven is. We gaan ook even kijken bij het strandje in Zoutkamp. Achterdiek heet dat dan hier in de volksmond. Dus dat is de kleine tip van de sluier die ik kan geven. Maar ik wil niet alles weggeven. Dan moet je even blijven kijken, Edwin.
0: Ga ik zeker doen.
3: We zijn net begonnen met koffie, hè?
0: Ja, ik zie het. Proost. Ik wens jullie een mooie dag daar aan boord. Van de Ranomi, Daniel Telen, Leonie Albers. En zometeen krijgen ze uitgebreid zicht hier op de radio. En jij krijgt zicht op hen via TV Noord. Met Karel Oosterhuis hier. De kapitein aan het roer de komende uren tijdens Rondje Zummer.
2: 3 weken onderweg in de provincie.
1: Rondje Zummer.
2: Bij Radio Noord.
0: Top 3. Beloofd is beloofd nog 1 plaat te gaan. En onze top 3 met huizen als thema vandaag. Mooi dankbaar onderwerp. Dankbaar zijn we ook jou voor alle platen die je doorgegeven hebt. Ik heb er nog 1. Auke, Ellie, Anton. Nog een Auke. En Peter. Zij komen alle met Lucifer en Margriet Deshuis daarin. En House for Sale. Mooie donderdag. Mooi.

0: auto. Hey, dankjewel. Doei. Hoi, hoi.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
13: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar Koken en Wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudebos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudebos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudebos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
18: Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: In Zuid-Korea.

0: Mijn naam is Dasha, Jorde Austin. Daniel en Leonie varen nog 2 dagen door de provincie. Gisteren kwamen ze aan in Zoutkamp. We kunnen de paling nog ruiken. En vandaag gaan ze even kijken in Zoutkamp bij het Visserijmuseum.
1: Ja, de liefde voor de scheepvaart is bij mij wel overgeslagen de afgelopen dagen. En ik heb hier toch iets heel bijzonders. Een prachtig oud schip. Nu ben ik iemand die zeker van oude spulletjes houdt met heel veel historie erachter. En dan ben ik hier op de juiste plek in het Vissersmuseum. En ik mag praten met een waanzinnige gids, Kees. Mooi Kees, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Kees, er is natuurlijk heel veel prachtigs om te zien hier. Maar jij sloeg gelijk hierop aan. Want dit is een heel bijzonder net, vertel eens een.
2: Nou ja, dit is ook weer een stukje geschiedenis. Het netwerk, dat was vrouw Ramel van Katoen. En tegenwoordig is het allemaal nylon. Dat katoen, dat verrot. En dat moest behandeld worden. En dat gebeurde met cachou. En dit is cachou, wat hierin zit. En dat is van de acaciaboom, vergoren bladeren en takken. En dat werd hierin gedaan en dan werd dit uitstookt. En dan werd het gekookt. En dan werd het behandeld. Dan kreeg je dit, dat donkere. En dan konden ze weer een week of drie voor je met.
1: En de acaciaboom, die groeit niet in Groningen?
2: Nee, die groeit in Borneo. Kwam dat weg. En de zoutschepen vroeger, die hadden ook allemaal bronnen zout. En dat was ook katoen. En dat moest behandeld worden. En dan deed men dat op de grond. En dan pakte men een emmer van dat sop. En dat eroverheen. En dan kon dat er tegen. En dan werden ze broen. En tegenwoordig met nylon is alles wit. En daarom is die naam nog van Broenevloot.
1: Dat is wel heel bijzonder.
2: Dat is een beetje bijzonder.
1: Ja. En is dat ook het mooie aan dit museum hier? Dat de geschiedenis van de scheepvaart zo samenkomt. Van het Zoutkamp van nu met dat van vroeger?
2: Ja, nou, het is allemaal een beetje van verleden naar het heden, zeg maar. Ja. Zo heb je dit opgesteld.
1: Ja. Maar wel grappig, want we hebben hier een prachtig museum met heel veel mooie spulletjes. Ik stond net op een waanzinnig schip. En u slaat er zo aan op een netje. En dan denk ik van, het is maar een netje, maar u heeft er zo'n mooi verhaal bij.
2: Ja, maar ja, dat is een stukje van de visserij van zo. Want die net naar boord, door die met vissen, die moesten behandeld worden.
1: Ja. En dan zie je eigenlijk dat in de scheepvaart de technologie dan, even met misschien verkeerd woord, zich ook weer ontwikkelt.
2: Ja, natuurlijk. Loden werd allemaal nylon en zo. Dus en dat durft nooit behandeld worden. Dat verhuurt nooit.
1: Maar hier in Zoutkamp werd met een acaciaboom uit Borneo een net gebruikt waarmee gevist kon worden.
2: Nee, daar werd er nooit meer vis, daar werden ze met behandeld.
1: Met behandeld.
2: Katoen werd behandeld.
1: Zo bleef het goud.
2: Toen dat is zulte voor vrouw geroepen sprei van hoogte, zeg maar. Nou, en zo ging dat met dit weer ook met de hand mocht. En zo werd dat behandeld.
1: Dankjewel, Kees. Ik ga nog even verder kijken, want ik kijk mijn ogen uit hier. Ja. En dan komen we later weer bij jullie terug.
0: Helemaal goed, Daniel. Dankjewel. In Zoutkamp bij het Visserijmuseum. Daar is genoeg te zien en te beleven. En een hele toffe gids. Radio Noord, deze is van Albert Hammond.

0: Albert Hammond op Radio Noord. Rondje Zummer. Leonie die staat aan de kade bij een bootje genaamd Volendam.
1: Ja, nou ja, het bootje heet Zeevier. Want ik weet het, want ik stond hier al even. Maar inderdaad, het bootje komt uit Volendam. Maar het is niet een heel succesvol verhaal, want motorpech. Ik mag even aan boord stappen. Dus ik stap even aan boord. En dan kunnen we even binnenkijken in de kajuit. Ik hoop dat Jan ook zo makkelijk aan... Ja, die stapt ook aan boord. Goeiedag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, ik...
3: Nou, we er geen ding stappen, want die is heel laag.
1: Oh ja, ja, super. Ja, ik zei het net al. Ik ga er maar even bij zitten. Het is niet gelijk een succesverhaal, want jullie hebben motorpech. Hoe zit dat precies?
2: Nou, we gingen Groningen uit. En toen startte het al moeilijk in de haven, in Oosterhaven. Toen lagen we voor de Oostersluis. Dan ga je Starkenborg kanaal op. En toen moesten we even aan de kant, want het duurt altijd wel een half uurtje, want het was toch al druk, voordat je de sluis in kan. En toen wilden we weer starten en toen weer hetzelfde als in de haven, maar toen ging hij echt helemaal niet meer.
1: Dus toch de angst van een schipper, hè?
2: Ja.
3: Nou, de angst van een schipper is als het over onderweg gebeurt.
1: Dus dat viel u mee?
3: Als je aan de kant ligt, dan heb je de touwen vast liggen en dan is het niet zo'n probleem. Maar,
1: hoe moet het nu verder dan?
3: Ja, wij hebben gisteren met internet, iPads, telefoons op tafel, alles gedaan om iemand te vinden die het onderdeel kan bestellen, leveren, of maakt niet uit, want er staat een Caterpillar motor in en die onderdelen zijn niet overal verkrijgbaar.
1: Nee, dus hopelijk, begrijp ik, krijgen jullie vandaag of morgen het onderdeel en dan kun je weer verder.
2: Ja.
3: Via onze havenmeester of via de havenmeester hier hebben we een adres opgekregen van de heer Geertsma uit...
1: Maakt niet uit, ergens. Maar uiteindelijk komt het goed.
3: En die is even wezen kijken en die is op zoek gegaan. En die heeft zijn adressen natuurlijk waar die leveranciers zijn. En die heeft het betreffende onderdeel, is een startrelief van de startmotor, heb je kunnen krijgen. En dat is uit België vandaan gekomen.
1: Nou, geweldig. Dus het gaat goed komen. Nou komen jullie uit Volendam en dan ga je naar Zoutkamp. Wat spreekt jullie aan deze plek?
2: Ik denk toch de authenticiteit van de haven, de gezelligheid. Ja, ook als je binnenkomt, die havenmeester had ik misschien een half uurtje van tevoren opgebeld. Hij zegt, ja, ik heb nog wel een plekje. Dus ik zeg, het is 4 uur, want we hadden natuurlijk die pech gehad. We hebben 3 uur voor die sluis gelegen. Voordat hij eindelijk met een tip van een andere monteur weer aan de praat had gekregen. Ik zeg, geen motor meer uit, tot we in Zoutkamp zijn. En dan liggen we. En toen lagen we eigenlijk op een plek van een vaste ligger. Maar hij zei, ga hier maar liggen. Maar dat is gewoon hartstikke vriendelijk. Hij heeft nog een gezorgd dat er een monteur kwam. Dus ik bedoel, dat zegt ook iets over Zoutkamp, toch?
3: Andere boten weggestuurd.
2: Ja.
3: Die ook even eerder waren als wij. Ja. Want nee, het is vol hier.
1: Ja, dus complimenten ook voor de havenmeester.
2: Ja, zeker.
1: En ik zie hem daar trouwens lopen. Wacht eens even. Kijk, havenmeester. Ja, daar loopt hij. Kom nog heel snel even, Jan. Kom er nog even bij, want u bent hartstikke druk. Want dit zijn drukke dagen natuurlijk voor een havenmeester. Ja, vertel eens even.
4: Nou ja, Pinksteren is het een beetje... is het echt een beetje aangetrokken. Het voorjaar was erg koud natuurlijk. Dus ja, dan was het ook erg rustig in de haven. Maar sinds Pinksteren gaat het goed. En de afgelopen week was het echt een gekke boel.
1: Ja, waar komen ze allemaal vandaan?
4: Ja, ze komen eigenlijk uit het hele land. En van het buitenland. Duitsers, Zwitsers, Oostenrijkers. Dus wat dat betreft een allerlei pluimage.
1: En geniet u er ook een beetje van? Of is...
4: Prachtig.
1: Ja, wat maakt het zo mooi?
4: Nou ja, je hebt altijd met blije mensen te maken, hè. Die zijn op vakantie, dus die zijn altijd vrolijk. En op zich, voor mij, ik vind het prachtig zo. Ja,
1: en u loopt al met rood-wit lint in de hand. Wat heeft u net gedaan?
4: Het is eigenlijk, wij reserveren geen plaatsen, maar er zijn uitzonderingen. Ik heb nu, er komt nu een bootje met een gehandicapte man. En die wil graag bij een lage stijger. Dan kan hij makkelijk van boord komen. Nou, daarvoor doen we dan aan.
1: Geweldig. U kreeg ook al de complimenten van deze mensen uit Volendam. Dat had u ook geweldig voor ze geregeld. Dus hier in Zoutkamp, wordt dat gewoon geregeld allemaal, Karel.
5: 3 weken varen we door de provincie.
6: Rondje Zummer.
5: Bij Radio Noord.

0: Het team van Rondje Zummer is in Zoltkamp. En Daniel heeft dan een mooie rondleiding gekregen in het Visserijmuseum. Maar de tour is nog niet op zijn einde, want er valt nog veel meer te zien, te horen en te beleven.
1: We staan nu in de tuin van het museum. En daar heb ik een heel erg bijzonder schippershoesje achter me. En wat maakt dit hoesje nou zo bijzonder, Kees?
2: Nou, dit zijn allemaal van die oude vissershoesjes, zoals de vrouw er allemaal in Zoltkamp stond. Ja. Deze stond midden in dorp. Die is er gesleept. En die is hier allemaal stein voor stein weer opgebouwd. Dat die van die hoesjes, die zitten in het Zuiderzeemuseum. Dat is een hele strootje van. Dat is een Zoltkamp strootje.
1: Dus de hoesjes stond eerst in het centrum van Zoltkamp en zijn maar verplaatst naar hier.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is best wel wat werk dan.
2: Ja, dat was een hoop werk. Maar allemaal met vrijwilligers hebben ze het allemaal gedaan.
1: Wat mooi hoor.
2: Dat ging super.
1: Zullen we eens even binnenkijken dan?
2: Ja, hij is allemaal, dit is een Sigelieders hoesje. Hij is allemaal iets stoort zoals er is.
1: Nou, bijzonder. Nou, geef mij hem de tour als je wil, Kees.
3: Ja.
1: Heel benieuwd. Het is echt een, ja, als je kijkt, het is een prachtig mooi stenen, bakstenen huisje met groene kozijnen. En dan moet ik flink bukken, want de deurposten die staan best laag, Kees. Je moet niet te lang zijn, hè? Je moet hier niet met 2,5 meter willen wonen.
2: Ja, de watervrouw is ook nooit zo groot, hè?
1: Dat blijkt ook wel uit de bedstee, want daar kan je niet echt slapen. Zo klein is die.
2: Ja, vrouw had dan zat men te slopen.
1: Zat men te slopen?
2: Ja, men zat. En dan had je een kribbe erin. Vrouwen en door waren ook een lutje kindersluit maar in. Als ze vuil waren, dan vrouwen deden ze ook eerappels en wekflessen onder de beer. Maar er kwam door ook een kribbe. En door komt het spreekwoord van het ondergeschoven kindje.
1: Oh ja, is dat zo?
2: Dat heeft een vrouw me hier verteld.
1: Het ondergeschoven kindje slaapt onder de bedsteen.
2: Ja, dan zat daar ook een kribbe onder.
1: Oh, bijzonder.
2: En door komt het spreekwoord van.
1: Hey, en met hoeveel mensen woont die in zo'n huisje?
2: U zat een 8 man in.
1: 8 man?
2: 2 holles met 6 kinderen.
1: Zo, dat is wel een verschil met
2: nou,
1: nu dan.
2: Wel, en dan, nou ja, doorsluiten voor kinderen en de rest op zolen, op stroozaken. Hier de trapje erin en dan kon je zo naar boven. Oh, het was maar half per squirt, maar het ging allemaal.
1: Het is een mooie greep uit de tijd hier in Zoltkamp. We gaan nog maar eens even verder het dorp in. Of misschien wel zelfs het water weer even op.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Het is 10:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Karel. Arts Helene Lameijer van het UMCG probeert tegenwicht te bieden aan foute medische informatie op sociale media. 85% van de artsen treft regelmatig patiënten met internetfabels. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Artsen Helene Lameijer van het UMCG daarover.
10: Ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons als medici, voor artsen, verpleegkundigen, et cetera, om zelf de informatie naar buiten te brengen en om zelf te gaan delen wat de echte informatie is, zodat mensen ook de echte informatie kunnen horen van betrouwbare bronnen en niet hoeven te zoeken bij influencers op het internet.
9: In Stadswijk Bijum heeft de brandweer gisteravond een buitenbrand geblust. Aan de Vossemaheerd stond een bankstel in brand. Niemand raakte gewond. Hoe die brand kon ontstaan is nog onduidelijk. In Alteveer is de brandweer uitgerukt voor een melding van een woningbrand. Dat was aan de Poortmanswijk. De brandweer heeft de woning geventileerd. Of het daadwerkelijk brand was, is ook nog onduidelijk. Tijdens vakantie komen er meer kinderen terecht bij het brandwondencentrum in Groningen. Zo kwamen er vorige week op één dag 4 kinderen binnen, vertelt brandwondenarts Esther Veldman.
10: Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, moet je je voorstellen, mensen die hebben campingtafeltjes die toch gewoon minder stabiel zijn. En ze zetten daar een kopje koffie op of een kopje thee. Een kind kan die is lekker aan het rondkruipen of aan het rondrennen. En die trekt zich op en het campingtafeltje is gewoon een stuk minder stabiel dan een tafel thuis. Dus het kopje valt mee. Of bijvoorbeeld, meestal hebben mensen nu koekers, maar op de camping of in een vakantiehuisje hebben ze dan toch weer een waterkoker met een lang snoer aan. En het kind trekt zich op aan het snoer en de waterkoker komt mee. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die we op vakantie veel zien.
9: Brandwondencentrum roept ouders dan ook op om uit te kijken geen hete vloeistoffen binnen handbereik te zetten. En een emotionele omhelzing op de camping van Appie Wijma in Opende is al miljoenen keren gedeeld op sociale media. Een campinggast liet tranen van vreugde om het feit dat ze daar gratis vakantie kan vieren. Appie omhelst haar in ons programma Expeditie Grun en dat beeld ging rond. Vervolgens stroomden donaties voor de camping binnen en de band Chef Special bood aan gratis te komen optreden. Appie denkt te weten waarom die beelden raken.
11: Ja, ik geloof om te zien laten aan de wereld dat het ook anders kan. En dat er ook liefde op deze wereld is en dat er aandacht op deze wereld is. En ik denk dat het daarom zoveel mensen inhaakt hebben. De wereld wil wel anders, maar hoe? En ik denk dat dit de manier is van jongens, liefde overwint alles.
9: En dat vind je ook op rtvnoord.nl.
8: Dank je. Het weer, niks dan liefde voor Harma.
12: Vroeg verloopt meest bewolkt. Er zou hier en door een spatje regen kunnen vallen, maar op de meeste plekken bleef droog. Met een meest matige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden. Vanavond zal de zon zich misschien nog even laten zien. En vannacht kloot over het touw op met een minimum van 12 tot 15 graden. In buiten begint met veel bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. De wind uit westelijk richting is zwak tot matig met 21 tot 23 graden.
8: Nou, maar dankjewel. Zometeen gaan we weer varen, want het is tijd om het ruime sop te kiezen. Rondje zomer onderwings, maar waar naartoe, dat hoor je zometeen. En muziek van London Meet komt voorbij en Coldplay, A Sky Full of Stars. Hoor je zo.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
14: Ga nu naar koken en wonen.
15: In het stadshart van Appingedam.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars op Radio Noord. Digitale flessenpost, je kan het sturen via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. rtvnoord.nl/rondjezummer. En als je het dan verstuurt, komt het vanzelf aan boord terecht. Bij Daniel bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb er wat opgevist hoor, een paar groetjes. Bijvoorbeeld van Gerrit en Marijke uit Rolde. Ze zeggen, goedemorgen Daniel en Leonie. Hopelijk schijnt het zonnetje vandaag een beetje meer. Nou, het lijkt er nog niet op. Harma heeft zelfs gezegd dat er nog een spatje regen komt. Dus we houden ons hard vast. Gerard is er ook weer bij, zoals altijd. Hoi Leonie en Daniel en crew. Op naar een prachtig rondje zomerdag. En geniet, dat doe ik van jullie. Nou, dat vind ik superleuk Gerard. Mooi dat je er weer bent. Jan Huizen gaat dan uit Ulrum, zegt, groetjes uit Ulrum. Leuk dat jullie er gisteren even waren. Ja, ik heb nog wel een paar keer even teruggedacht aan de ponies, Leonie.
2: Ja, hey.
1: Ja? Denk je dat ik een paardenman kan worden?
2: Ja, vind ik wel. Ik hoop eigenlijk dat je deze week ook nog een keer op een pony of een paard gaat.
1: Dat hoop ik ook. Ik heb het echt gevraagd. Hè. Ik heb het gevraagd. Maar ja,
2: Je wilde wel.
1: Ik wilde graag, maar ik was wat te groot voor de ponies. En dan wil ik die beestjes dat ook niet aandoen.
2: Dus we zoeken een paard nog.
1: Ja, als er nog een paard is, dan ga ik erop ook. En wij gaan nu onderweg, zijn nu onderweg naar het strand van Zoltkamp.
2: Doeg! Ik ga even naar
3: Dit is Radio. 3 weken onderweg in de provincie.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Rondje Zummer op donderdagochtend. Lekker varen, Lauwersoog. Zijn we vertrokken vanochtend. En ik moet het toch even vragen, jongens. Zijn we met de juiste route bezig?
1: Maar die fiets nou...
2: Oh ja.
3: Absoluut niet. Een beetje paniek hier op de Rondje Zummerboot. Op de Ranomi en de Bauke vaart er in alle rust achteraan.
2: Paniek.
3: We zoeken namelijk een strandje van Zoutkamp. En dat gaat helemaal niet goed, Leonie.
2: Nee, ja, we dobberen hier een beetje rond. Ik vind het op zich prima. Want het weer is goed. Het is droog.
3: Ja.
2: En ik moet zeggen dat sturen ook steeds ietsje beter gaat. Tot dusver. Ik zal nog wel even afkloppen. Voor de komende dagen. Maar ja...
3: Ja, we hebben van projectleider Marion hebben wij een heel groot boek gekregen. Een beetje boek van Sinterklaas met alle instructies waar we naartoe moeten. En nu lees ik zojuist dat we naar het westen moeten. Dus ik heb even de kompas erbij gepakt.
2: En dat is dan echt een scouter ben jij. Ja.
3: Ja, maar, nou ja, is dit het dan misschien gewoon?
2: Maar ik dit zie... is geen strand.
4: Is het niet daarin?
3: En... Nou ja, weet je, wij gaan gewoon nog even verder zoeken. En we komen er vanzelf wel een keer. Want dat is het ook op het water. Kom je vanzelf een keer tegen de kant aan.

0: Rondje Zummer, Jordan Fleetwood Mac, Little Lies. De bootjes zijn aangemeerd, inmiddels van boord. Wat gaan we doen, jongens, en waar zijn we terechtgekomen?
1: Ja, ik moet een van die kastjes hebben.
2: Nou, we denken nu het strandje onderhand gevonden te hebben. We hebben in ieder geval de boot aangemeerd. En we gaan nu eens even kijken. Het strand is in zicht, hoor ik. Hoe mooi is dat, jongens? Gaan we even deze kant op. Ja, het was even een zoektocht, maar we hopen zometeen onze gast te hebben gevonden. Die ons kan vertellen hoe je bijvoorbeeld kan testen of de waterkwaliteit goed genoeg is om te zwemmen. Want hoe, ja, het strand is in zicht, hoor ik net, Leni.
1: Echt zo geweldig.
2: Nou, we komen zo even terug. Hopelijk dan op het strand.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
17: Als je naar buiten kijkt, dan zou je niet zeggen dat je naar het strand zou willen. Maar het team van Rondje Zummer wil wel naar het strand. En het strandje hebben ze gevonden. Hoe het

0: Shepherd, Geronimo hoor je op Radio Noord. Het is rondje Zummertiet. We zijn bij het strand en voordat je het water inspringt wil je natuurlijk weten of het water een beetje goed is van kwaliteit. Dat kan je testen en Leonie die krijgt een cursus, ja, hoe je dat moet doen.
1: Ja, klopt. Als je even meekijkt, dan lopen wij nu hier op dit prachtige strandje. Achter Diek in Zoutkamp loop ik in een waadpak het water in. Oh god, het is hier best wel diep, jongens. Even kijken hoor, hoe ver moet ik erin, John Laniga van Noorderzeilvest van het waterschap? Is, nou, is dit pak wel waterdicht?
2: Ik hoop het voor je.
1: Is dit ver genoeg?
2: Als je bijna aankomt, kan die gaan lekken. Nee hoor.
1: Oh.
2: Nee, maar zo is het ver genoeg.
1: Ja?
2: En als je dan daar ergens een monster weghaalt.
1: Okay, komt
2: zo
1: het
2: diep mogelijk.
1: Zo diep mogelijk.
2: Maar niet over de bodem.
1: Niet over de bodem heb ik niet gedaan. Zo.
2: En dan hebben we.
1: Het ziet er heel helder uit, maar ik denk niet dat het heel veel zegt, of wel, John?
2: Nou, dit, kijk, dit zegt mij nu al wel genoeg.
1: Echt? Als moet ik hem neerzetten?
2: Ja, je mag hem wel even neerzetten. Pak ik even een flesje en dan vullen we dat flesje even met dit water.
1: Maar je zegt, dit zegt mij al genoeg. Wat zegt dit dan?
2: Nou, dit water is in principe gewoon kraakhelder. Ik weet niet waar jullie vandaan komen vandaag, maar ik rij zometeen nog even door naar het Lauwersmeer. En dat is jammer, daar had ik eigenlijk even eerst heen gemoeten. Want dan had je een potje gehad met groen water.
1: En dan gaan bij jou de alarmbellen rinkelen?
2: Dan gaat er iets niet helemaal goed. En dat betekent in dit geval bij het Lauwersmeer dat het weer vol zit met blauwe algen.
1: En vindt u dat verrassend? Want het is nu, ik zou dan zeggen, meestal is het dan ook heel warm.
2: Dus ja, maar het is natuurlijk in het voorjaar al heel erg lang warm geweest en zonnig. Dat zijn toch wel de ideale omstandigheden voor dat beestje. Het is een bacterie. En ja, die ontwikkelt zich razendsnel. En juist gisteren, ik weet niet of het toeval is, kreeg ik dan resultaten binnen van ons laboratorium in Veendam. Ik denk, nee hè, het hele Lauwersmeer zit gewoon weer onder de blauwalg.
1: Ja, en wat betekent dat dan op het moment dat u dat binnenkrijgt? Wat zijn dan de handelingen die getroffen moeten worden of genomen moeten worden?
2: Nou, op dat moment, de waarden zijn op dit moment zo hoog daar geworden dat op de meeste plekken geldt nu een negatief zwemadvies. Ik zoek contact met de provincie waar de zwemplekken in liggen. In dit geval is dat de provincie Groningen dan. En die gaan aan de slag. En aan de slag betekent gewoon naar de locatie toe. En overal staan van die mooie blauwe borden met de informatie van de locatie. En daar komt dan op te staan negatief zwemadvies. Ontraden wordt.
1: Helaas.
2: Ja.
1: Niet zwemmen daar dus. Maar dit is, zegt u, kraakhelder. Dit hoeven we niet te onderzoeken. Ik kan het gewoon zo weer, hoppakee, op een fles. Kan dit wel.
3: Dankjewel, Leonie. Heel leuk.
1: Ja. Moet ik nou weer opnieuw beginnen?
2: Nee, ik neem voor de grap toch een. Ik wou graag een flesje water, maar niet voor de grap. Ja, die breng ik.
1: Oh, nou dan ga ik nog even terug, hoor.
2: Ja, zeker.
1: Ja, pak Daniel, even pak jij het over?
3: Maar je moet dus nog even checken of de Costa del Zoltkamp los kan.
2: Ja.
3: Ik ben nog niet zeker van je zaak.
1: Oeh.
3: Je zei net, het is kraakhelder, het ziet er gewoon goed uit.
2: Het ziet er goed uit, maar
1: even kijken
2: soms
1: hoe diep het hier
3: Costa del Zoltkamp los kan.
2: Ja.
3: Ik ben nog niet zeker van je zaak.
1: Oeh.
3: Je zei net, het is kraakhelder, het ziet er gewoon goed uit.
2: Het ziet er goed uit, maar
1: even kijken
2: soms
1: hoe diep het hier is, hoor.
2: Lijkt het dan perfect te zijn. En dan zitten er toch zoveel bacteriën weer in.
1: Het is best
2: dat het toch
1: diep,
2: fout is. Maar het doorzicht is fantastisch.
1: Even kijken.
3: Het ziet er goed uit, maar we moeten toch nog even een klein testje doen. Ja. Dus Leonie, ga nu even een nieuw sample halen. En dan gaan we het monster nummer eens even op loslaten.
1: Ik heb hem.
3: Tot zo.

0: Daniel en Leonie hebben een testje gedaan. Ze hebben water uit naar boven gehaald. En dat water dat moet dan weer overgeheveld worden om te worden onderzocht.
1: Ja, dat klopt. En dat gaan we nu op dit moment doen. Daniel heeft een prachtige lange stokbeet met daarin het monster dat we genomen hebben. Dat gaat nu overgegoten worden, John. Ja, vertel maar even hoe dit gaat.
2: We gaan dit potje gaan we vullen met het water vanuit deze plas. En,
1: Daniel, pas je op.
3: Nee, maar ik probeer het in het dingetje te gieten voor John. Ja, maar...
2: dat gaan we nu doen.
1: Ja.
2: En dat breng ik in de loop van de dag... Dan breng ik hem het flesje weg naar ons laboratorium in Veendam. En die gaan er naar kijken.
1: Ja. En hoe vaak gebeurt dit nou, zo'n monster dat bijvoorbeeld hier genomen wordt?
2: Nou, ik zelf doe dit niet zo vaak. Wij hebben gewoon bij het laboratorium werken mensen die doen dit dagelijks. Regulier werk, het zijn monsternemers, zo noem ik ze altijd.
1: Ja. En waarom is het nou zo belangrijk dat dit gewoon frequent wordt gedaan?
2: Nou, we hebben het nu denk ik over zwemwaterkwaliteit. En dit is het zwemseizoen. En je weet gewoon, in dit geval blauwalgen is een groot probleem. Lauwersmeer is daar nu een voorbeeld van. Heel toevallig kreeg ik gisteren de uitslagen van Lauwersmeer binnen.
1: Ja, en wat gebeurt er nou als ik dan toch ga zwemmen terwijl er blauwalg is?
2: Ja, dat kun je dus beter niet gaan doen. Daar word ik voor gewaarschuwd.
1: Maar als ik het dan toch per ongeluk doe?
2: Ja, daar kun je echt ziek van worden. En ziek, als je het water binnenkrijgt... dan is de kans groot dat je maag-darmklachten krijgt. Maar je kunt er ook bultjes van krijgen wat verschrikkelijk jeukt. Het is gewoon... Het is een soort van gif wat die blauwe alg vrijmaakt.
1: Ja.
3: Als Leonie nou zo'n pak aanhoudt, mag het dan wel? Mag ze met dit pak wel gewoon lekker zwemmen?
2: Dat mag, dus ik zou zeggen...
1: Ik was het niet van plan, Daniel, maar oké. Okay.
3: Maak even
1: ik
3: een kleine bom.
1: Ja, oké.
3: Doeg, Leonie. Doeg. Geniet ervan.
4: Niet met je hoofd, hè. Klaar.
5: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: De zombies, the time of the season. Het zonnetje zou erbij mogen, maar helaas, het zonnetje is er niet. Het strandje we bekeken, we hebben water getest en nu zijn we de lucht ingegaan. Niet hangend aan de drone, nee, trap omhoog. Hoeveel meter boven NAP zitten we, jongens?
1: Oh, daar moet ik even over nadenken. Meter of wat zal het zijn? 40?
2: Ja, ik denk halve Martini-toren.
1: Ik vind
2: meter.
1: Het 40.
2: Ja. Nee? 40 meter, Karel.
1: Geert, een van onze gidsen ook aan boord, als we het straks gaan hebben over de Lauwers, die zegt nee, geen 40. Wat is het?
3: Ik denk 20, 25 of zo.
1: Oké, nou, ik was iets te enthousiast, maar we hebben wel moeite gedaan om hier te komen.
3: Het was wel een klimmetje.
1: Ja, dit is ook een mooie plek, want Geert, jij zei gelijk, wat zie je daar?
3: Nou, als je langs de bomen kijkt, dan zie je het heel kleine torenspitsje van Vierhuizen. Het dorpje Vierhuizen. En vroeger liep de Lauwers, we gaan straks over de Lauwers varen, liep de Lauwers helemaal tot aan Vierhuizen. Dat was die Lauwerszee, dat was er helemaal niet. Het was gewoon nog één vlak gebied, één waddengebied. En die Lauwers die liepen helemaal door tot aan Vierhuizen. Dus dat is nog wel 2-3 kilometer verder dan waar de monding nu is.
1: Ja. Dus ja. Nou, we stappen zo de boot op. Waarom is het echt de moeite om over de Lauwers te varen?
3: Ja, het is een mooie, echte rivier nog. En met heel veel verschillende dorpjes die daaraan liggen. En verschillende beelden. En het is een belangrijke natuurverbinding tussen het zuidelijk Westenkwartier en het Lauwersmeergebied. En dan zie je dat vogels en otters en dat soort dingen. Die maken juist gebruik van dat. Die corridor, die tocht langs de Lauwers maken ze om van het ene gebied naar het andere te komen. Dus dat is wel belangrijk.
1: Ja. Heug je al een beetje, Daniel?
2: Ik verheug me heel erg op, maar ik vind het ook wel lastig om Zoutkamp achter ons te laten. Want nou, ik heb hier toch wel heel erg leuk gehad.
1: Ja, het is ook echt een plaatje.
2: Het is echt een prachtig dorp. Dankjewel, Zoutkamp.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Het is 11:30. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Voormalig wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier is eergisteren overleden. Een jaar geleden legde hij zijn werkzaamheden neer nadat bij hem een hersentumor was vastgesteld. Stomphorst was sinds 2002 actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid in de toenmalige gemeente Marum. Na de gemeentelijke herindeling in 2019 kwam hij in de raad van Westerkwartier namens de fractie Sterk Westerkwartier. 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Stomphorst is 67 jaar geworden. Op het Hoendiep Oostzijde in Briltil is vanmorgen een wielrenner op een auto gebotst. De wielrenner viel, moest door ambulancepersoneel worden behandeld. De auto raakte beschadigd door de botsing. De appeloogst in onze provincie valt dit jaar waarschijnlijk iets lager uit. Veel delen van het land hebben last gehad van extreem weer. Bij kwekerijen Eikemaheerd en Loppersum viel dat mee. Teler Piet Glas maakt zich dan ook geen zorgen, ondanks de iets lagere opbrengst.
9: Een beetje minder misschien, maar nooit heel veel minder. En volgens mij is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst kan toch nog wel weer compenseren.
8: Hulpdiensten kunnen in de toekomst effectiever met elkaar communiceren bij het gebruik van drones. En de oplossing komt uit Groningen, bedrijf AirHub, dat miljoenen investeert in een nieuw platform. Nerissa Goedhart legt uit hoe het tot nu toe ging.
10: Wat we vooral veel zien bij de hulpdienst is de livestream. Het is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar dat er gewoon nog organisaties zijn die Microsoft Teams gebruiken om te wezen. Er moet crowd control zijn. Dat ze dan met een Teams link die beelden allemaal delen, dat is natuurlijk ook compleet totaal niet veilig.
8: De politie van Dubai maakt al gebruik van het nieuwe Groningse systeem. En voor DJ Kravix, alias Kevin de Boer, is afgelopen zondag een droom in vervulling gegaan. De 27-jarige Hoogezandster stond op Tomorrowland, een van de grootste elektronische muziekfestivals ter wereld. Bereidde zich daar nauwkeurig op voor, maar vond ook nog ruimte van zijn show te genieten.
11: Dat je even bij de momenten stilstaat, waar je het niet hoeft te mixen. Dat je gewoon eventjes lekker zo in kijkt, van links naar rechts, en dat je toch even denkt van

0: Nou, ik heb toch eventjes gedaan. En dan heb je toch wel even een lekker gevoel, als je niet aan het mixen bent, om toch even die stage in te kijken, zeg maar.
1: En meer muziek op rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma. Klinkt dat een beetje als een mooi liedje, Harma, het weer?
3: Vroeger verloopt mais bewolkt. Er zou hier en door een spatje regen kunnen vallen, maar op de meeste plekken bleef droog. Met een mais motige noordwestenwind wordt 18 tot 20 graden. Vanochtend zal de zon zich misschien nog even laten zijn en vannacht kloot over het touw op met een minimum van 12 tot 15 graden. In buiten begint met veel bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon tevoorschijn. De wind uit westen kregen ze zwak tot motig met 21 tot 23 graden.
2: Ja, maar dankjewel. Zometeen gaat het team van Rondje Zummer weer varen. Waar gaan we naartoe? Dat hoor je zometeen. En Samjeu komt eraan, multicolor.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
5: Ga nu naar Koken en Wonen.
6: In het stadshart van Appingedam.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Wist u trouw aan nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
9: Maak kennis met de EMI Heat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
7: Komst u onze team in Gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
10: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Multicolor.
1: Sam Jeu op Radio Noord en Multicolor. Het Ivo-rondje Summer is nog niet uitgevaren. We zijn nog in de buurt van het strandje, maar er wordt wel lekker koffie geleurd en een broodje gegeten. Al met al het goede leven, jongens.
2: Ja, Leonie en ik waren heerlijk aan het genieten van een broodje paling. Ondertussen aan het bespreken hoe we weg gingen varen. Totdat wij uit de verte hoorden, wil nu ook koffie. En dat kwam vanuit deze boog weg. En ja, je hoeft het ons maar één keer te vertellen of je koffie wil. Ja. Het antwoord is gelijk ja. Dus dan gaan we gewoon even kijken of meneer nog thuis is. De boot heet De Tamme. Voor wie niet meekijkt, het is een beetje een lichtblauw schip. Mag je dit toch wel noemen? Het is wel echt een schip, toch? Het is geen boog meer.
3: Nee, dit is echt een schip. Het is een mooi schip.
2: En zoals schippers dan zeggen, ahoy, mooi. Mooi. Wij hebben heel veel zin in koffie. Ja. Mooi. Oh, wat heerlijk.
3: Ja.
2: Mooi. Hoe is het?
4: Ja, best. Prima.
2: Met wie heb ik het genoegen?
4: Jasper Doornmoes.
2: Jasper Doornmoes.
4: Ja, Doornbos.
2: Doornbos. En jij zag ons op die boot en je dacht, die hebben koffie nodig.
4: Nou, ik denk, die ben alweer hier. We denken aan de verkeerde kant van koffie. Dus ik denk, nou, die hebben wel trek.
2: Mogen we bij jou binnen de koffie komen drinken?
4: Ja, maar ook. Maar geen room te mogen. We zijn nog even verbouwd.
2: We hebben de tijd, hoor. We gaan nog even een lekker plaatje draaien. Dan gaan we eens even binnen die koffie opdrinken.
3: Geef mij maar, hoor.
2: Tuurlijk.

0: Rondje Zwemmer, de luisteraar naar Daniel en Leonie, die zijn onderweg vandaag. En ze hebben weer ontzettend mazzel, want het woord koffie viel en er werd gelijk koffie aangeboden. Maar niet bij een steentje, nee, aan boord van een wel heel bijzonder schip, mag ik zeggen.
1: Ja?
2: Doe eens daar.
3: Wij zaten op de boot en wij waren van plan om uit Zoltkamp te vertrekken. Totdat wij opeens hoorden, wilst ook koffie? Dus keken we naar achter, zagen we een prachtig schip. En Jasper die stond naar ons te zwaaien. En nou, kijk eens wat ik in mijn klauwtjes heb. Een lekker bakje koffie. Ja. Jasper, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Ja. Jij hebt hier een prachtig schip. Vertel er eens even wat over. Hoe kom je hier aan? Wat doe je ermee?
2: Dit schip is de Tamme. Voorheen de Tamara. Die is van mijn oom, Tamme. Die komt hier van Grun en die had ooit in zijn leven, ja, was aan het voeren. En toen kwam een Volendamse tegen op vakantie. Hij was aan het voeren en zijn vrouw, was, of zijn, toen, zijn vriendin, die was op Palma en die ontmoette elkaar door. En toen was de liefde.
3: Dat is wel heel bijzonder.
2: Ja, en toen is ze vertrokken naar Volendam. Dus, en mijn oom die reed een beetje op Put Spencer. Zo groot. En nou, die had in Volendam, bedoel wel een huishouden, zeg maar. En nou, die had dit schip gekocht. Vier jaar geleden of zo. En allemaal verbouwd tot wat het nou is, zeg maar. Nou, toen kreeg hij ALS, overleden. En mijn nichtjes en neefjes zat met die boot. Ik zei, nou, dit wil ik hem wel hebben.
3: Ja. Dus eigenlijk is die nu van jou. En probeer je de geschiedenis van het schip een beetje met je mee te nemen.
2: Ja, zeker. Toen ik klein jonkje was, daar ging wel naar Volendam. Daar was mijn oom ermee bezig. Daar ben ik ook wel foto's van. Dus daar was ik ook nog wel. En nou heb ik hem.
3: Toen hij van je oom was, was hij de Tamara. Je hebt er nu de Tamme van gemaakt, begrijp ik dat goed?
2: De jongste dochter van mijn oom die had de Tamara. Maar ik denk, ja, hij had het gebouwd zoals hij nou, zoals hij is, zeg maar. Maar het was een veerdienst van Volendam naar Marken. Dat doen ze nou nog met toeristen, dat was toen ook zo. Fietsen met, en dan gingen ze zo naar Marken. En dan heeft hij hem van die rederij overkocht. Daarom is er ook maar één van. En hij had er dit van mocht.
3: Ja. En wat doet de boot nou in Zoltkamp schip? Sorry, excuus.
2: Ja, nee, het is een baat. Hij is maar 14 meter. Dat mag ook boot wezen, hè? Dat mocht helemaal niks op. Nee, wie ben er gewoon met op vakantie? En wie voor de Swinters ook met naar de stad? Dus er was een stad te doen, dus liggen we erdoor en lagen eraan, mooi. Dus wie flinkt er alle provincie mee door?
3: Ja, maar volgens mij ben je er wel drok mee, want ik keek even in de cabine. Zie ik allemaal vol staan met kussens. We mochten nog niet naar binnen komen, want er moest een matras versleept worden de cabine uit.
2: Ja, dat zou je vrouw leuk vinden dat je nou komt, want het is een grote chaos, want we gaan zo traag weg. Dus we zijn achterin nog een beetje bezig, een beetje isoleren en een beetje betimmering erin. Dus ja, dat is met boden mooi alles verplozen, van links naar rechts en van achter naar voren en van boven naar onder. Dus ja, daar heb je een zootje van.
3: Wat moet er nou allemaal nog binnen gebeuren om de vrouw tevreden te krijgen?
2: Stofzoeken en schoonmaken, denk ik, ja.
3: En
2: alles weer op de plek leggen. Maar ja, dat komt zondag wel, jongen. Dan ben gewoon relaxed. Zondag wil ze een beetje regen hebben, dus ik kan je mooi een beetje bezig.
3: Waar gaat de vaart heen?
2: Ja, als dit weer een beetje blijft, gewoon mooi over eiland hoppen. Dus Schiemen de Koog, Ameland, de Schelling, Vlieland als het een keer lukt, als de hoop niet vol is. Dus Tokum. Als het mooi weer is, hè, dan moet de wind wel een beetje link blijven. Maar wel leuk blijven voor elke nooit, hè.
1: Nog één vraag, Daniel.
3: Ja.
1: Wat is dit?
3: Wat is het dat voor leuk?
1: Het lijkt een soort oompje, of wat is het?
2: Dat is makkelijk voor de koffie en de biertjes.
1: Okay, nou, het is een deurgeven lookje.
2: Ja, een lookje. Dus een heun allemaal omloop.
1: Geweldig.
2: En hapjes en alles, dat ken zo Decano.
3: Als het wat later was, had ik wel zin gehad in een pilsje.
2: Ja.
3: Maar laat maar één met koffie of niet, Jasper?
2: Koffie, ik moet nog wat down, hè. Dus laten we dat nog maar niet down.
3: Wij drinken hem lekker op.

0: Met de Jongendijk en Docht das de Worst. Ik dacht dat ze weer verder zouden, maar ach, een tweede kopje koffie warm ook niet. Maar ik ben wel benieuwd, lief team, wat gaan jullie zo meteen allemaal doen?
1: Ja, we hebben nog best wel wat voor de boeg. We gaan natuurlijk nog de lauwers op. Waar gaan we eigenlijk heen, kapitein?
2: We varen zo rechtuit naar Lauwerszeil. Daar stoppen we even mooi en dan gaan we door naar Munnekezijl.
1: Oké, koffie nog?
2: Nog twee koffie.
1: Twee?
2: Twee koffie.
1: Eerst maar deze dan?
2: Ja, lekker.
1: Ja,
2: dank u wel.
1: Maakt niet uit.
2: Tot
1: zo. Dat dus, zometeen meer.

0: herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
0: Met Karel Oosterhuis.
4: En we varen weer.

0: Promises. Calvin Harris, Sam Smith. Ik beloof je dat Harma ons bijpraat over het weer. Harma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Die belofte kan ik makkelijk maken.
1: Ja, zo is dat.
0: Wat heb je voor ons?
1: Ja, nou in ieder geval, er komt er ook een hogere temperatuur. Het is op dit moment nog frisser. Noordwestelijke wind. En dat komt omdat het hoge drukgebied, daar hebben we niet zo vreselijk veel aan, omdat we die noordwestelijke wind hebben. Nou, maar dan zullen we dat hoge druk, een aparte kern van hoge druk, net boven het zuidelijk Noordzeegebied ligt. En komt er een zuidwestelijke stroming op gang. En dan gaat die temperatuur omhoog. Daar profiteren we zaterdag van. Zondag, dan zullen we een frontje passeren. Nou, dat levert een aantal buien op. Begin volgende week, dan zullen we weer een rug van hoge druk. Ja, in Donoorden komt er een heel groot lege drukgebied op de Atlantische Oceaan te liggen. Dat zorgt voor een zuid-zuidwestelijke stroming. Het blijft wel droog en een flinke stijging van temperatuur. Ver boven de zomerse weer, maar er ben alweer berekening dat de 30 graden op de thermometer komt. Dan ben we hier in het noorden even wat loter aan de beurt, maar het wordt in het noord wel weer mooie zomers. En op dit moment 17,5 graden in Wolkenbergen. Fris in de door, overtouw piept de zon in tussen de bewolkte deur. Slachten 17,5 groot. De barometerstand 1020 millibar. Roodschaal bewolkt 20 kilometer zicht. Overtouw een knipoog van de zon. Krappe 17 groen. Met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind. En in windschoten 17,5 groot. En de bewolking is er in nog eigenlijk geen zon. Nou, vanmiddag is er ook nog altijd veel bewolking. Een spatje regen misschien op een enkele plek. Maar op de meeste plek blijft droog. En tegelijkertijd, ja, de knipoogt de zon ongedurig zwart. Het loopt iets op nog de temperatuur. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. 18 tot 20 graden. Vanom nog een beetje zon. Vannacht overtouw opklots minimum 12 tot 15 graden. Maar het begint met veel bewolking. In de loop van de dag komt er een storing aan ruimte voor de zon. De wind zwakt tot motig uit westelijk richtings. Brengt 21 tot 23 graden. Zondag 22 tot 26 graden. Loopt er een enkele verdwolde bui. Nou, die buien die zitten zeker op zondag. Een aantal buien. Temperatuur zakt weg richting 21 graden. En maandag dinsdag droog. En geleidelijk aan een oplopende temperatuur. Tot onderbij de 24 graden op dinsdag.
0: Harma, dankjewel. Dan gaan we eens even kijken bij het team van Rondje Zummer, want die zijn de sluis in gevaar. En niet zomaar een sluis, nee, het is de Friese sluis.
2: Ja? Wie begint?
3: Ja, dat klopt. Het is een vrij smalle, kleine sluis, kan ik vertellen. En we kwamen er eigenlijk een beetje overdwars in te liggen net. Maar gelukkig hebben wij hulp aan boord van onze twee lieve gidsen die ook meer gaan vertellen over de Lauwers. Dat gaan ze zo ook doen. En naast ons is inmiddels onze techniekboot aangeschoven. Want weet je, zonder onze collega's van techniek was dit allemaal niet mogelijk geweest. Hè? Deze 4 uur lang live ook op DagTV te zien en radio. Esmeralda en Ruben, ja, ik wil ze toch nog even in het zonnetje zetten, Daniel.
4: Ja, en daar is ook de Drone Master. Hè? Al die mooie beelden die wij in de lucht zien, die komen vanaf dat apparaatje weg. En trouwens, wat ook nog wel leuk is, Leonie, is ik krijg net van onze gids door dat deze sluis ongelooflijk belangrijk is. Sommigen die zouden misschien willen dat de sluis er niet is. Want als deze sluis weggaat, dan komt Friesland zonder water te zitten.
5: Ja, dan loopt er het niveau van het Friese water, dat loopt ongeveer 40 centimeter naar beneden. Dus daar zijn ze in Friesland absoluut niet blij.
4: Het is belangrijk dat hij er is.
5: Ja, het is belangrijk dat hij er is. Ze liggen dus vlak bij elkaar, hè? Twee sluizen op, nou, wat is het? 200 meter van elkaar. De Groninger sluis en dit is de Friese sluis. Dus we varen zo de Lauwers op en dan zitten we ook op de Friese boezem, zeg maar.
4: Waar zouden we toch zijn zonder al die mooie watersystemen en werken die we hebben?

0: Mooie Close Harmony, bronzen maar een staal had ik je maar nooit laten gaan. Gronings goud voor deze week. En als je de radio aan hebt en je hebt de tv erbij aan, ik snap dat je die dingen combineert en je loopt dan door het huis of je kijkt even via de stream en je ziet mooie beelden en je wil weten waar het team nou is op dit moment, dan kan dat heel makkelijk door even te kijken op onze website rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar vind je de kaart met de bootjes en dan kun je precies zien, een track and trace, waar ze zijn, waar ze varen of waar ze zijn aangemeerd. Dat kan allemaal. Wonderen der techniek. En er wordt gevaren. Ja, dan even kijken aan boord.
1: Maar ik kan hier niks doen, want ik hoor niks. Als jij iets hoort, mag jij iets doen. Maar
0: ik hoor ze allebei.
1: Ik
0: nou, wat een feest.
1: Moet dan.
0: Ja. Ze horen mij niet.
2: Ja, volgens mij kunnen we onderhand. Maar we missen even de verbinding. Want het ding is, de techniekboot, die moet de drone even naar beneden halen. Dus dat betekent dat zij iets verder achter ons varen. En dan verliezen wij een gedeelte van de verbinding. Maar onderhand lijkt het goed gekomen te zijn. En kunnen we gaan luisteren. Maar dan moet natuurlijk ook de camera meewerken. En dat is natuurlijk ook altijd even wel gedoe. Want dan moet je natuurlijk er wel voorbereid zijn.
1: Ja, we gaan even in gesprek. Want we zijn hier op de prachtige Lauwers. We zijn er nu echt. We hebben er al veel over gesproken. En naast mij zit Ursula Appolt. En we zijn hier op een stukje. Ik zou jou kunnen introduceren als de ambassadeur van de Lauwers. Heb ik me laten vertellen. Want je hebt ook plannen met de Lauwers. Ja. Wat zou je graag willen?
3: Nou, we hebben heel veel plannen. Want uiteindelijk ben ik de voorzitter voor de stichting Gastvrijer aan de Lauwers. En we zijn hier in 2021 mee begonnen. En eigenlijk met alle ambassadeurs die uit de 7 dorpen die aan de Lauwers liggen, in de 4 gemeenten en de 2 provincies, zijn we hier gaan varen. Gezegd, nou, wat moeten we nu eigenlijk veranderen en wat zouden we nog graag willen om het zichtbaarder te maken, meer bekend, omdat het is nog echt niet bekend.
1: Hey, wat zouden mensen moeten weten over dit gebied?
3: Nou, kijk om je heen, hoe prachtig het is. De dorpen die heel gastvrij zijn, proberen ook daar iets aan te doen. Dat uiteindelijk, ja, dus we zijn altijd kip en ei. Als er geen toerist is, dan doe je niks. Maar als je niks doet, komt ook geen toerist. Dus we proberen beide kanten naar elkaar toe te brengen. En het is een verbindende factor. Ja. Voor ons als dorpelingen. 7 dorpen, Friesland, Groningen, beide kanten. En wij gaan met elkaar de Dag van de Lauwers organiseren. We hebben hier informatiepanelen neergezet. Monniken die dan de dorpen zichtbaar maken vanaf het water. Omdat ja, als je hier komt als toerist, dan denk je, ja, wat ben ik nou? Ik weet geen idee. Nou, en dan zie je in één keer, oh, Vuursvliet of Gekkersklooster of, nou ja, Zoutkamp dan hier, waar we nu op dit moment varen. Ja, en onze grootste droom, daar komen
1: nou komt hij.
3: Ja, een beetje de spanning opvoeren. Die is zo meteen als het smalste punt tussen de Lauwers en het Reitdiep bereikt is. Dus waar het smalste punt bedoel ik dus de dijk die ertussen ligt. Om daar weer een sluis, dus een doorbraak naartoe te krijgen.
1: Want wat zou je dan creëren als je die doorbraak hebt?
3: Dan heb je de rechtstreekse verbinding naar het Reitdiep. Een prachtig uitzicht richting Zoutkamp en hier naar de Lauwers toe. En je hoeft niet twee keer door een sluis heen. Omdat deze sluis, de Friese sluis, die heeft een doorvaarhoogte van 2,30. Terwijl dit een DM-klasse is in de termen van de vaarkunsten, zeg maar. Kunnen hier grotere boten door. Omdat je hebt net ook gezien, je komt omhoog. En als je dan hoger bent dan die 2,30, ja, dan hang je vast. Ja.
1: Dus, maar dat betekent nogal wat, hè?
3: Ja.
1: Wat zou er dan allemaal nog moeten gebeuren om dat voor elkaar te krijgen?
3: Nou, dan kijk ik eigenlijk een klein beetje naar onze buren, naar Ezonstad. Die hebben dat dus ook wel gedaan. En die hebben een sluis gebouwd op Oostmohorn, waar je dus ook van de Zuidai naar het Lauwersmeer, of ja, toch naar het Lauwersmeer kunt varen. En van daaruit prachtig de omgeving kunt verkennen. En je kunt een hele mooie vaarroute creëren. Rijd diep, zo om, of via de Friese kant. En dat bevordert weer de toeristische toestroom. Misschien de vaartoerisme, waar men ook heel erg op inzet. Elektrisch varen.
1: Ik kan me voorstellen dat daar ook gewoon een pot geld voor nodig is. Is de campagne al begonnen?
3: Nou, we hebben wel al gesprekken gehad. Omdat 2 jaar geleden zijn wij begonnen met de gebiedsvisie. Die wij hebben laten maken samen met een bureau en ons als ambassadeurs. En alle wensen erin gezet. En daar hebben we dus met Friesland gesproken. Met de provincie Friesland. En ook met de Groningse kant. En daar stond men niet heel negatief tegenover. Alleen we moeten nog wel heel veel lobbyen. Omdat het is inderdaad, daar komt wat geld om hoe kijken.
1: De lobby is begonnen. Ik kijk ondertussen even om me heen. Waar zijn we nu in het gebied?
3: Nou, we zitten nog steeds op de hoogte van

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
1: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Reis weer met Golden eSIM.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: 1 minuut over 12:30 is het. Laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Voormalig wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier is eergisteren overleden. Een jaar geleden legde hij zijn werkzaamheden neer nadat bij hem een hersentumor was vastgesteld. Stomphorst was sinds 2002 actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid in de toenmalige gemeente Marum. Na de gemeentelijke herindeling in 2019 kwam hij in de raad van Westerkwartier namens de fractie Sterk Westerkwartier. 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Stomphorst is 67 jaar geworden. Groningen laat de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode het jaar eerder. Het gaat dan vooral om bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. De PVV heeft Kamervragen gesteld over de eerste islamitische basisschool in Groningen. Die opent volgende maand de deuren. De school viert geen Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar wel het suiker- en offerfeest. De school begint met 70 leerlingen en wil doorgroeien. En de PVV wil van onderwijsminister Letschert weten of ze gaat voorkomen dat de scholen de deuren opent. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens in de problemen wel af, maar dat lijkt gestopt nu. Onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt, zegt het CBS.
8: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk blijft eigenlijk.
7: En is het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen wel verder opgelopen? En een emotionele omhelzing op de camping van Appie Wijma in Opende. Die is al miljoenen keren gedeeld op sociale media. Een campinggast liet tranen van vreugde om het feit dat ze daar gratis vakantie kan vieren. Appie omhelst daar in ons programma Expeditie Grun. Dat beeld ging rond.
9: Goh, maar ik ben ze.
10: Ja, ik zie het.
9: Ja. Ik kan hier woorden echt, kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een klein hartje. Ja.
11: We maken ervan, Lim. Maak er weer een mooie dag van.
10: Ja. Huh? Kinderen worden zo verwend dat is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
7: En de beelden kun je terugzien op rtvnoord.nl.
6: Dank je, Edwin. Gaan we naar het weer met Harma.
12: Vanmiddag is er veel bewolkt. Ik ken een spatje regenval, maar op de meeste plekken blijft droog in. Overtaal knipoog de zon. De wind, maïs motig, overtaal vrij krachtig, komt door het noordwesten met 18 tot 20 graden. Vanop misschien nog een beetje zon. Vannacht opklots, minimumtemperatuur 12 tot 15 graden. In Mun begint de dag met veel bewolking, maar in de loop van de dag storig aan meer ruimte voor de zon. De wind uit westelijke regens is zwak tot motig met 21 tot 23 graden.
6: Ja, maar dankjewel, muziek van Prince. Ik heb Sam Fender en Rondé, hoor je zometeen ook. Break My Heart komt eraan.
13: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
14: Dus het zou een nieuwe uitdaging. Bij Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
15: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
19: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.

0: Break My Heart van Rondé op Radio Noord. En Prince dan, ja, Prince, die krijg je zometeen, Raspberry Beret. Maar eerst de magie van de Lauwers. En wat hebben wij ook een mazzel. We hebben een gids aan boord die er alles van af weet, Daniel.
1: We varen nu onder de rook van Lauwers cel. En ja, je raadt het al, over de Lauwers. En dat is toch wel een heel bijzondere rivier waar je heel veel over kan vertellen, Geert.
2: Ja, zeker. Er is een boel over te vertellen over deze rivier. Lauwerszeil is trouwens het jongste dorp wat aan de Lauwers ligt. Het is nou, ruim 100 jaar oud. En dat is gebouwd toen het dijk aangelegd werd tussen Zoutkamp en Munnekezeil ongeveer. En daar een heel nieuw stuk polder vrij kwam. En op die polder daar werden 7 boerderijen gebouwd. Die werden gebouwd door de stad Groningen. Die had hier in de middeleeuwen al een boerderij gesticht. En die kregen dankzij het opstrekkende heerterecht kreeg die ook de rechten over de grond die aangebonden werd. En die hebben daar 7 voor die tijd hele grote boerderijen gebouwd die ze verpachten. Nou ja, en je snapt toen die boerderijen gebouwd moesten worden, dan moest je een timmerman en een smid en dat soort dingen moest je allemaal hebben.
1: Dan krijg je echt een dorp.
2: Dan krijg je echt een dorp en je raadt al wat het eerste gebouw was van dat dorp. Een herberg. Waar ze op vrijdagmiddag als de boer of de eigenaar langskwamen om de arbeiders te betalen, dan konden ze direct in de herberg een jenevertje gaan halen.
1: Wel gezellig.
2: Ja, wel gezellig. Hartstikke gezellig. En nou, het bijzondere is dat bij Lauwerszeil was daar ook een sluis. We zijn zo net door de Friese sluis, maar die is pas in 1870 gebouwd. Dat was in de 16e eeuw is er ook al een sluis gebouwd. En het water waar we nu op varen, dat is de Munnekezeilse Riet, daar hadden ze een lumineus idee mee. Je had die sluis bij Munnekezeil en dan lieten ze, hier was nog eb en vloed, dan lieten ze bij vloed liepen ze heel veel water achter die sluisdeuren komen. Dan wachten ze tot het eb was. Dan gooiden ze in één keer die sluisdeuren open en dan kwam er heel veel water door dit kanaal en dan dachten ze, dan hoeven we nooit meer te baggeren.
1: Briljant.
2: Briljant idee, alleen in de praktijk werkt het niet helemaal.
1: Nee.
2: Nou, dat is een beetje jammer. Dus toen moesten ze toch baggeren. En toen uiteindelijk die Friese sluis waar we vanochtend in lagen, toen die gebouwd is, toen is de sluis hier bij Lauwerszeil, die is verwijderd.
1: Was Lauwerszeil er ook gewoon dan niet geweest zonder die polder?
2: Die was zonder die polder was die waarschijnlijk niet geweest. Nee, dat denk ik niet.
1: Zullen ze dankbaar zijn?
2: Wel een nederzettetje met 1 of 2 woningjes. Die bij die sluis was natuurlijk ook al wel iets gebouwd. Maar het dorp zoals het er nu is, dat was er waarschijnlijk niet geweest. Nee.
1: Het is voor mij een leonie trouwens ook wel echt heerlijk varen hier op de Lauwers. Want hij is ontzettend breed. En wij hebben een klein bootje. Dus wij kunnen deze keer niet tegen de kant op botsen. Wat ik wel heel fijn vind. Maar dat is niet het enige unieke aan de Lauwers. Hè?
2: Nee, ik denk dat het meest unieke aan de Lauwers is dat het zijn eigen dag heeft. Het is een rivier met een eigen dag. 1 keer in de 2 jaar dan slaan de 7 dorpen die aan de Lauwers liggen, die slaan de handen in elkaar. Die organiseren dan op 1 dag organiseren ze allemaal leuke activiteiten. En ja, dat wordt altijd goed bezocht. Er zijn altijd 1000 bezoekers, 500 tot 1000 bezoekers die hier langskomen. En dit jaar gaan we happen en trappen. Dus je kunt op de fiets langs die 7 dorpen. En in 11 van die dorpen kun je iets eten. En, elk dorp heeft weer zijn eigen minuutje bedacht.
1: Wat is jouw favoriet?
2: Ik denk dat mijn favoriet dat in Zoutkamp zal zijn. Dan zal een broodje vis waarschijnlijk wel op het programma staan met een mosterdsoepje, denk ik.
1: Een mosterdsoepje erbij?
2: Ja, dat wordt helemaal goed. Dat wordt helemaal goed.
1: Broodje paling hebben wij gehad in Zoutkamp en die was verrukkelijk. Maar nu heb ik eigenlijk wel zin in de mosterdsoep. Shit.

0: Sam Vender, Olivia Dean op Radio Noord. Rondje Zummer, het zonnetje is er niet, maar er wordt wel gezwommen. En als je dan toch in het water ligt en het team ziet je, nou, dan krijg je een frisbee. Toch, Daniel?
1: Ja, vervelend is wel dat als je een frisbee van me wil, dat je wel naar de bodem moet duiken, want daar zijn ze meestal te vinden. Wij moeten de boot even keren, want het ding is, wij krijgen zo'n hele bijzondere gast aan boord. Iemand met een gitaar namelijk, zo spontaan. En toen dachten wij, die is verderop. Maar nee hoor, we zagen toen we er langs gingen, zagen we hem daar in een hoekje. Dus we gaan nu eens even kijken of we de boot kunnen aanmeren. Dat lijkt natuurlijk over aan Leonie. Als een van ons twee kan parkeren, dan is zij het.
2: Nou, ik vraag me wel af waar de steiger is hier.
1: Tegen
2: de
1: boot. Maar kunnen we niet tegen deze boot aan? Mogen we tegen jullie boot aan? Is dat goud? Ja, dit komt helemaal goed. Ik denk dat wij dat eens even gaan proberen. Ik moet weer even matroosje spelen. Dat betekent dat ik met die trossen in de weer ga. En dan gaan we zo eens kijken of we die hele mooie, bijzondere gast aan boord gaan krijgen. Tot zo.

0: Aaibaar.
1: We slaan stopstap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Daniel, geef me een
1: eierbal.
2: Olafos, de eierbal. Kom maar door, dat is een goede snack. Live muziek aan boord van de bootjes. Daniel, wie heb je bij je?
3: Nou, een hele bijzondere gast. Ronald, waarvan ik de achternaam nog niet eens weet. Want deze troubadour is heel spontaan op de boot gekomen. Mooi, Ronald.
4: Den Hollander ben ik.
3: Ronald Den Hollander, artiestennaam?
4: Niks.
3: Artiestennaam Niks. Oké. Niks met een X. Nou, dan weten we nu met wie we het genoegen hebben.
4: Ja.
3: Hey, Ronald, jij gaat zo voor ons spelen.
4: Ja, een liedje van Dimitri Frenkel-Frank.
3: Nog één keer?
4: Een liedje van Dimitri Frenkel-Frank.
3: En wat maakt Dimitri Frenkel-Frank zo bijzonder?
4: Het is een Nederlandse tekst, een van de weinige die ik heb. Dus,
3: Ja, want je hebt de laptop erbij genomen.
4: Ja, dan weten we zeker. Ik onthoud het niet meer.
3: Weten we zeker dat teksten wel goed gaan?
4: Ja, zo precies.
3: En de akkoorden hebben we het in het hoofd? Die staan er ook bij.
4: Ja, die staan erbij. Ja, ja. Die zijn niet zo moeilijk.
3: Laten we maar gewoon lekker gaan luisteren.
4: Nou, oké.
3: Ronald en Holland.
4: Ja. Hey, kom aan, blijf niet staan, loop maar achterna. Met je vel, met je pil, met je pingpongspel. Met je man en een Rijn en je Hercules held. Daarin in de wind en alles wat je vindt. En wie je ook bent, koningin of president. Baaiers, klanten, vielen, waarom je ook papa bent. Iedereen doet mee, wie wil ja of nee. Club je partij en alles hoort erbij. Kom en loop maar achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel, met je pingpongspel. Met je loenzende blik, naar een vrouwen dun en dik. Je allerbeste raad, je dronken kameraad. En zijn we op weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met bellen en een hele grote trom. Het gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op vrede en weet ik al wat niet. Dus kom aan en ga mee over land en over zee. Naar de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon. En mijn huis en mijn tuin. Mijn tulpen eruit.

0: Oh. Ronald en Hollander, applaus.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 1 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna €900 miljoen in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
17: Was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt.
18: Timp weg.
19: Eigen productie- en montagedienst.
18: Timp weg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
20: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
0: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: Eentje Zomer, 3 weken lang varen we door de provincie en we filmen alles. En als we mensen zien langs de kant, dan gaan we even stoppen. Dan meren we aan en dan gaan we even een praatje maken. Leonie, wie heb je daarbij?
1: Ja, ik sta hier met Katrien Wierenga en we zijn dus in Lauwerzijl. We zijn hier op een prachtige boerderij en ons oog valt daar op een groene grenspaal. En daar is een heel verhaal bij, Katrien.
2: Ja, dit is de groene grenspaal is een gietijzeren paal. Met aan beide kanten dus een wapen, een schild. En dan vraag ik vaak aan mensen, welk schild is nou de provincie Groningen? En dan gaan ze kijken en dan zeggen ze van, oh, dat is duidelijk. Dit is de Plomperblaire, dit is Friesland.
1: Ja, dat zou ik ook gezegd
2: Alleen
1: hebben.
2: Alleen het grappige is, dit zijn dus hartjes en het is dus Gronings. En aan die kant staat een leeuw. Maar dat nemen jullie denk ik wel mee in de beelden. Maar
1: aan
2: die kant staat,
1: aan het filmen.
2: Ja, die is een leeuw. En dat is dus het Friese wapen. En die staat dus aan Friesland. En het Groningen wapen is dus Groningen.
1: Maar waarom dan die hartjes?
2: Dat heeft volgens mij te maken met de provincies in destijds. Maar dat is dus al heel oud.
1: Ja.
2: En dit is paal nummer 9.
1: Het zit toch dichter in elkaar vervlochten dan we denken, hè? Groningen en Friesland. Het hoort gewoon bij elkaar.
2: Het hoort gewoon bij elkaar.
1: Je moet er ook niet zo moeilijk over doen.
2: Nee, vind ik ook. Nee. En zeker hier is het helemaal duidelijk. Maar dit is dus paal nummer 9. En hier loopt een pad door het land. En bij elke bocht staat een paal. En elk paal heeft dus een nummer. Dus helemaal daar bij de bomen, daar staat paal nummer 1. En dan vanuit daar moet je rekenen rechtstreeks richting de kerktoren van Vierhuizen. Want dat is de echte provinciegrens Groningen-Friesland.
1: Goh, bijzonder. Bent u nou Gronings of Fries?
2: Grunninger.
1: Grunninger. En dan gaan we nog even naar de boerderiewinkel.
2: Ja, nee, maar we hebben dus 2 palen.
1: Oh, we moeten nog 1 paal? Ja.
2: Groningen heeft dus een betonnen paal.
1: Ja.
2: En Friesland heeft een ijzeren paal.
1: Oké. Okay.
2: En bij die boerderij, daar staat dus ook echt op stad.
1: Nou, nu hebben we het hele verhaal.
2: Ja.
1: En dan wil ik nog een hele korte blik. Als dat lukt, moeten we wel een beetje snel zijn, hoor. Naar de boerderijwinkel. Want wat verkoop je hier allemaal?
2: Ons eigen aardappelen. Dat is gewoon voor zover mogelijk streekproducten.
1: Ja.
2: En dat is dus een zuivel. Dat komt ongeveer uit Zuidhorn bij Niekerkweg. Vlees, rundvlees, wordt daar ook.
3: De lamp gaat vanzelf aan.
1: Ach, kijk nou toch, wat een prachtige winkel. Nou, ik zie hier al van alles. De ananassen liggen er zelfs, de meloenen, aardappels,
2: ja,
1: en ijs.
2: Ja, ijs hebben we ook. Dat is van Rianne uit Niehoven. Daarom de eieren komen uit Houwerzijl bij Van der Spekweg. Dus zo proberen we wel zoveel mogelijk streekproducten te doen. Dat geldt dus ook voor de zuivel en de kaas.
1: En heb je hier veel klanten?
2: Wij zijn officieel op deze manier sinds 9 mei open. En het groeit gewoon heel leuk. Het is echt, ik sta hier met ontzettend veel plezier.
1: Ik zie het aan je gezicht, je glundert hierbij.
2: Ja, dat is echt waar. Het is hier zo vrolijk. En onze zoon en schoondochter Enno en Susanne, die doen dit. Die bedenken dit ook. Die willen het liefst nog een beetje uitbreiden. En er wordt volgens mij ook best heel hard aan gewerkt. En elke week zien wij dat er gewoon meer mensen komen. En ook vandaag, gisteren weer veel toeristen. Ik vind het echt prachtig. Ik geniet hier echt volop van.
1: Ja. Hartstikke mooi. Geniet ervan. Wij stappen de boot weer op. Bedankt voor de mooie verhalen.
2: Graag gedaan. Prima.
1: Mooi.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En van de streekproducten gauw weer terug naar de eigen boot. Daniel doet nog even zijn haar goed en is er klaar voor. We gaan weer varen. Waar gaan we naartoe?
1: Ja, we gaan nu naar ons laatste station toe. Dat is Munnekezijl. We hebben lekker een appeltje voor de dorst voor onderweg. En Leonie die gooit nu de laatste tros los. En dan kunnen we van start. Dan gaan we de rit voortzetten, of de vaart moet ik eigenlijk zeggen. Ik blijf maar in autothermen praten. Ik zei net ook tegen Leonie dat ze de boot heel erg netjes geparkeerd had. Oh, we hebben bijna botsen met de teddyboot. Dat gaat net goed. Nou goed. Wij gaan hier lekker op pad. En dan zijn we er bijna. Munnekezijl, nog een kwartiertje varen ongeveer.

0: hebt feel good en je hebt super feel good. En daar past dit plaatje prima bij. Boy Meets Girl op Radio Noord en Waiting for a Star to Fall. Uit volle borst meezingen. Heerlijk. Terug naar de bootjes. De verzoekjes, of wat zeg ik, de verzoekjes, de groetjes die zijn binnengekomen. De digitale flessenpost via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Nou, trek die kurk maar eens even van de fles. Wat voor groetjes komen eruit?
1: De kurk is uit de fles en de geest ook bijna, hoor. Nee, hoor, grapje. We kregen groetjes van Joop Mik uit Veendam. En die zegt goedemorgen. Het is al middag trouwens, sorry. Daniel en Leonie, wat geweldig dat de havenmeester de mensen uit Volendam zo goed geholpen heeft met een boot.
2: Ja, nee, absoluut. Maar die havenmeester, die is echt goud waard daar. Echt serieus. Dat is echt
1: absoluut.
2: Fantastisch. Vanavond nog even kijken naar de samenvatting, zit hij vast in.
1: Heel benieuwd. Ja. Even kijken, hoor. Ook de groetjes van, nou, je verzint het niet, Theo en Thea.
2: Ach, nou, dat had ik al gehoopt dat ze toch nog even lang zouden komen. Wat zeggen ze?
1: Nou, Theo uit Winsum dan zegt... Dag mensen, prachtig de Lauwers op richting Visvliet. Menig kilometertje opgeschaatst en nu lekker meekijken met de boot. Veel plezier. Nou, dan hebben we ook nog Thea uit Midwolda dan. Toch helaas niet samen. Ik begreep ook dat ze niet heel erg leuk met elkaar meer doorheen deugt.
2: Dat klopt wel, ze zijn gewoon even gescheiden.
1: Maar zo.
2: Ja.
1: Nou, mooi om te zien. Thea zegt weer een topteam hoor op die bootjes. Nog veel vaarplezier en mooi grun.
2: Nou...
1: Typisch Thea, hè?
2: Ja, dat is heel fijn dit.
1: Zo is Thea, ja. Ja. Ja.
2: Met de kilometers.
1: En de kilometers die krijg je ook nog van mij. Als ik nog even één groetje mag doen van Jacob Lou uit Troppel. Mooi, ik geniet al 3 weken van Rondjezummen. Echt prachtige beelden van onze provincie. En pluim iedereen bij Noord. Nou, voornamelijk ook Esmeralda en Ruben daar. En natuurlijk ook de andere mensen die we de afgelopen week op de boten hebben gehad, hoor. Zij maken de prachtige beelden. En natuurlijk onze Jan. Toch, Jan?
3: Hey Jan.
1: Ja, dikke duim voor Jan. Nou, dan krijg je ook nog even die kilometers van mij. Want je kan die kilometers samen met ons verzamelen. We willen dus zoveel mogelijk, zodat wij vanuit Groningen zo ver mogelijk de wereld inkomen. En die kan je op allemaal verschillende manieren verzamelen, hoor. Dat kan je hardlopend doen, wandelend,
2: fietsend,
1: zwemmend.
2: Of had je dat al gezegd?
1: Joggen niet, maar je kan
2: varend
1: joggen.
2: Mag dat ook?
1: Varend mag ook, roeien. Anyway, bij elkaar hebben we er nu zo'n 7763 verzameld. Dat is best een hoop kilometers.
2: Ze komen nog op die 8000.

0: hebben morgen nog.
1: Nou ja, daar maak ik me een beetje zorgen over. Want echt? Dit aantal kilometers is ook een beetje wat we gisteren hadden. Dus ik denk dat mensen wel heel veel meters afleggen.
0: Maar het niet doorgeven.
1: En dan vergeten ze het weer op rtvnoord.nl door te geven. Dus
0: geef
1: doe dat nou.
0: We willen heel graag naar die 8000. Het zou zo mooi zijn.
1: Ja, want niks negatiefs over Colombo, Sri Lanka. Een prachtige plek natuurlijk. Dat is de hoofdstad van Sri Lanka.
0: Ja, ik wist het.
1: Ja. Mm-hmm. Prachtige plek, maar we willen nog een klein stukje verder. Dus lever die kilometers nou even in. Wij leggen onze laatste kilometers af richting...
0: Ja, richting Munnekezijl, Friesland.
1: Tot zo.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: 1 minuut over 1:30 is het. Het laatste nieuws, Edwin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Danielle T. van Partij voor de Rechtsstaat en Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de levenssfeer van radiopresentator Fernando Halman van zender Phoenix. Nadat hij een relatie met haar beëindigde, bleef ze hem stalken met honderden telefoontjes en berichtjes. Omdat zij zich volgens de rechter ziet als slachtoffer in plaats van dat ze iets strafbaars heeft gedaan, legt de rechtbank haar naast een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden ook een contactverbod op en moet ze een 2500 euro schadevergoeding betalen. Of T in hoger beroep gaat, is niet bekend. Arts Helene Lameijer van het UMCG probeert tegenwicht te bieden aan foute medische informatie op sociale media. 85% van de artsen treft regelmatig patiënten met internetfabels. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt.
10: Ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons als medici, voor artsen, verpleegkundigen, et cetera, om zelf de informatie naar buiten te brengen en om zelf te gaan delen wat de echte informatie is, zodat mensen ook de echte informatie kunnen horen van betrouwbare bronnen en niet hoeft te zoeken bij influencers op het internet.
9: Arts Helene Lameijer was dat. Op het Hoendiep Oostzijden Bril Tillis vanmorgen een wielrenner op een auto gebotst. De wielrenner viel, moest de ambulancepersoneel worden behandeld, hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De auto raakte beschadigd door de botsing. En Festival Noorderzon gaat er dit jaar anders uitzien. Een aantal grote podia keert niet meer terug. Toch is er meer muziek dan ooit. Ze lopen bandjes door het plantsoen. En daarnaast is er een nieuw podium, de Kraker.
11: Dat wordt een podium midden op de vijver, wordt heel vet. Daar worden wat kleinere concerten worden daar gehost. Daar komen s'avonds laat komen daar DJ's te staan. We programmeren daar zelf ook iedere avond een act. Kunstbende, Tumult krijgt daar een plek.
9: Zei Tom Reuvenkamp van Noorderzon. Festival is tot 20 tot en met 30 augustus. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
8: Edwin, dankjewel. Dan mag het weer. Harma, wat heb je voor ons in petto?
12: Vanmiddag is er veel bewolkt. Ik ken een spatje regenval, maar op de meeste plekken blijft droog en overtouw knipoog de zon. De wind, meest matig, overtouw vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 18 tot 20 graden. Vanavond misschien nog een beetje zon. Vannacht opklaart, minimum temperatuur 12 tot 15 graden. In morgen begint de dag met veel bewolkt, maar in de loop van de dag storen aan meer ruimte voor de zon. De wind uit westelijke regens is zwak tot matig met 21 tot 23 graden.
8: Nou, maar dankjewel. Dat past een heel mooi plaatje bij Michael Bublé. It's a beautiful day. Die hoor je zometeen.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Mmm, fruit van Oudenbos.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein Groningen.
17: Hup de tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
18: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
17: Wijzerweg Groningen.
19: Het seizoen is weer begonnen.
17: Oh, lekker.
19: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.

0: bestemming vandaag. Munneke Zeil, Michael Bublé hoorde je. En it's a beautiful day. En het is zeker weten een prachtige dag. Bijna aan het einde gekomen van deze dag van Rondje Zummer. Deze donderdagmiddag. Maar eerst hebben Daniel en Leonie allemaal mensen bij zich. Ik zag al badmutsen en een bordje.
1: Ik ben helemaal op mijn plek hier in Munneke Zeil, want ik heb mijn soortgenoten gevonden. Mooi allemaal.
2: Mooi, of goeie, wat moeten we zeggen goeie. Eigenlijk?
3: Ja, wat doe je?
2: Wat moeten we zeggen? Goeie?
3: Een goeie dag, zeggen wij. Ja, ja, optie mag je zilters.
2: Oh, precies. Ja, mooi mag ook gewoon, hè?
4: Ja.
2: Munneke Zeil, jullie komen allemaal uit Munneke Zeil?
3: Ja.
2: Nee, wie wel?
5: Wij komen van de
1: Krabuur. Waar komen jullie vandaan?
5: Van de Krabuur.
2: Horen en getogen.
5: Ja.
2: Wat is er nou zo dat? Mooi aan Munneke Zeil?
5: Dat is hier...
3: Nou, het mooiste van Munneke Zeil heeft hier ooit staan. Het oude dorp. En dat is afgebroken. Dat is jammer, in de 60e jaar, 70e jaar.
2: Ja.
3: Dus het enige wat nog oud is, is dit stukje nog van het hele dorp. Hier waren vroeger dus twee smederijen, twee temmerbedrijven, twee bakkerijen. Wat was er nog meer? Twee melkboeren.
2: Ja, dat klinkt als een heel prachtig, compleet dorp. En toch bent u er altijd blijven wonen. Waarom?
6: Ja. Omdat hij zo mooi is.
4: Omdat hij zo mooi is.
2: Ja. Vertel er eens iets over.
4: Nou ja, hier is heel veel saamhorigheid. We hebben een dorpshuis wat geweldig is, wat draait op vrijwilligers. We hebben nog een basisschool en we hopen echt dat die blijft bestaan. En voor de rest, ja, kijk om je toe. Je ziet wel hoe mooi het hier is. Dus wij zijn hier allebei toevallig geboren. Hier, op dit eilandje. En ook getogen en we wonen hier nog.
2: Nou, wat prachtig dat jullie ons hebben ontvangen hier. Daniel, jij staat ook nog bij iemand die nog veel te vertellen heeft over Munneke Zeil, volgens mij.
1: Nou ja, volgens mij vooral de plaats waar hij zelf vandaan komt. En ik ben per ongeluk zelf de naam vergeten. Nog één keer, meneer.
5: Krabuur.
1: Krabuur. En wat is er zo mooi in Krabuur?
5: Nou, dat is een streekje. En ja, het hoort bij Munneke Zeil. Okay. Maar ja, verder mooi wonen.
1: Ja. Ja. Hey, en nu is er altijd een beetje zo'n gebbetje tussen Gunnerus en Fruizen.
5: Ja.
1: Is dat onzin?
5: Ja, ik ken Gunnerus, ik ken Fruis. Dat maakt me niks hoor.
1: Je bent een mengelmoesje.
5: Ja.
1: Nou, groetjes vanuit de meltingpot, Munneke Zeil. En tot zo. Okay.

0: En daar ging Shirley Bassey met haar geweldige jurk en een gigantische pruik. This is my life. We gaan terug naar de bootjes, naar Daniel en Leonie.
1: Ja, we liggen half in het water, zou ik bijna zeggen. Vooral Daniel, als je meekijkt op DagTV. Er komen een paar zwemmers zo net al voorbij bij onze boot. Ja, hallo, introduceer jezelf even. Wie zijn jullie?
2: Ik ben Luc Dusma, maar ik ben de voorzitter van de Groningen Swim Challenge. Caroline is hier. Kijk eens aan, ja, Caroline komt er ook aan.
3: Caroline, ik zit ook in de organisatie van de Groningen Swim Challenge.
1: Ja, vertel eens even iets over de Groningen Swim Challenge. Hoeveelste editie is er? 29 augustus, hè?
2: 29 augustus van dit jaar gaat het plaatsvinden. Het is de 12e editie is het. En we zijn op dit moment met ongeveer een 250 deelnemers die al meedoen. 26 teams en ook mensen die in de stad Groningen gaan zwemmen. En dat evenement wil er steeds meer vorm gaan geven.
1: Ja, het is allemaal voor het goede doel, hè? Wat is het goede doel?
2: Het goede doel is het UMCG Kanker Research Fonds in de stad Groningen.
1: Ja, en wat hebben jullie daar zelf mee? Waarom zijn jullie daarbij betrokken?
2: Nou, als je even naar mijn boeien kijkt, daar
1: ik zie heel veel
2: staan
1: namen.
2: Mensen op die kanker hebben of aan overleden zijn. Maar ook mensen die het overleefd hebben. En helaas moet je ieder jaar weer namen erbij bijschrijven. En dat is denk ik het doel waarvoor we het allemaal doen. Om uiteindelijk met z'n allen, met die 250 mensen, maar misschien ook wel meer mensen. Ik zag hier ook mensen met badmutsen staan, misschien gaan die ook wel meedoen. Om kanker de wereld uit te zwemmen. Ja. Dat is het ultieme doel waarvoor wij het doen.
1: Ja, Caroline, ik hoef het jou ook niet te vragen eigenlijk. Hè?
3: Waarom dat ik meedoe?
1: Ja.
3: Ja, ik heb een groot verlies geleden, 4,5 jaar geleden. Ismael Lot was mijn vriend.
1: Ja, onze collega ook allemaal bij RTV Noord, filmmaker.
3: Ja, klopt. Die is overleden. En eigenlijk door hem ben ik betrokken bij de Groningen Swim Challenge. Hij heeft een aantal dingen gedaan voor de organisatie op filmgebied. En ik heb dat later opgepakt om ook mee te gaan doen. Eerst om te zwemmen en later ook om het evenement te organiseren. Met heel veel liefde en met hem nog in mijn gedachten. Ja.
1: Ja. Ja. Elke dag neem ik aan.
3: Ja, elke dag. Maar ik moet ook zeggen, het zwemmen wat ik doe, dat is voor mij ook het leeghalen van mijn hoofd. Het is meditatie. Dus los dat ik denk aan hem, doet het mij ook heel veel goed. Ja. En ook heel veel goed om mensen die nu in deze situatie zitten, gewoon te helpen. Want er moet gewoon meer geld komen voor kankeronderzoek. Ja, nog meer.
1: Ja. Prachtig dat je daarvoor inzet. We hebben nog één iemand niet aan het woord gehad. Hilda, kom er nog even bij. Zeker. Hilda, kun jij vertellen?
4: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja. Waarom doe jij mee aan deze Groningen Swim Challenge?
4: Nou, bij mij is 7 jaar geleden kanker vastgesteld, maar inmiddels goed hersteld. Ik zwem voor al die mensen die kanker hebben, maar vooral mens willen zijn. Ik tref nu weer mijn gezin, maar ik doe een stinkende best.
1: Wat prachtig dat je er bent.
4: En het voelt heel goed. Hele betrokken mensen. En dat is alleen maar mooi.
1: En je zegt iets heel specifieks, die vooral mens willen zijn.
4: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
4: Dat niet altijd de kanker voorop staat, maar eerst je mens zijn. Je wilt gewoon leven en de dingen blijven doen die je altijd deed. Voor zover het ook mogelijk is. En voor mij kan dat gelukkig weer. Tuurlijk heb je in moeten leveren, maar ik zwem hier. En ik word er ook enthousiast van.
1: Ja, vind je het ook extra? Is het daardoor ook voor jou veranderd als je het hebt over het beleven van dingen?
4: Ja. Gewoon wat meer stilstaan bij de essentie van het leven. Dat ik hier ook mag zwemmen is gewoon heel erg fijn. Maar onze bijdrage leveren.
2: Mooi, ja.
1: Hartstikke mooi.
4: En dat emotioneert, maar geeft je ook kracht.
1: Ja.
4: Oeps, daar ga ik.
1: Voorzichtig. 29 augustus is het zover. Dan vindt die Groningen Swim Challenge plaats. Ja. Fijn dat jullie hier even waren. Ik zou zeggen, neem nog even lekker het ruime sop, wou ik bijna zeggen. Maar dat doe je meer met een boot, volgens mij.
2: En misschien ter afsluiting nog een oproepje. In de stad Groningen zijn verschillende afstanden. Onder andere 1 kilometer vanaf Dudok. Een prachtige locatie. Daar kun je nog voor opgeven. Dus mensen die niet zo ervaren zijn, kunnen daar gewoon vanaf daar naar de Oosterhaven zwemmen. Om uiteindelijk maar voor één doel voor het UMCG Kanker Research Fonds geld op te halen. Dus oproepje aan Groningers, duik alsjeblieft nog het water in. Zelfs als je een onervaren zwemmer bent, kun je 1 kilometer zwemmen.
1: Wees welkom.
2: Wij gaan het even voordoen.
1: Ja.
5: Radio Noord. Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: Niall Horan, Miles Smith, Drive Safe. Varen deze drie weken. Deze dag zit er bijna op tijd voor de grande finale. En jongens, vertel ons, welke held hebben jullie morgen?
1: Nou, een hele bijzondere held. Oh. Want we beginnen natuurlijk hier in de prachtige Munnekezijl. Ja. Waar we trouwens van begrepen dat het 550 jaar bestaat, meneer, dit jaar.
2: Ja hoor, dit jaar 500.
1: Anders zien de mensen op de tv weer dat.
3: Stap Daniel maar achter het bord, hoor.
2: Dit jaar 550 jaar, er zijn in september wat activiteiten nog.
1: Ja, nou dat is wel heel erg leuk. En dan extra leuk dat we hier morgen vroeg ook weer de dag beginnen en nog wat meer van Munnekezijl mogen genieten. Ja. En dan gaat die dag verder met een hele bijzondere gast.
3: Zeker, nou ik ben heel benieuwd, Daniel. Ik denk dat we het bij deze moeten afsluiten, of
1: dan
3: niet?
1: Dan Birdie komt morgen bij ons in de boot een prachtig liedje zingen. Okay. Met onder andere zijn nieuwe zomerhit. Daar staan we heel veel zin in. Heel veel groetjes uit Friesland. Munnekezijl.
3: Doeg, tot morgen.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudenbos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudenbos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudenbos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
14: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
15: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
14: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl. Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord.
20: De middag door.
21: Met Dimitris Kops.
22: Goedemiddag, het is 2:04. Voor muziek zit je goed hier, want R.E.M. komt eraan. Christopher Cross en nu Benson Boone.

0: Radio Noord, je hoorde Ride Like the Wind. Goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris.
1: You're so hot.
0: Ja, dankjewel mevrouw, ik heb uren voor de spiegel gestaan vanmorgen. Vanmiddag kan jij hier winnen een doos met droge worst als je meespeelt met het plaatje over. Dat gaan we spelen, noteer het, om 3:50. En zometeen hier een heel succesvolle tiener. Het is echt ongelooflijk wat zij na 10 jaar allemaal heeft bereikt. Op haar 11e won ze een kleurwedstrijd van een Franse luchtvaartmaatschappij. Haar ontwerp werd daadwerkelijk op een vliegtuig geschilderd. En dat vliegtuig kreeg zelfs haar naam. En jaren later, toen ze 15 was, scoorde ze ook nog eens een wereldhit. Ja, tegenwoordig hoor je helemaal niks meer van haar. Dus ik denk dat ze het allemaal al verdiend heeft in haar 10 jaren. Maar wie dat is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Net als muziek van George Michael. Armin van Buuren komt eraan.

Wat was je het hoogtepunt in jouw tienerjaren? Was dat een of andere game die je altijd speelde? Was dat dat je eindelijk verlost was van de jeugdpuisten? Of kwamen ze juist opzetten? Dat kan natuurlijk ook. Het is ongelooflijk wat Alizé allemaal heeft gedaan als tiener. Als tiener heeft Alizé namelijk meerdere successen gehad. Op haar 11e, echt piepjong, won ze een kleurwedstrijd van een Franse luchtvaartmaatschappij. En haar ontwerp werd daadwerkelijk op een vliegtuig geschilderd. Dat zelfs ook haar naam kreeg. En toen ze 15 was, een paar jaar later, nam ze dit nummer op. Mooi Lolita. En dat werd later een wereldhit. Ik heb eens eventjes gekeken wat ze nu doet. Niks te vinden. Dus ik denk dat ze al het geld al heeft verdiend in haar tienerjaren. Terug naar de zomer van 2001. Hele grote hit. Mooi Lolita op Radio Noord.

0: George Michael en Faith, hier op Radio Noord. Het is 2:30. Zometeen muziek van Armin van Buuren. De Rolling Stones komen eraan. Taylor Swift en jouw kans zometeen op een doos met droge worsten. We gaan zometeen een plaatje overspelen. Doen we om 2:50. En dan maak je kans op die doos met droge worsten. En gaat de zon nog schijnen? Nou, daar krijg je zometeen ook antwoord op, want Harma komt eraan met het weer. En Edwin is hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: Het gebrek aan...
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reslim met Golden
2: eSIM. Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Goedemiddag, exact 2:30. Noordnieuws is hier. Edwin in het veld.
4: Goedemiddag. Danielle T. van Partij voor de Rechtsstaat in Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de levenssfeer van radiopresentator Fernando Halman van zender Phoenix. Nadat hij een relatie met haar beëindigde, bleef ze hem stalken met honderden telefoontjes en berichtjes. Omdat zij zich volgens de rechter ziet als slachtoffer, in plaats van dat ze iets strafbaars heeft gedaan, legt de rechtbank haar naast een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden ook een contactverbod op en moet ze hem €2500 schadevergoeding betalen. Of T in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. Voormalig wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier is eergisteren overleden. Een jaar geleden legde hij zijn werkzaamheden neer nadat bij hem een hersentumor was vastgesteld. Stomphorst was sinds 2002 actief in de lokale politiek. Eerst als raadslid in de toenmalige gemeente Marum. En na de gemeentelijke herindeling in 2019 kwam hij in de raad van Westerkwartier namens de fractie Sterk Westerkwartier. 2022 werd hij benoemd tot wethouder. Stomphorst is 67 jaar geworden. Energiearmoede komt relatief vaak voor in Noordoost-Groningen. De laatste jaren nam het aantal huishoudens landelijk ook in de problemen af, maar dat lijkt gestopt. Onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt, zegt het CBS.
5: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk bleef eigenlijk.
4: Ja, het bedrag dat huishoudens gemiddeld tekortkomen is wel verder opgelopen. Voor de Lettelbertenplas bij Lettelbert, het Zuidlaardermeer bij Meerwijk, het Paterswoldsmeer bij de Leijten, recreatieplas Karding en een aantal strandjes rond het Lauwersmeer geldt een waarschuwing voor blauwalg. Daarnaast is het water in de Botjeszwembaai in Zuidbroek, het Proosmeer in Wagenborg en Moekenschat bij Trapel niet van heel goede kwaliteit volgens zwemwater.nl. Horendse Plas kende dit jaar nog geen waarschuwingen, waar het in voorgaande jaren vaak al wel het geval was. En de weg tussen Veendam en Trapel, de N366, is vandaag en morgen deels afgesloten voor verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. Er wordt gemaaid, gesnoeid en geasfalteerd. Vandaag het deel tussen Stadskanaal en Roswinkel. Morgen het traject tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal. Op beide dagen is de weg tussen 7 uur 's ochtends en 4 uur 's middags dicht. Nooit dicht, rtvnoord.nl.
3: Dan gaan we naar het weer met Harma Boer.
6: Vanmiddag is er veel bewolkt. De kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft droog in. Overtouw knipoog de zon. De wind, meest matig, overtouw vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 18 tot 20 graden. Vanavond misschien nog een beetje zon. Vannacht opklaars, minimum temperatuur 12 tot 15 graden. In Meun begint de dag met veel bewolkt, maar in de loop van de dag storig aan meer ruimte voor de zon. De wind uit westelijke regens is zwak tot matig, met 21 tot 23 graden.
3: Armin van Buren hoor je binnen nu en 1 minuut op Radio Noord.

0: ene outlet Ochtrop Duitsland.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt.
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst.
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
3: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: oven.
1: Hij ligt voor je klaar. Een doos met droge worsten. Ja, niet één worst, maar gewoon meerdere worsten. En de slager heeft ze lekker dik gedraaid, de worsten. Een hele doos droge worsten voor jou, als jij het goede antwoord weet, in Plaatje Over. We gaan het weer spelen, Plaatje Over. Met vandaag een plaat uit 1978 in Plaatje Over. Namelijk Bee Gees en Night Fever.
2: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Deze plaat kwam tot nummer 3 in de Nederlandse top 40 in 1978. Night Fever van de Bee Gees. Het is zonder twijfel een van de grootste disco-hits aller tijden. En het nummer verscheen als het muzikale visitekaartje van een bekende film met John Travolta in de hoofdrol. Nu is de vraag, hoe heette die film? Is dat A, GoldenEye, antwoord B, Saturday Night Fever of antwoord C, Grease? Je doet het dus voor een doos met droge worst. Je mag nu reageren, je mag bellen of appen met de telefoonnummer van Radio Noord. Het is 050-3188-288. Dus bel of app dat nummer 050-3188-288. Night Fever van de Bee Gees. Het was het muzikale visitekaartje van een bekende film met John Travolta in de hoofdrol. Ja, wat was nou de naam van die film? A, GoldenEye, B, Saturday Night Fever of antwoord C, Grease. Nu bellen of appen. De lijnen staan open. 050-3188-288. Je doet het voor een doos met droge worsten. Dat zou toch lekker zijn om dat te winnen zo op donderdagmiddag, hè? Dan kom erop met je goede antwoord. Zometeen Roelof van der Velde en dit is Taylor Swift.

0: over.
1: Hilda, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag met Hilda.
1: Ja, met Dimitris Radio Noord. Goedemiddag en welkom op de radio, Hilda.
2: Ja, leuk. Ja,
1: vanuit Sappemeer, begreep ik.
2: Klopt, helemaal.
1: Is het bewolkt in Sappemeer of breekt die af en toe door, die fijne zon?
2: Nou, het is wel bewolkt. Er zit hier en daar een beetje blauwe lucht tussendoor, maar...
1: Wat hoor ik allemaal op de achtergrond, Hilda?
2: Ach, dat is de radio, dus ik loop net weg.
1: God, ik denk, je staat in een klaslokaal met allemaal kinderen.
2: Ik hoor mezelf terug.
1: Ah, je wil even naar jezelf luisteren.
2: Nee, nu is het goed volgens mij.
1: Oké, hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, je bent vandaag een dagje vrij en morgen ook. En heb je nog leuke dingen op de planning staan?
2: Nou, morgen, morgenavond even een kleine barbecue'tje. En dan is het weekend en dan kijken wat we gaan doen. Als het weer een beetje mee zit, misschien nog even met de auto even toeren. Ergens een hapje eten of zo.
1: Zo, lekker, het goede leven. Heerlijk.
2: Wie weet.
1: Ja, het zou leuk zijn. En ik heb hier een doos met droge worsten liggen. Die kan je winnen in Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over, een plaat uit, het is even geleden, 1978. Hij kwam tot plaats nummer 3 in de Nederlandse top 40. Bee Gees met Night Fever. En die klinkt zo.
3: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, Night Fever van de Bee Gees is zonder twijfel een van de grootste disco-hits aller tijden. Het nummer verscheen als het muzikale visitekaartje van een bekende film met John Travolta in de hoofdrol. Maar hoe heette die film? Was dat A, GoldenEye, antwoord B, Saturday Night Fever of antwoord C, Grease?
2: Ja, antwoord B, Saturday Night Fever.
1: En dat is het juiste antwoord.
2: Yay.
1: Yes. Er waren toch nog een hoop mensen die zeiden Grease. Daar heeft John Travolta ook in gespeeld. Maar het was inderdaad Saturday Night Fever.
2: Ja, klopt.
1: Ongelooflijk. 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd van die soundtrack.
2: Ja, geweldig. Ja.
1: En staat er ook één bij jou in de kast in Sappemeer?
2: Nou, ergens bovenop de vliering, denk ik. Want tegenwoordig, cd's, dat draaien niet meer. Dus, nee.
1: Moet dus ergens het, op zolder staan.
2: Opgeslagen. Ja. Ja.
1: Of als onderzettertje kan je ze ook altijd gebruiken.
2: Kan ook.
1: Ja, handig.
2: Hey, nee, trouwens.
1: Daarom. Je krijgt een doos met droge worsten opgestuurd.
2: Heerlijk.
1: Ja, lekker hè. En ik heb tegen de slager gezegd, draai ze maar extra dik.
2: Ja, geweldig. Zeg, dankjewel.
1: Hartstikke goed. Fijne dag.
2: Goede uitzending verder.
1: Komt helemaal goed, want we gaan de Bee Gees nu draaien met Night Fever.
2: Leuk. Helemaal leuk.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Hardy in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Hardy. Dat is puur genieten.
14: Radio Noord.
15: De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: Hij is buschauffeur, maar kan ook zingen. Birdie, je hoort hem zo meteen. Ook Miami Sound Machine onderweg. En de chorus naar Nielsen en Miss Montreal.

0: Al wat meegekregen van Rondje Summer.
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, we zijn vandaag geëindigd in Munnekezijl met Rondje Summer. We zijn er al eventjes mee bezig. De apotheose komt eraan. Morgen dan hopen we aan te komen in Visvliet. Dat is de eindbestemming. 3 weken lang hebben we met een prachtige boot gevaren door onze nog prachtigere provincie. En alle beelden kan je nog eventjes nakijken op rtvnoord.nl. Ja, en vandaag was ook weer een mooie uitzending van Rondje Summer. Als je nou de hoogtepunten van vandaag wilt terugkijken, dan kan dat vanavond vanaf 6 uur op TV Noord. En morgen dus de laatste dag van Rondje Summer, dan varen we richting Visvliet. En we hopen daar ook echt aan te komen. En alle beelden kan je bekijken, net als elke dag, om 10 uur 's ochtends. Dan starten we met Rondje Summer op TV Noord. Kan je dat allemaal volgen. Dus morgenochtend om 10 uur weer gewoon kijken naar TV Noord. Rondje Summer, we zijn er druk mee bezig. En in de tussentijd, rtvnoord.nl voor alle hoogtepunten.

Miami Sound Machine, Dr. Beat. Op Radio Noord, nou, we zitten nogal in de doktoren hier. Want zometeen hebben we een andere dokter. Dr. Alban, die komt eraan. Sing Hallelujah. En ook zometeen Ed Sheeran. En nu op Radio Noord, The Course. Dit is Radio.

0: de mond maar even open. Er is een behoorlijke mond, daar kan een paterwagen in omdraaien. Dan kan de tandarts even kijken. Dr. Alban was dat, ja, die was tandarts. En zanger. Ah, ongelooflijk. Sing Hallelujah hier op Radio Noord. Zometeen hoor je een man die nu zelf hit na hit scoort. Maar hij schreef eerst liedjes voor andere artiesten. Zo heeft hij onder andere een van de grootste hits van 2009 geschreven. Je komt er zo achter wie het is. Net als Ed Sheeran. Whitney Houston komt eraan. En ook No Doubt zometeen. En Edwin met het laatste nieuws. Wat zit erin? Zo. Ja, je vindt er heel veel. Maar ook veel nepnieuws.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
7: Goedemiddag, een 34-jarige vrouw uit Gieten is opgepakt omdat ze vannacht een politieagent in de arm beet. Dat gebeurde nadat ze met een auto tegen een boom was gebotst op de N34, de Hunebed Highway. Ook gebruikte ze geweld tegen een andere agent, zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe. En daardoor kon de politie geen alcohol- of drugstest doen. De vrouw is daarop aangehouden voor mishandeling. Groningen Airport Eelde heeft vorig jaar minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor. Ook belandde de luchthaven in de rode cijfers, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. Concurrentie uit het buitenland is groot, mede door de lagere vliegbelasting daar. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. Groningen laat ondertussen de sterkste groei zien als het gaat om startende bedrijven, blijkt

0: cijfers van de Kamer van Koophandel. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal nieuwe bedrijven in onze provincie met 14% in vergelijking met dezelfde periode jaar ervoor. Het gaat er vooral om bedrijven in de ICT, gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, bouw en onderwijs. En arts Helene Lameijer van het UMCG probeert tegenwicht te bieden aan foute medische informatie op sociale media. 85% van de artsen treft regelmatig patiënten met internetfabels. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt.
1: Ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons als medici, voor artsen, verpleegkundigen, et cetera, om zelf de informatie naar buiten te brengen en om zelf te gaan delen wat de echte informatie is, zodat mensen ook de echte informatie kunnen horen van betrouwbare bronnen en niet hoeft te zoeken bij influencers op het internet.
0: Zij arts Helene Lameijer van het UMCG. Meer dubbel gecheckte informatie op rtvnoord.nl.
2: En dan gaan we naar het weer. Ook dubbel gecheckt, neem ik aan. Harma Boer.
3: Vanmiddag is er veel bewolkt. Er kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft droog in. Overtaal knipoogt de zon. De wind, meest matig, overtaal vrij krachtig, komt nu het noordwesten met 18 tot 20 graden. Vanavond misschien nog een beetje zon. Vannacht opklaart, minimumtemperatuur 12 tot 15 graden. In Meun begint de dag met veel bewolkt, maar in de loop van de dag storig aan meer ruimte voor de zon. De wind uit westelijke regens is zwak tot matig met 21 tot 23 graden.
2: Binnen nu in 1 minuut op Radio Noord, Ed Sheeran.
4: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
4: Ga nu naar Koken en Wonen.
5: In het stadshart van Appingedam.
6: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
7: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
8: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
9: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

Whitney Houston, How Will I Know, hier op Radio Noord. Het zometeen No Doubt It's My Life komt eraan. Eerst Bruno Mars. En wist je dat Bruno Mars meeschreef en meeproduceerde aan nummers van andere artiesten voordat hij zelf doorbrak? Ja, hij heeft onder andere meegewerkt aan een van de grootste hits van 2009. Dat is namelijk Ride Round van Flo Rida en Kesha. Ken je die nog?

Dit is dus medegemaakt door Bruno Mars, die het ook helemaal zelf kan. Ongelooflijk wat een hitmachine. Scoort echt hit na hit. Alleen dit jaar al. I Just Might, Risk It All. En nu heeft hij alweer een nieuwe. De nieuwe Bruno Mars op Radio Noord. Dit is On My Soul.

0: Munnekezel.
1: Ja, dat klopt. Onze topo vanmiddag.
0: Ah, je bent ingelezen.
1: Ja, ja, ja. Dat was ook je vraag zeker, hè, voor straks.
0: Nee, nou ja, goed.
1: Voor nu.
0: Ik denk, ja. Daar zijn we geëindigd met Rondje Summer vandaag.
1: Ja, en dat ligt helemaal niet in Groningen.
0: En ligt dat in Friesland? Dat
1: is, net over de Grub.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Hebben ze een foutje gemaakt?
1: Nou, kijk, de Maxbogen gaat topo van Grun. Over Grun natuurlijk, maar het is vandaag topo van Friesland.
0: Ja.
1: Friesland. En omdat ze daar geëindigd zijn met Rondje Summer, pakken we daar de draad op.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, het is voor één enkele keer een uitzondering in Friesland.
0: Oh, wat goed. Wat leuk. Ja, we gaan het zo meteen allemaal horen. Want Erik Bats hoor je al. En die komt eraan met Studio Gun. En wat zit er nog meer in zo meteen?
1: Nou, de Grote Markt is het decor van het grootste evenement die ooit in de Groningse binnenstad is gehouden. Een mountainbike race. Ik weet niet, heb je het parcours al gezien?
0: Ja, ik zit
1: spectaculair uit, hoor.
0: Op een webcam te kijken. Het ziet er inderdaad spectaculair uit. En het gaat ook nog even door. Het is niet alleen de Grote Markt, maar ik zie dat het ook daarnaast is. Richting de Vismarkt staan ook allemaal dingen.
1: En het lijkt alsof ze over het Forum heen springen zo'n beetje. Bij een beste hoogte. En de organisatie verwacht toch 20.000 toeschouwers uit binnen en buitenland dit weekend in Groningen.
0: Zo.
1: Iemand van de organisatie en een van de bouwers hebben wij aan de lijn zometeen. Of aan de lijn, daar hebben we een reportage over. En ook iemand die meedoet aan het festijn. Dus hoor je zo
0: bij ons. Wat gaaf.
1: Ja. Heb jij een mountainbike?
0: Nee, ik zou dat ook niet durven. Ik zit te kijken naar die baan. Heb je het gezien? Maar er is niks. Ja, er is één stootkussentje, zag ik. Maar als je ernaast flikkert.
1: Ja, dan is je fiets kapot en je moet zelf naar het ziekenhuis in.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad. Ik heb zelf ook een mountainbike gehad. Ik heb het net weggedaan.
0: Dus oh, echt?
1: Helaas kan ik niet meedoen.
0: Oh.
1: Maar dit gaat mij ook een beetje te ver, hoor. Dit.
0: Dat had ik graag willen zien.
1: Ja.
0: Ik zie ook dat de terrassen vol zitten, maar zo mooi weer is het toch helemaal niet?
1: Nee, maar ja, ze hebben wel iets te zien natuurlijk. Ze zijn een beetje aan het oefenen. En af en toe een knipoog van de zon hoor ik van Arma. Dus,
0: Nee, dat is fijn. Dat is fijn.
1: En voor de rest is er lach geraden gisteren. Kun je
0: even
1: liggen? Ja.
0: Ik zie je eruit.
1: Dus het was Wendy van Dijk.
0: Wendy van Dijk.
1: Ja, en dat bleek door onze collega Hans al verklapt te zijn afgelopen vrijdag. Die versprak zich.
0: Ach.
1: En betekent dat we vandaag een nieuwe hebben. Een gloednieuwe lach.
0: Oeh.
1: Te raden. Dus doe mee, zou ik zeggen.
0: Heb je hem zelf al gehoord?
1: Nee. Nee. Okay. Laat mij je straks verrassen.
0: Je laat je helemaal verrassen. Hartstikke leuk. En dan maak je kans op leuke prijzen.
1: Zeker.
0: Ik denk, ga je nu vertellen wat je kan winnen. Maar...
1: Nou, dat weet iedereen wel. De muziektegel van Studio Grun natuurlijk, hè?
0: Precies. Hartstikke goed. Nou, dat beloof weer wat vanmiddag om 4 uur. En het is al bijna 4 uur. Lekker zeg. Studio Grun met Erik en Maartje.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nu de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Mooi Edwin.
11: Mooi Erik. Danielle T. van Partij voor de Rechtsstaat in Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechter vindt bewezen dat de vrouw stelselmatige inbreuk heeft gemaakt op de levenssfeer van radiopresentator Fernando Halman van zender Phoenix. Voormalig wethouder Harry Stomphorst van de gemeente Westerkwartier is eergisteren overleden. Een jaar geleden legde hij zijn werkzaamheden neer nadat bij hem een hersentumor was vastgesteld. En een 34-jarige vrouw uit Gieten is opgepakt omdat ze vannacht een agent in de arm beet. Het gebeurde nadat ze met de auto op een boom was gebotst op de N34.
10: Meer hoor je straks om 4:30.

0: BM Legend, name it, Puma, Joop, Lacoste, Levi's, Playmobil en nog veel meer. Jouw designer outlet Ochtrop Duitsland.
1: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
2: Ik heb trek in iets lekkers.
3: Neem de kersen van Oudenbos.
2: Iets zoets.
3: De kersen van Oudenbos.
2: Iets fris en sappigs.
3: Oudenbos.
2: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
1: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
4: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
5: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Radio Noord.
7: Studio Grun.
6: Met Erik Bad.
7: Goedemiddag. Tot 6 uur houden we jouw gezelschap thuis, onderweg of op je vakantieadres. Het zijn de laatste loodjes op donderdagmiddag. En we gaan beginnen met Dua Lipa. Wanneer?

0: Love Again. Van een drukke middagspit zal geen sprake zijn in deze periode. Lekker doorrijden.
1: Lekker doorrijden.
0: Lekker doorrijden. En ik heb Zijne, Harmo, die knipoog van de zon.
2: Ja, wat is het wat, hè? Ja. Meer als dat zit er dan op dit moment ook gewoon nooit in. Uiteindelijk kwam de temperatuur op zo'n 18,5 graden in het Lauwersmeergebied tot zo'n dikke 19,5 graden, wat verder de provincie in, met een half uur tot een dik uur de zon. Ja, wat dat betreft is het nooit veel. En die wind is ook al niet nog in het noordwesten natuurlijk. Dat gaat veranderen. In de loop van de dag meer zon. En die oplopende temperatuur wordt daar wat in op zaterdag ook nog van kunnen profiteren. De komende uren. Ja, het is wat wisselend. Onbewolkt. Dit is er wat meer bewolkt. Dit is er dus een beetje zon. En loten vanochtend en vannacht opklot zijn bewolkt met een minimum van 12 tot 15 graden. In Muiden begint de dag met veel bewolkt, maar storig aankomt er gewoon de weg de dag. Dus wat meer ruimte voor de zon. En de wind zwak tot matig uit westen krijgens brengt in 21 tot 23 graden.
0: Storig gaan wat beter.
2: Ja, storig gaan wat beter.
0: Dat is super mooi. Ah, maar dankjewel, tot straks.
2: Tot zo.
0: Ja, in deze vakantieperiode is B&B voor Liefde weer van start gegaan. Zit jij er al een beetje in, Maasje?
1: Hebben we het nog helemaal niet over gehad.
0: Nee.
1: Oh, ik heb al heel veel imitaties gehad. Ik heb het er wel hier al wel heel veel over gehad. Iedereen is toch wel lekker aan het kijken.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ik zit er helemaal in.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nou goed, ja, ik ben echt vooral die Rotterdamse Donatella, hè? Met dat met hele bijzondere lelijke huis.
0: Ja.
1: En de heet het met die honden. Krijg mama voor jou lekker een kippetje. Krijg jij lekker een kippetje van mama? Kom, ook hij is gek op bordjes leeglikken.
0: Oh, jij doet het wel goed.
1: Oh,
0: en, wat vind jij van het kapsel van Arie? Die man die is 75 en die heeft een kapsel van een jonge god. Ik ben daar wel jaloers op.
1: Even nadenken. Arie is de man bij haar.
0: Ja, bij Caroline, toch?
1: Ja, Caroline. Ja. Ja. Weet je dat die naam niet bij haar past?
0: Nee, vind ik ook eigenlijk.
1: Dus daarom kan ik dat ook heel slecht onthouden. Maar zij heet inderdaad Caroline.
0: En die Geer en Goor duo.
1: Ja, vreselijk. Daar gaan we ons natuurlijk ontzettend aan ergeren. Die ontzettende lamme tak die de hele dag niks wil doen. En dan heel spannend elke dag kaviaar eet.
0: Ja,
1: en
0: dat wordt nog wat.
1: Die vieze Fred. Dat vind ik ook een heel... Volgens mij is dat ook helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee. Die vindt zichzelf, die is al beledigd als iemand hem 40 noemt, terwijl hij zegt 80.
0: Ja, en Lisha Tara, die doet mij een beetje een Raven van Dorst denken.
1: Lisha Tara, ja, ook zo. Oh, geweldig, wat een paradijsvogel.
0: Nou, ik ben benieuwd of er meer mensen kijken.
1: Laat maar even weten.
0: Laat maar even weten.

0: Putnam, die je kent van 10cc. Wax and Building a Bridge to Your Heart. Je hoort het in het nieuws vaak dat je op de grote markt niet veilig kan lopen door fietsers en fatbikes. Maar dat was niks vergeleken met nu, want enorme stellages staan er, zelfs vanaf het dak van de gebouwen. Zodat er dit weekend overheen gestunt kan worden met de fiets. Het BMX-parcours is net af. Onze verslaggever Emiel Venema sprak daar de parcoursbouwer, Desmond Tessemaker.
1: Ja, als je hier zo staat, hoe beleef je dit?
2: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we zijn begonnen. We zijn toch al ondertussen eigenlijk anderhalf jaar bezig en een half jaar voor Groningen bezig. Ik ben een vrij heftige week gehad als je kijkt naar het aantal bouwuren wat erin zit. Zaterdagmiddag begonnen. We zijn net een half uurtje onderweg met trainen. En het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
1: Ja, want hoe zijn jullie zo bij Groningen gekomen?
2: We wouden slopestyle mountainbike naar Nederland brengen. Daarvoor moesten we een concept bedenken. Want mountain, ja, nee, bike zijn we heel goed in, maar mountain doen we hier niet echt. Dus toen zijn we gaan denken, oké, wat zijn de kaders die nodig zijn om dit waar te kunnen maken? Nou, we hebben veel ruimte nodig. We moeten een beetje de hoogte in kunnen. We moeten een mooie backdrop hebben. En dat was een vereiste. Dat moesten we doen. Dus toen ben ik gaan zoeken. Toen hebben we een lijstje gemaakt met steden waar het potentieel zou kunnen. En toen we hier gingen praten, waren we eigenlijk al heel snel daaruit dat de grote markt, vismarkt, dat we hier eigenlijk wel ruimte hadden. En de gemeente die er zin in had. En dat dan die matches nodig om dit op zo'n korte tijd te bouwen.
1: Wat kunnen de mensen straks gaan zien? Wat zijn de snelheden? Wat voor trucs gaan ze allemaal uitoefenen?
2: Ja, we doen natuurlijk mountainbike sloopstal. Dus snelheid, ja. Snelheid om dus jumps te halen. Maar in principe heeft iedereen dezelfde snelheid. Wat we willen zien is zoveel mogelijk airtime. Dus hoe lang kan je in de lucht hangen en hoeveel tijd heb je om die trucjes te doen? Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
1: Wat was jouw eerste indruk hier van deze baan?
3: Ja, onwerkelijk. Ja, je ziet het online en dan kom je hier te echt en dan is het toch wel echt heel groot. Maar ik denk dat dit heel leuk gaat worden.
1: Wat verwacht je van de wedstrijd? Want dat gaat natuurlijk ook heel spannend worden.
3: Ja, spannend sowieso. Ik verwacht veel actie. Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld. Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel. Ja.
1: Wanneer is het evenement voor jou geslaagd?
2: Voor mij is het eigenlijk wel, als ik in die trainingen deze komende dagen zie dat iedereen hier lekker doorheen komt, dan is eigenlijk mijn stukje van dit hele project is geslaagd. Want dan hebben we goed geluisterd naar wat de rijders willen. Hebben we het wel zo spannend gemaakt? Of hebben we het zo gemaakt dat het spannend is voor de rijders? Want dan worden ze getriggerd om hun beste te geven. Ja, en als we hier zaterdag met 20.000 man staan een beetje te juichen, dan denk ik dat we goed de volgende week in kunnen.

0: We hadden je al gewaarschuwd, Topo van Friesland vandaag. Want ja, daar zijn we geëindigd met ons rondje summen vandaag.
1: Moet ik nou, hè?
0: Ja, je kan niet anders.
1: Ik heb een kaart van Groningen.
0: Maar het is gelukkig net over de grens, hè?
1: Ja, hij staat er nu een beetje naast. Laat het zo even zien. In het helemaal noordwesten van onze provincie. Vlak bij Zoutkamp natuurlijk, want daar komen we vandaan. En vlak bij Visvliet, want daar gaan we naartoe. Daar gaan we morgen eindigen. Daar kun je trouwens bij zijn. Moeten we ook heel vaak noemen. Als je nou zorgt dat je daar tussen 1 en 2 bent, dan word je ook nog verwend met een optreden.
0: Oh.
1: Van een zanger die daar wel eens in de buurt komt. Kun jij dan... Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het mag bekendmaken.
0: Dan kan je zo raden wie het
1: kan
0: is.
1: Kan er maar eentje zijn in principe.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is alvast een tip. Maar we zijn nu nog even in Munnekezijl. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar als Groninger meer over weet. Maar stel dat het toch zo is, dan kun je het even laten weten. 050-3188-288.
0: Maar Friese mogen ook bellen, toch?
1: Ach, tuurlijk.
0: Veel luisteraars in de
1: kant. Ja hoor.
0: Kom maar door dus. 050-3188-288.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Dit is deze week Gronings Goud.
2: Bronsema en Staal.

0: hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Bijna 16:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Opnieuw is op meerdere plekken in onze provincie blauwallig aangetroffen. Sinds deze week geldt een negatief zwemadvies voor het Lauwersmeer en de Leijten bij het Paterswoldsemeer. En ook bij de Kardingenplas in Groningen wordt gewaarschuwd voor gezondheidsklachten. Enkele weken geleden was al een negatief zwemadvies afgegeven voor meerdere plekken in onze provincie. Van blauwallig kun je echt ziek worden. De kans is groot dat je maag- en darmklachten krijgt. En je kunt er bultjes van krijgen die verschrikkelijk jeuken. Groningen Airport Eelde heeft vorig jaar minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor. Ook belandde de luchthaven in de rode cijfers, zo blijkt uit het jaarverslag. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers. De concurrentie uit het buitenland is ook groot, mede door de lagere vliegbelasting daar. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. Danielle T. van Partij voor de Rechtsstaat in Stadskanaal is veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw stelselmatige inbreuk heeft gemaakt op de levenssfeer van radiopresentator Fernando Halman van zender Phoenix. Nadat hij een relatie met haar beëindigde, bleef ze hem stalken met honderden telefoontjes en berichtjes. Omdat ze zich volgens de rechter ziet als slachtoffer, in plaats van dat ze iets strafbaars heeft gedaan, legt de rechtbank haar naast een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden ook een contactverbod op en moet ze hem €2500 schadevergoeding betalen. Of T in hoger beroep gaat, is nog niet bekend. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel. Dan de weersverwachting met Harma.
7: Vanmiddag is er veel bewolkt. Er kan een spatje regenval, maar op de meeste plekken blijft droog en overtouw knipoog de zon. De wind, meest matig, overtouw vrij krachtig, komt door het noordwesten met 18 tot 20 graden. Vanavond misschien nog een beetje zon. Vannacht opklaart, minimumtemperatuur 12 tot 15 graden.

0: In Meun begint de dag met veel bewolking, maar in de loop van de dag storen aan meer ruimte voor de zon. In de wind uit westelijke regen is zwak tot motig met 21 tot 23 graden.
1: Zometeen spelen wij de lachlijn. Gisteren is hij geraden, dus horen we hem straks voor de allereerste keer.
2: Raamdecoratie op maat gemaakt.
3: Timpweg.
2: Eigen productie- en montagedienst.
3: Timpweg.
2: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
4: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
5: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
6: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
7: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: door met het laatste uitstrijkje. Was dat share, love and understanding. Daar draait het allemaal om in de wereld, hè. We gaan de lachlijn spelen. Ja, gisteren ging hij eruit. De lach van Wendy van Dijk. Mag nu gezegd worden. En we hebben een plaats in onze lijst staan. Die van Bert Solo. We hebben een mooie prijs weggegeven gisteren.
1: En we gaan proberen deze lach niet te verraden.
0: Nee, van wie is de lach? Dat is geheime informatie, niet noemen in de uitzending, staat hier. Dat gaan we ook niet doen.
1: Voor de zekerheid.
0: Voor de zekerheid. Oké, ik ga hem wel laten horen, let op. Hoi. Dat is een uitbundige.
1: Uitbundige lach.
0: Ja, zo te horen op een feestje of zo ergens, nog een keer.
1: En dan zal... Er is wat geroezemoes.
0: Wat geroezemoes eromheen. En dan laat je dat niet door afleiden.
1: En één bulder.
0: En één bulderlach.
1: Ik zag dat er ook al gebeld werd meteen. Toen dacht ik, misschien denken mensen nog steeds dat Wendy van Dijk nog een optie is. Maar dat is echt niet zo.
0: Nee,
1: Wendy van Dijk
0: is uit. Dus het gaat om onze nieuwe lach. Als jij weet wie het is, of je wil gewoon gokken, dat mag natuurlijk altijd. 050-318-288. Is het goed, dan zijn de prijzen voor jou. Zo simpel is het gewoon. Nou, nog één keer, omdat het voor de allereerste keer is. Dus nou de derde keer inmiddels. Ja, dat is hem. En van wie is die lach? Ik ben benieuwd of je het nu al weet. Bellen dus 050-318-288.

0: duur bandje. Er zijn allemaal grote artiesten in. George Harrison van de Beatles. Roy Orbison. Jeff Lynne. En nog veel meer. Zoek me even op. Te veel om op te noemen. Want wij moeten door. We gaan ons spel spelen. De lachlijn. Ik heb Inge Wijngaard aan de lijn. Inge, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nu al een diepe buiging voor jou. Dat je nu al belt. Want we hebben
1: het
0: nog maar...
1: Ja,
0: nog maar één keer gehoord.
1: Ja.
0: Ja. Wordt het een gok? Of herken je echt iemand ook?
1: Ja, dat denk ik wel, maar.
0: Oké. Okay. Nou, ik laat hem nog een keer horen. Wie is het volgens jou?
1: Geert Trouwsma.
0: Ah, onze museumdirecteur.
1: Ja,
0: die lacht ook zo uitbundig af en toe, hè?
1: Ja, soms wel.
0: Ja, maar lacht u nu ook zo uitbundig, is de vraag.
1: Helaas. Nee,
0: helaas. Leuk geprobeerd. Ja. Volgende keer beter, zeg ik dan maar, hè?
1: Ja, zeker.

Ze won ooit in Groningen de popprijs, Karel Emerald, A Night Like This. En wil je nieuwe muziek van Karel Emerald horen, dan moet je niet zoeken op Emerald, maar gewoon op Karo. Karo is namelijk haar nieuwe artiestennaam. En hij speelde jarenlang in verschillende bands, waaronder de Groningse band Orange Skyline. Maar hij vond uiteindelijk zijn eigen geluid, Simon Joan. Zijn nieuwe single heet Don't Leave.

0: Lonely was dat van Simon Joan. Vandaag Topo. Ja, ik kan niet Topo van Grun zeggen, want we zitten net even over de grens. Van Friesland. Kant van Friesland. Gaat je microfoon er vandoor?
1: Je hebt
0: het nog wel nodig tot 6 uur, hè?
1: Dit is nog, ik denk, dat gaat wel. Hij is nog heel... Ik had even wat... Ik was even iets anders aan het opzoeken. Omdat we zijn dus in Munnekezijl.
0: Ja.
1: Met frisse tegenzin. En toen zag ik een appje van Gerard Zomer. Die zei, dat is wel grappig dat het Friesland is. Want Munneke is echt een typisch Groningse naam. En toen dacht ik, oh, dat is die... volgens mij, toen dacht ik aan de baas van het CBS. Maar die heet Van Mulligen. Nou, en daar was ik even zo van slag dat het eigenlijk... alle kanten ging. Dus dat is niet zo. Maar het is wel echt een... Edwin gaat mij helpen. Is het wel echt een Groningse naam?
2: Ik moet meteen denken aan Munnekeholm in Groningen.
1: Nou ja, ik bedoel maar. Dus het is een typisch Groningse naam. Dus eigenlijk prima.
0: Dan moeten jullie vriezen mee dan?
1: Goede vraag. Misschien kunnen we het adopteren.
0: Misschien is de grens verkeerd gelegd.
1: Net als Schiermonnikoog.
0: Oh ja. Op Kapen.
1: Nou ja, ze hebben... ik ga gewoon even wat feitjes vertellen over Munnekezijl. Er is geen voetbalvereniging meer. Maar in Warfstermolen heb je sportclub De Lauwers. En daar heb je voetbalclub VV De Lauwers. En dat is de club die speelt in buurtschap Halweg. En een schuttersvereniging Het Mikpunt. Vind ik een leuke naam. Ze hebben meer leuke namen, want er is ook een molen. En die heet Rust Roest.
0: Oh ja. Nou, Mikpunt is ook wel een leuke naam voor een dartclub.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus ze hebben wel twee namen die me wel echt bij gaan blijven. Ze hebben een dorpshuis, De Skaans. En daar staat ook echt zo'n dakje op. Ja, dat is toch wel... Ja, kom, dat is niet Gronings. Ze hebben een muziekvereniging. Die is er al sinds 1924. Tida Kira. Vind ik dan wel weer een hele exotische naam. En tot 2019 hadden ze jaarlijks in april Muntjepop. Dat lijkt mij een soort appelpop, paaspopachtig evenement. Kon nog niet meteen vinden. Vertel even, als je ooit geweest bent op Muntjepop, komt tot 2019. Ik denk, hè, corona nooit weer teruggekomen. Zoals veel dingen helaas. Nee, het is gestopt vanwege de sluiting van Café de Sluis.
0: Ik wou net zeggen, doe dan niet zo heel erg goed je best. Want straks worden we door Omroep Friesland benaderd. Ja, of we daar het Topo van Friesland willen doen.
1: Nou, het is helemaal niet voor mijn best. Wat helemaal mis.
0: Dat geeft niks.
1: Maar niet.
0: Wil ons ook niet bij Omroep Friesland.
1: Nee, we blijven hier.
0: We blijven gewoon hier. En dan gaan we morgen ook gewoon weer richting Grun.
1: En weinig reacties heb ik ook nog, hoor.
0: Ja, dat vind ik.
1: Mensen denken toch, ja, nee.
0: Jij met je vissen tegenzin.
1: Nee, is toch wel eens iemand geweest. Jawel. Kom op, jongens.
0: Ja, help ons.
1: Help.
0: Wij weten het namelijk niet. 050-318-288. En echt alle informatie is welkom. Zelfs een ambassadeur is welkom. Dus...

0: is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Dan Gronings nieuws. Edwin heeft voor ons de hoofdlijnen.
12: Groningen Airport Eelde heeft vorig jaar minder passagiers vervoerd dan het jaar daarvoor. En ook belandde de luchthaven in de rode cijfers. En opnieuw is op meerdere plekken in onze provincie blauwallig aangetroffen. Hebben we het onder meer over het Lauwersmeer, de Leijten bij het Paterswoldsemeer en de Kardingenplas.
11: Straks meer in Noordnieuws om 17:30.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudebos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudebos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudebos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.

0: Groene Outlet Ochtrop Duitsland. Kom eens langs in de Oude Bosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
1: Radio Noord. Studio Grun.
0: Met Erik Bad.
2: Heel in de verte zien we het weekend alweer opdoemen. En kriegen we nog een beetje schier weer. Nou, we horen het zometeen van onze weervrouw. Maar eerst horen we Madonna. Into the Groove.

0: Uit 1985, Into the Groove. Uit de film Desperately Seeking Susan. Wat een slechte film was dat, zeg. Oh, ik heb dat toen gezien. Het is echt...
1: Geen tip.
0: Nee, geen tip, nee. Nee. Maar goed, het nummer was wel goed trouwens. En ja, op zich grappig om Madonna als actrice in actie te zien. Maar nee, het was niet aan mij besteed. Zometeen na 5:30 hebben we nog meningen van Groningers. Het gaat niet over een film, maar waar gaat het wel over?
1: Het gaat over medische desinformatie. En dan is de vraag, zeg maar, stel je voor jij hebt iets. Je hebt een pijntje. Vraag je dan aan ChatGPT. Goh, ik heb hier pijn, wat kan het zijn?
0: Ik vraag heel veel aan ChatGPT, maar dat niet.
1: Dat is natuurlijk gevaarlijk, hè?
0: Ah, als je gaat googlen ook, joh, dan voel je iets en dan heb je niet lang meer vaak als je dan doorzet.
1: Waarschijnlijk heb je dan iets heel ernstigs. Ja,
0: ja.
1: Dus, ja. Ja, maar toch, ja, heel veel mensen doen natuurlijk toch wel. Even kijken, gespieken. En dat, nou ja, dat zorgt voor problemen als je dan ook dat advies zomaar opvolgt. Ja. Nog beter naar de huisarts gaan.
0: Er zijn ook mensen die kopen ook dan medicijnen op internet, hè? Ook al gehoord.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook gevaarlijk.
1: Ja, als je zonder, ja, als je niet weet waar het bestelt.
0: Nou ja,
1: als je altijd hetzelfde medicijn
0: moet. Je weet
1: waar
0: het vandaan komt. Ja.
1: Ja. Nou ja, weet ik niet. Ja, dat heb ik ook allemaal niet nodig. Ik heb nog steeds niet eens een huisarts in Veendam. Hoe
0: echt
1: lang
0: niet?
1: Woon ik daar
0: oh,
1: al niet?
0: Heb je jaren geleden al een keer over gehad?
1: Ja,
0: nog steeds niet.
1: Ik zal het nog eens even opbrengen. Ik ga me nog een keer weer aanmelden. Ja, nee, je kan dan nergens terecht. En ik moest op een gegeven moment een zalfje hebben van mijn huisarts. En toen vroeg ik dat. En toen zei ik van nou mag ik ook een foto sturen. Want er wonen zo ver weg. Zei ze, oh maar dan mag je hier helemaal niet meer zijn. Dan moet je lekker in Veendam een huisarts. Ja, maar dat lukt ook niet. Ik zei, je moet me niet uit het systeem halen. Want dan heb ik straks helemaal geen huisarts meer.
0: Nee.
1: Dus ik heb er nu nog steeds één hier in de stad.
0: Nou, huisartsen in Veendam, meld u even voor Maartje.
1: Ja, neem me aan. Ga weer bellen zo.

0: Dat was de grote doorbraak begin jaren 90 voor Lisa Left Eye Lopez met haar trio TLC Waterfalls. Ik woon op Twitter, mooi Arma.
1: Ja, mooi Erik.
0: Nou, het wordt een oorlogsski weekend.
1: Ja, zeker. Ja, zondag is een beetje de spelbreker door en weer. Maar voor de rest, en zucht het te gauw duurt, volgende week. Het midden en zuiden van Nederland weer een hittegolf. Wie kriegen we met zomertemperaturen te maken? Met lekker wat zon, dreug weer. En dat allemaal omdat er een hele grote depressie op de Atlantische Oceaan komt te liggen. En dat zorgt bij ons voor een zuidelijke stroming. En front die van het systeem of komstig ben, die kan ons voorlopig nooit bereiken. Dus vandaag was eigenlijk een beetje een soort van overgangsdag, want over touw was er ook nog wel wat zon, anderhalf uur. Dat is wel heel weinig, maar nou ja, alle kleine beetje zelf. Een knipoog van de zon en rood schouw werd ook meld. Niks die groten is het west, 2,5 millimeter is de verdampt. Zeeboorden, niks die naven groot, dreug bleven en de barometerstand 1020 millimeter. Ja, en natuurlijk nog altijd die motige tot vrij krachtige noordwestelijke winden. En door zit hem eigenlijk ook een beetje de kneep, want de windrichting die doet natuurlijk ook ontzettend veel. Nou, voor de komende uren, ja, nou, we hebben nog overtouwens wat zon. Er is ook vooral heel veel bewolking vernomen. En vandaag loter bewolking en opklaring in een minimum van 12 tot 15 graden. Ja, en maandag begint de dag wel mee met veel bewolking, blijft wel droog. En in de loop van de dag storen gaan meer zon. De wind is zwak tot matig. Ook een verordening komt nu het westelijk richten met 21 tot 23 graden. En overnacht opklaring, mistbanken, 13 tot 16 graden. Zotterdag regelmatig zon, 22 tot 26 graden. Loter in de middag en om een kans op een verdwaalde bui. Ik denk dat het op de meeste plek wel droog blijft. Zonnig verspreid over de provincie buien. Temperatuur 21 graden en morgen dinsdag droog. En geleidelijk aan die oplopende temperatuur richting zomerse weer rond 24 graden.
0: Oké, dus we hebben de grote finale van rondje zomer.
1: Zucht een geweldig gouden, ja.
0: Gewoon, dat wil ik even doen.
1: Ja.
0: Nou, gooi berichten. Dankjewel, Harma.
1: Ja, net
0: mooi,
1: zo.
0: Mooi.
1: Joep, mooi.

0: snel terug. 3-2-1. Bente was dat. En in 3-2-1 maken wij een schakeling naar onze tv-studio. En daar zien we hem staan, Erik Hogeboom. Hij presenteert vanavond Noord Vandaag. Mooi, Erik.
1: Mooi, Erik. Altijd leuk om te zeggen, hè?
0: Ja.
1: Hey, heb jij wel eens dat je online medisch advies inwint?
0: Nou, we hadden het toevallig er net over. Dat ik dat niet aandurf met ChatGPT of Google. Want hoe verder je zoekt, hoe meer je tegenkomt.
1: Ja, je wordt ook steeds zieker als je het online opzoekt. Hè? Maar toch heel veel huisartsen, en ook Groningse huisartsen, hebben daar wel mee te maken. Ja, en daar gaan we in Noord Vandaag ook aandacht aan besteden. Welke invloed dat heeft en hoe huisartsen en medisch specialisten daartegen aankijken. Tegen die trend van alles maar steeds meer online opzoeken wat betreft het medisch beeld. Een maand geleden hadden we een dikke storm, hè, hier in Groningen. En er gingen van allerlei bomen om. Er zijn ook bomen beschadigd, onder andere in Blijham. Daar staat een 250 jaar oude boom die nog aan het herstellen is. Die wordt gerepareerd en daar zijn we bij. En jullie hadden het straks ook al even over, hè, dat gigantische spektakel op de Grote Markt, wat op dit moment wordt opgebouwd. Zou je dat durven trouwens, van zo'n schans af dan, en dan zo'n dikke jump maken?
0: Nee, absoluut niet.
1: Nee, ik heb hoogtevrees. Alles boven de 2 meter gaat bij mij al niet lukken. Dus ik denk dat ik het maar niet ga doen. Er zijn mensen die het wel doen en wij hebben vandaag beelden en dan kun je nagaan hoe eng dat zou moeten zijn voor die mensen. Ik ga het niet doen.
0: Goed, na Noord Vandaag nog rondje Zummen uiteraard.
1: Tuurlijk, natuurlijk, want we zijn weer op pad geweest. Dus een hele leuke avond op TV Noord. Ga vooral kijken vanaf 6 uur.
0: Ja, zijn wij net klaar, dus kun je naadloos over naar

0: Ja, of net aan de andere kant van de grens in Friesland. Munnekezijl zijn we vandaag.
1: We zijn in Munnekezijl, want daar kwam de rondje zomerboot aan. En daar gaat hij morgen ook weer vertrekken. Je kan ze om 10 uur uit gaan zwaaien. Wel zo gezellig, hè? Ja. Anders moeten we stilte weg. De rivier de Lauwers heeft daar eeuwenlang een beetje de boel bepaald. Munnekezijl ligt daar aan de monding. Het is tegenwoordig heel rustig daar. Maar was vroeger heel belangrijk in de strijd tegen het water. Wat Nederland natuurlijk altijd heeft. Maar ook in Groningse topo en blijkbaar dus ook in Friese topo komt het vaak terug. Munneke, de naam, daar kunnen we het eigenlijk al door weten. Want Munneke, dat is Gronings voor monniken. Misschien ook Fries. En zeil betekent sluis. Dus de sluis van de monniken. Er waren dus waarschijnlijk monniken om die sluis te bedienen en tegen het water te beschermen. Nou, inderdaad, want in de 15e eeuw leggen monniken van het klooster Jeruzalem in Gerkesklooster een sluis aan in de Lauwers, hè, die rivier die daar dan ligt. Dat is rond 1476 en het ingedijkte land moet natuurlijk beschermd worden tegen het water dat eraan komt. En dan ontstaat daar langzaam een eerste nederzettingje. Dat groeit later uit tot wat nu Munnekezijl is. Door de eeuwen heen gaat de Lauwers nog van allerlei andere dingen doen. De loop verandert, de rivier slipt best wel vaak dicht. De sluis moet meerdere keren worden verplaatst. Hè, dat de rivier ergens anders moet, de sluis ook ergens anders. Hij moet vernieuwd worden, want hij gaat ook stuk. En dan tijdens de 80-jarige oorlog krijgt het dorp een verdedigingsschans. Is ook al een paar keer voorbij gekomen deze week. Want we zitten natuurlijk steeds in hetzelfde hoekje. Hè. Want die strategische ligging daar bij de grens, heel belangrijk. Want we zitten echt op de Gronings-Friese

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Half 6, het belangrijkste nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Erik. Minder passagiers vorig jaar voor Groningen Airport Eelde dan het jaar ervoor. Ook belandde de luchthaven in de rode cijfers. Blijkt allemaal uit het jaarverslag. Volgens de directie van de luchthaven profiteren de regionale luchthavens nauwelijks van de groei van het aantal vliegende passagiers.

0: concurrentie uit het buitenland is dan ook groot, mede door de lagere vliegbelasting. Ook de stijgende loonkosten spelen volgens de directie een rol bij het verlies. Opnieuw is op meerdere plekken in onze provincie blauwalg aangetroffen. Sinds deze week geldt een negatief zwemadvies voor het Lauwersmeer en de Leijten bij het Paterswoldsemeer. En ook bij de Kardingenplas wordt gewaarschuwd voor gezondheidsklachten. Enkele weken geleden was al een negatief zwemadvies afgegeven voor meerdere plekken in onze provincie. Van blauwalg kun je trouwens echt ziek worden. Kans is groot dat je maag- en darmklachten krijgt en je kunt er bultjes van krijgen die verschrikkelijk jeuken. Tot en met woensdag 12 augustus is de rotonde in de Korreweg in Groningen, die de Sumatralaan met de JC Kapteinlaan verbindt, afgesloten voor al het verkeer. Reden is de verbouwing van de Korreweg tot fietsstraat. Tot en met afgelopen weekend is er nog gewerkt aan het deel tussen het Bernouilliplein en de rotonde. Dit keer is dus het andere stuk aan de beurt. En een 34-jarige vrouw uit Gieten is opgepakt omdat ze vannacht een agent in de arm beet. Gebeurde nadat ze met een auto op een boom was gebotst op de N34. Ook gebruikte ze geweld tegen een andere agent, zegt een woordvoerder tegen RTV Drenthe. Daardoor kon de politie geen alcohol- of drugstest doen. De vrouw is daarop aangehouden voor mishandeling. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
1: Hebben we nog het weer? Hier is Harma.
2: Vanopen is er over town nog wat zon. In Loten vanopen en vannacht opklaten zijn bewolkt met een minimum van 12 tot 15 graden. In een overnemende wind. Muiden begint met veel bewolkt. Gewoon de wetterdag komt te storen aan meer zon. De wind uit westelijke richting is zwak tot motig. En de temperatuur in de middag 21 tot 23 graden.
3: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
4: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
3: Check werkerbijwagenborg.com.
5: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
3: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
5: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
6: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
6: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: John Mayer, The Last Train Home. Die mag je niet missen. Anders heb je een probleem. En heb je een medisch probleem trouwens. Een grappig bruggetje. Want we gaan naar onze aflevering van Wat Vinds toe. Heb je een medisch probleem, dan zou je internet kunnen raadplegen. Maar oppassen, want er staat veel desinformatie op. En ook niet alles geloven wat ChatGPT zegt.
1: Wat Vinds toe?
0: Dus ging Frits naar Trapel en vroeg het aan de mensen op straat.
2: Als u ergens last van heeft, zoekt u dat dan wel eens op internet wat het is?
3: Nee.
2: Nooit?
4: Nee, gelukkig heb ik weinig klachten.
3: Zelden.
2: Nooit?
5: Ik google helemaal niet.
2: Helemaal
5: ik heb
2: niet.
5: Geen computer, geen telefoon, niks.
2: Ah, dat is wel makkelijk.
5: Ja, heerlijk.
2: Of juist heel moeilijk.
5: Nee, voor mij niet moeilijk.
6: Ik heb het onlangs wel gedaan.
2: Oh.
6: Ja.
2: En had dokter Google het goed?
6: Dat weet ik niet, maar ik wilde gewoon weten... wat is de oorzaak van mijn probleempje?
7: Wat zoek je dan op? Waar is dat je op dat moment last van hebt, denk ik dan?
2: Ja. En heeft u dat dan later ook nog bij de huisarts gecheckt? Of dat inderdaad klopte?
6: Ik heb er met de specialist over gehad. Die ik één keer per jaar zie. En die kon dat bevestigen.
2: Maar komt er dan ook een antwoord uit waar u wat aan heeft? Wat ook echt klopt?
7: Nou ja, ik denk als dat je echt wat een keer kun je beter gewoon naar de dokter gaan. Dat lijkt me handiger.
2: Gaat u dan nog braaf wel naar de huisarts?
8: Af en toe. Ben ik ook wel verplicht. Ik ben hartpatiënt, dus...
9: Adem naar de huisarts, maar ik ben Noorsie.
2: Kunt u ook zo even opzoeken als u klachten hebt van wat
8: nee,
2: het is, toch?
8: Nee, dat ga ik niet doen, want dan maak ik mezelf helemaal overstuur. Dus ik ga altijd afspraak maken bij de huisarts dan.
2: Ziet u wel eens van die influencers met medische tips online voorbij komen?
4: Nou, ik heb wel over gehoord inderdaad, maar... Zeg dat ik er zelf niet zo van naar kijk, hoor. Nou, het is ook een beetje gezond boer op stand gebruiken, denk ik. Dan trap je daar niet zo gauw in, denk ik.
2: Er wordt ook wel veel desinformatie verstrekt op die sites en zo. Dat filtert u er wel uit?
7: Ja, nou, ik heb zelf altijd in de zorg gewerkt. Dus dat filter ik er wel uit, ja.
5: Tegenwoordig, ze geloven wel wat er op de telefoon staat. Maar wat de dokter zegt, geloven ze niet meer.
2: Snapt u dat?
5: Nee, ik snap het niet, omdat ze gek zijn allemaal.

0: covers en live uitvoeringen zijn vaak niet zo mooi als origineel, maar sommige gevallen. Queen en George Michael en Somebody to Love. Applaus, ja. Wij moeten door. We waren vandaag in Munnekezijl.
1: Ja.
0: Over de grens.
1: Dat klopt helemaal. Over de grens. Het wordt daar dus wel de Poort van Friesland genoemd. En de naam betekent Sluis van de Monniken. He, zeil, sluis, Munneke, Monniken. De Sluis van de Monniken. Omdat er zo ongelooflijk veel gedoe was daar ook weer met het water.
0: Ja.
1: Maar het is nu een stuk minder.
0: En in het water daar ligt onze boot. En
1: precies.
0: Die vertrekt morgen weer. Bij de boot uiteraard.
1: De allerlaatste dag morgen om 2 uur. Nou, laten we zeggen om 1 uur. Allemaal naar Visvliet. Want dan komen ze bijna zo aan. Tussen 1 en 2.
0: De grote finale van Rondje Zummer.
1: Precies.
0: Dan laten we ook Munnekezijl achter ons. Net als nu. Op weg naar ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. Jaren 70 vind ik altijd leuk. 1971.
1: Ah, ik heb een plaat voor je uitgezocht.
0: Ja, en die, wat voor een?
1: Ja, die mij van alles zegt.
0: Ja,
1: waarvan
0: wel.
1: Jij. Huh?
0: Ja.
1: Maar eerst even het nieuws.
0: Ja.
1: Ja, het gaat namelijk over de GKU.
0: GKU.
1: Zeg jou dat wat?
0: Nee.
1: Het is denk ik ook nog. Het is namelijk de Groninger Kleding Unie. Klinkt wel wat oudbollig, toch? Dat is echt, was een heel oud bedrijf, denk ik. Het leiden nood, het noodlijdende GKU, werd niet meer gered vandaag. Dus er gingen heel veel banen verloren. Wordt wel nog een deel van de productie overgebracht naar Polen. Maar nee, het wordt gered vandaag. Jeetje, ik vind het zo moeilijk, Erik.
0: Het is een vermoeiende dag, hè, vandaag.
1: Help me met deze dag.
0: Ja.
1: Ik ga nog één keer vertellen. De GKU wordt vandaag gered door de regering, omdat er 5 miljoen gulden nodig is en de vestigingen in Groningen, Hoogveen en Tilburg blijven open.
0: Die blijven open?
1: Die blijven open.
0: Met 5 miljoen gulden is de boel gered?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is eigenlijk het hele nieuws. Maar,
0: ja,
1: ik wilde
0: maar het
1: heel
0: is ook al zo lang geleden. Ja.
1: Er zullen vast mensen zijn die denken, dit weet je toch wel, maar ik wist het niet.
0: Nee, 55 jaar terug in de tijd. Voor de mensen die dat nog wel weten, die kunnen zich ongetwijfeld de muziek ook nog herinneren uit die tijd. Want,
1: ja, ik was me daardoor aan het aflaten leiden. Want dit liedje is dus de intro tune van CSI Miami. En CSI Miami, dat was in de jaren, begin jaren 2000 of zo. Toen keek ik gewoon de hele dag, als het kon, als ik niet naar school moest, naar RTL 4. En naar Goede Tijden. En dan om 8:30 had je altijd iets anders, zoals Prison Break. Hè?
0: Ja.
1: Keek jij ook?
0: Ja, zeker.
1: Of CSI, er was altijd CSI. Je had een gewone CSI, je had CSI New York, je had CSI Miami. Die keek ik dan altijd. En die had een hele vette tune. En ik zag deze titel staan. Won't Get Fooled Again. Zag ik, oh, zou dat nummer zijn? En dat was dus zo.
0: Nou.
1: En je had het nog nooit gehoord.
0: Nou ja, The Who ken ik natuurlijk. Met Pete Townshend. Die trouwens dit nummer ook geschreven heeft. Alleen dit nummer zegt mij helemaal niks. Het is wel een hit geweest. Maar ja, toen was ik 4 of zo. Dus,
1: dat moet echt. Ik weet zeker dat mensen ook denken van, oh ja, die man met de oranje haar en die zonnebril. En dan zo, wauw. Zo'n harde gil aan het begin.
0: De CSI-liefhebbers en de oude luisteraars. Die doen we vast een plezier met dit nummer. We gaan hem in tafel.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
6: Hè? Nu alweer?
5: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
6: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
5: Ook dan moet je aangifte doen.
6: Nou, goed dat je het zegt.
5: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. 3 jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Vandaag op Noord.
1: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ik neem je mee terug naar afgelopen weekend, naar Expeditie Grun. Toen Petra op camping Polemonium in Opende was van de camping-eigenaar Appie Wijma, de Minima Camping. En we dit zagen en hoorden.
3: Gewoon van die mensen.
4: Maar ja, ik zie het.
3: Ja. Ik kan niet op woord recht, kan ik niet. Kan ik door verdriet van anderen, kan ik ook niet. Grote mond. Misschien een heel klein natje. Ja.
5: We maken ervan, Lim. Ik heb er een mooie dag van.
6: Ja. Ja. Kinderen worden zo verwend dat ja, is niet te geloven. Nee, ik ben elke dag dankbaar.
2: Ja, Tanzaniaanse gast op de camping, omhelst door Appie Wijma toen ze door tranen de vrije loop liepen. En dat deed Appie eigenlijk ook. Nou, die beelden die gingen viraal, zoals dat heet. Inmiddels 1,5 miljoen keer gedeeld en bekeken op Instagram. Appie, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Kevin.
2: Ja, dat is ongelooflijk, hè?
7: Eigenlijk wel, hè? En dat laat ook zien dat de wereld aan liefde toe is, hè? Wij mogen elkaar niet meer aanraken. We mogen elkaar niet meer troosten. Dit is niet gespeeld. Die vrouw heeft verdriet. Dan ga je elkaar troosten. En ik denk dat de boodschap is aan de wereld om dat te doen. En niet op afstand te kijken van, nou, het gaat me goed met jou niet. Nee, ja. Liefde, jongens. En dat hebben 1,5 miljoen mensen hebben dat geraakt en gevoeld van, jongens, wij moeten deze kant uit en het harde moet weg.
2: Want wat doet dat met jou, dat die beelden zoveel bekeken zijn en door bekende mensen als Carice van Houten, de actrice, gedeeld zijn bijvoorbeeld?
7: Nou, het doet me heel veel, maar het doet ook zoveel van, jongens, dat er nog genoeg liefde is in de wereld en dat moet gewoon even worden aangewakkerd. Dan kun je zien dat de mensen er gewoon mee eens zijn. Dat ze de liefde willen, maar hoe moeten we de liefde geven? Want als we elkaar aanraken, is verboden. Staat er alweer iemand met een fotostel, wordt weer aangifte gedaan. Ongewenste intimiteiten, wat donder op. Liefde regeert.
2: Ja. En wat doet het dan met, want deze mevrouw komt uit Deventer, hè? En van oorsprong uit Tanzania, ja. Die heeft een heel verdrietig leven achter zich en is voor de tweede keer bij jullie geweest. Wat doet het dan met haar, dat haar verhaal zo breed gedeeld wordt?
7: Heel goed. Heel goed. Ik heb vandaag alweer contact met haar. Als je zo kijkt, is het een ontzettend lieve, vrolijke vrouw. Maar dat verbloemt zich achter het verdriet wat ze heeft. En dat ze wil het verhaal delen. Dat ook andere mensen hun wat aandoen. Er zijn een paar mensen die haar dit aandoen, hè?
2: Ja, want zij is hier naartoe gekomen met haar man die toch niet zo aardig bleek te zijn, even simpelweg gezegd. En is geholpen toen door andere mensen. En ondervindt u dan ook dan meer hulp daardoor, hierdoor, door deze beelden?
7: Ja. Ik had een afspraak en voor mij gaat het balletje rollen, want voor mij krijg ik nu goede hulp. En sommige hulp hebben ook een beetje een prikkel nodig om wakker te worden van, hier wordt wel op mij gelet, dus je moet wel mijn best doen. Ja. En dat gaat er nu wel gebeuren. Dus ik heb een heel goede hoop en wij houden het gewoon op hoogte, want we kijken gewoon over haar schouders mee. Dat er geen misbruik van haar gemaakt wordt.
2: Ja. Nou, is zij bij jou op de camping geweest. We kennen jouw camping, Groningen van het jaar geweest zelfs. Nu is jouw camping, en dat is wel eens vaker gebeurd, ineens landelijk en misschien zelfs daarbuiten volop in de picture. Wat betekent dat? Dat komt er allemaal over jou heen.
7: Nou, ik lig s'avonds op bed en denk ik bij mezelf, is dit vandaag allemaal gebeurd? Of was dit vorige week? Zoveel gebeurt er. Ik kan het gewoon niet meer bevatten. Allemaal bladen, kranten, tv-programma's, radioprogramma's. Ik moet volgende week nog naar Mediapark in Hilversum. Heb ik nog een keer live uitzending. Nou, wat is het? Het is gewoon een flow wat over je heen gaat. En het is gewoon. Je kan niet bevatten, het is een droom.
2: Ja. Maar is het ook niet te groot aan het worden nu dat je het straks allemaal niet meer aan kan?
7: Zien we dan weer. Je moet nu pakken, je moet nu zorgen dat de liefde in de wereld komt. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ja. En je moet niet zeggen van, nou, ik heb nog genoeg. Nee. De vlam is er nu, of de vonkje is er nu, en er moet een vlam worden. En dat moet ik nu doen. Anders is vlammetje weer uit.
2: Want voor de duidelijkheid, op jouw camping kunnen mensen terecht die het niet breed hebben, die daar niks voor hoeven te betalen. Dit zou ook kunnen aanwakkeren dat meer mensen jouw camping zouden gaan ondersteunen bijvoorbeeld?
7: Ook. Ik kom toevallig achter dat ik mijn AED-apparaat is de accu leeg. Die is bevallen. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe accu nodig.
2: Ja, bij deze kun je dus, ook doen.
7: Ik heb zo'n gasten, ik heb gewoon een nieuwe AED-apparaat of een nieuwe batterij met stickers. Maar ik had altijd een onderhouds van het apparaat. Maar die vrouw, die is overleden. Ja. Dus die, ik kan er niet weer mee terecht. Maar hij heeft kerk vlak voor de vakantie is die opgegeven. Ben ik wel even langs geweest, maar waar moet ik ze nemen ophalen?
2: Ja. Nou, dat komt vast goed op deze manier, denk ik.
7: Nog even één ding.
2: Ja, want Chef Special, een band die wij ook best vaak draaien, die hebben zelfs nu aangegeven, nou, we willen wel gratis komen optreden bij jou.
7: Nou, dat neem ik heel graag gebruik. Ja. Want ik heb eigenlijk, direct een oproep voor alle vakantiegangers. In de laatste van september, ik zet op Facebook, heb ik er weer een kleine reunie. En daarna die tijd hoop ik dat we met elkaar naar de Jonkersvaart, naar de Golfvaart kunnen. En als hij die smiddags kan optreden, nou, dat zou geweldig zijn, toch?
2: Wordt vast geregeld. Dankjewel, Appie.
7: Doe ik.
2: Jo, mooi hè?
7: Ja, dankjewel.
2: Appie Wijma van de Minima Camping in Opende.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De spreekkamer stroomt vol met internetfabels. Zwangere vrouwen die geen paracetamol durven te nemen, of mensen die denken dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt. Het onderzoek blijkt dat liefst 85% van de artsen regelmatig patiënten treft met verkeerde medische informatie afkomstig van sociale media. Arts Helene Lameijer probeert haar op Instagram tegenwicht aan te bieden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: U staat op de spoedeisende hulp in Groningen. Is dat nou in de praktijk echt merkbaar dat mensen zich laten leiden door sociale media?
3: Nou, ik merk wel dat er veel meer vragen zijn. Veel meer vragen over de dingen die we doen. Veel meer gezondheidsvragen. Ook op de spoedeisende hulp en bij de behandelingen die wij bieden. En aan de ene kant is dat denk ik ook heel mooi. Want mensen zijn veel bewuster bezig met hun eigen gezondheid. En nemen niet zomaar meer wat aan. Ze willen echt wat meer informatie. En aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat ze zich inderdaad kunnen laten leiden door desinformatie of misinformatie vanuit andere bronnen dan de medische hoek. Ja.
2: En kan het dan ook gevaarlijke situaties opleveren?
3: Ja, nee, absoluut. Ja, je noemde het zelf al, zonnebrandcrème die kankerverwekkend zou zijn. Nou ja, dat zorgt er dus voor dat mensen minder zonnebrandcrème gaan gebruiken, terwijl juist de zon kankerverwekkend is. Maar ik zie dat ook wel in de praktijk. Bijvoorbeeld de tetanusvaccinaties die wij wel eens geven op de spoedeisende hulp bij iemand met een wond met straatvel daarin. Dat is een vaccinatie die voorkomt tetanus. Dat is een hele nare ziekte. Dat komt ook bijna niet meer voor in Nederland, omdat we vaccineren. En soms willen mensen dat niet. En ja, dikke kans dat het heel erg goed gaat, hè, want tetanus komt helemaal niet zo vaak voor. Maar goed, als je het dan toch krijgt en het had voorkomen kunnen worden met de vaccinatie, dat is natuurlijk wel heel erg naar.
2: Kan het dan zelfs levensbedreigend worden als iemand desinformatie tot zich neemt en die weg volgt?
3: Ja, nou ja, uiteindelijk zou dat inderdaad kunnen. Hè. Als je de verkeerde informatie krijgt en dat volgt. Sommige dingen kunnen levensbedreigend zijn. En de huidkanker, hè, in het voorbeeld van zonnebrandcrème, die je ook al noemde. Ja, dat melanomen zijn levensbedreigend. En zo kan het nog met veel meer dingen. Hè, bepaalde behandelingen niet willen omdat je het niet meer gelooft vanwege desinformatie. Ja, dat zou je leven kunnen kosten. Hoeft natuurlijk niet, maar kan wel.
2: Ja. Hoe zijn die discussies dan daarover? Jullie op de spoedeisende hulp of in de artsenkamer en de kamer bij de huisarts?
3: Ja, nou, ik kan natuurlijk alleen maar over mijn situatie spreken. Hè? En als het dan gaat over zoiets als een vaccinatie van tetanus, dan is het dus eigenlijk mijn plicht om heel goed uit te leggen, wat is het nou precies? En wat is tetanus nou precies? Waar beschermt de vaccinatie tegen? Hoe is de vaccinatie gemaakt? Hoe lang gebruiken we het al? Dus het vraagt ook meer van mijn kennis en kunde en communicatieskills. Dat heeft, moet ik zeggen, ook wel wat. Hè? Ik vind het dus ook wel te prijzen dat mensen kritischer zijn en meer nadenken over, nou, wat wordt er nou eigenlijk in mijn lijf gestopt? Hè? En ben ik het daarmee eens? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Dus dat vraagt gewoon meer uitleg en meer communicatie van mij. En ook wel wat debunking van desinformatie.
2: Ja, want zit dat dan zo geraffineerd in elkaar dat het ook eenvoudig te volgen is en te geloven is?
3: Ja, vaak de desinformatie. Kijk, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt misinformatie, dus dat verspreiden mensen met de beste intenties. Hè. Dan hebben ze het gewoon bij het verkeerde eind, maar willen ze wel iets goeds eigenlijk bereiken of iets goeds doen voor de maatschappij. Maar je hebt ook echte desinformatie en dat is intentioneel. Dus informatie die echt bewust fout naar buiten wordt gebracht, vaak omdat er dan een verdienmodel aan zit. En vaak wordt dat zo geframed dat er een bepaald deel naar buiten wordt gebracht wat daadwerkelijk klopt. Dus een bepaald onderzoek waar iets naar voren wordt gehaald wat klopt, of een situatie die klopt. En er wordt vervolgens een conclusie aangehangen wat niet klopt. Waardoor het eigenlijk lijkt dat die conclusie die aan het eerste deel wordt gehangen, dat logisch voortvloeit. Maar het klopt niet met elkaar. En dat kun je eigenlijk bijna alleen maar weten op het moment dat je echt expert bent op dat gebied en dat je dan het foutje ziet. Maar vaak wordt het zo verpakt dat het een heel logisch verhaal lijkt. En omdat het eerste deel van het verhaal klopt, geloof je bijna dat het tweede deel ook wel zou kloppen.
2: Ja, want u zegt van het komt al van influencers. Hè? U zegt dat is vaak een verdienmodel. Is dat crimineel in uw ogen?
3: Crimineel, ja. Ik denk dat heel veel van de influencers, tenminste dat probeer ik te geloven, het niet intentioneel doen. Dus dat ze eigenlijk het beste voor hebben, dat hun ook iets

0: bewust moet zijn van wie is nou degene, hè, wie is de bron, van wie hoor je het? Is dat iemand die echt expert is? Heeft diegene er echt voor gestudeerd lang? Kan die hier echt iets van afweten? Of misschien wel niet. Vervolgens kun je natuurlijk ook vragen naar de bronnen die diegene heeft gebruikt. Dat opvragen of dat zelf gaan controleren. Maar ook dat is soms wel een beetje lastig. Want als je dan een wetenschappelijk onderzoek toegestuurd krijgt, dan weet je over het algemeen niet. Hè, als je daar niet in geschoold bent, als je zelf geen wetenschapper bent, is het best wel moeilijk en om dat te lezen en te begrijpen. En ook om te kijken of het echt is of niet. Ja. Want dat is natuurlijk ook nog weer een tweede. Wat we ook veel meer zien zijn neponderzoeken die gecreëerd worden door AI bijvoorbeeld.
1: Nou, dan mag je nog wel aan de bak de komende tijd. Dan wordt het niet beter erop.
0: Nee, en dat is natuurlijk, vind ik ook wel spannend. Hè? Dat is ook wel een spannende situatie. En ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons als medici, voor artsen, verpleegkundigen, et cetera. Om zelf de informatie naar buiten te brengen. En om zelf te gaan delen wat de echte informatie is. Zodat mensen ook de echte informatie kunnen horen van betrouwbare bronnen. En niet hoeven te zoeken bij influencers op het internet.
1: Dank voor de uitleg. Arts Helene Lameijer. Ze werkt op de spoedeisende hulp in Groningen.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Appel is de populairste fruitsoort in onze provincie. Bleek althans onder de stemmers van het lopend vuur gisteren. Over die appel gaan we het hebben, want landelijk zijn er dit jaar een stuk minder appels. Door vermoeide bomen, door hagelbuien is de appelteelt bijna 20% kleiner. En toch zijn ze hier in Groningen niet ontevreden. Fruitteler Piet Glas in Loppersum.
3: We hebben hier een poorsoort appels. En het was van begin af aan, zat de bluide goud in en het gruid ook goud. Maar dat komt ook omdat we een beulde regen gehad hebben. En op zijn tijd. Maar ook warm weer, koud weer. Eigenlijk gedijt dit weer wel door de gedijde appel wel goud op.
4: En in de rest van Nederland gaat de appelteelt wat moeizamer. Ja. Hier is dat minder het geval, begrijp ik.
3: Ja, het is hier blijkbaar hebben we wat ander weer gehad, wat niet zo extreem is. In alle stukken van Nederland hebben ze last van hoge buien gehad. En dat heeft er nogal inhakt. En dan krijg je allemaal van die rode putjes in de appels. En dat wordt eigenlijk is dan allemaal geschikt voor appelsap. En dat was elke keer het eind van zo'n warme periode. Kwam er weer een hagelbui, een onweersbui. En dat is gelukkig net bij ons langstrokken. En ik denk voor de meeste boeren in het noorden is dat allemaal redelijk goud overlopen. Dus dat is gebeurd. Nou ja, verder allerlei weersextreem. Dat halle heite weer het ook schoren doen. Heeft hier ook wel last van, hè? Maar niet zo slim. En het belangrijkste is denk ik dat ze over het algemeen last hebben van beurtjoor. Beurtjoor, dat komt omdat verleden jaar landelijk eigenlijk een geweldige oogst en opbrengst was. En dat mocht dat een appeljoor erop weer veel minder appels geeft. En dat komt omdat die appel in dat jaar van die allerbeste opbrengst ook alweer aan het noordenken is over het volgende jaar. Dus die denkt van, ik ben nou maar appels aan het produceren, die knopvorming en die zetting, die lopen we even achterwege. En dan komt joh erop, heb je minder appels.
4: Maar jullie hebben dus niet minder appels?
3: Beetje minder misschien, maar nooit half veel minder. En volk is het ook nog wel zo, als er minder appels aanzitten, die worden ze ook allemaal per stuk weer wat dikker. En dat kan de kilo-opbrengst toch nog wel weer compenseren.
2: Fruitteler Piet Glas in Loppersum in gesprek met verslaggever Ruben van

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Er is in het nieuws vaak dat je op de grote markt niet veilig kan lopen door fietsers en fatbikes. Maar dat was niks vergeleken met nu, want enorme stellages staan er, zelfs vanaf het dak van de gebouwen. Zodat er dit weekend overheen gestunt kan worden met de fiets. Het BMX-parcours is net af. Onze verslaggever Emiel Venema sprak daar de parcoursbouwer, Desmond Tessemaker.
3: Ja, als je hier zo staat, hoe beleef je dit?
4: Nou, ik ben eigenlijk wel blij dat we zijn begonnen. We zijn toch al... Ondertussen eigenlijk anderhalf jaar bezig en een half jaar voor Groningen bezig. Ik ben een vrij heftige week gehad als je kijkt naar het aantal bouwuren wat erin zit. Zaterdagmiddag begonnen. We zijn net een half uurtje onderweg met trainen. En het is toch altijd een fijn gevoel als de wielen op de grond komen.
3: Ja, want hoe zijn jullie zo bij Groningen gekomen?
4: We wouden slopestyle mountainbike naar Nederland brengen. Daarvoor moesten we een concept bedenken. Want mountain, ja, nee, bike zijn we heel goed in, maar mountain doen we hier niet echt. Dus toen zijn we gaan denken, oké, wat zijn de kaders die nodig zijn om dit waar te kunnen maken? Nou, we hebben veel ruimte nodig. We moeten een beetje de hoogte in kunnen. We moeten een mooie backdrop hebben. En dat was een vereiste. Dat moesten we doen. Dus toen ben ik gaan zoeken. Toen hebben we een lijstje gemaakt met steden waar het potentieel zou kunnen. En toen we hier gingen praten, waren we eigenlijk al heel snel daaruit dat... De grote markt, vismarkt, dat we hier eigenlijk wel ruimte hadden. En de gemeente die er zin in had. En dat dan die matches nodig om dit op zo'n korte tijd te bouwen.
3: Wat kunnen de mensen straks gaan zien? Wat zijn de snelheden? Wat voor trucs gaan ze allemaal uitoefenen?
4: Ja, we doen natuurlijk mountainbike sloopstal. Dus snelheid, ja. Snelheid om dus jumps te halen. Maar in principe heeft iedereen dezelfde snelheid. Wat we willen zien is zoveel mogelijk airtime. Dus hoe lang kan je in de lucht hangen? En hoeveel tijd heb je om die trucjes te doen? Ja, wat gaan we zien? Het beste van het beste van het beste, hoop ik. Want dat was het doel van wat we neer gingen zetten.
3: Wat was jouw eerste indruk hier van deze baan?
5: Ja, onwerkelijk. Ja, je ziet het online en dan kom je hier echt en dan is het toch wel echt heel groot. Maar ik denk dat dit heel leuk gaat worden.
3: Wat verwacht je van de wedstrijd? Want dat gaat natuurlijk ook heel spannend worden.
5: Ja, spannend sowieso. Ik verwacht veel actie. Ik verwacht ook wel dingen die nog nooit gedaan zijn in de wereld. Dit zijn echt de top van de top. Dus dit zijn de allerbeste sloopstijlatleten ter wereld. Dus ik verwacht heel veel. Ja.
3: Wanneer is het evenement voor jou geslaagd?
4: Voor mij is het eigenlijk wel, als ik in die trainingen deze komende dagen zie dat iedereen hier lekker doorheen komt. Dan is eigenlijk mijn stukje van dit hele project is geslaagd. Want dan hebben we goed geluisterd naar wat de rijders willen. Hebben we het wel zo spannend gemaakt. Of hebben we het zo gemaakt dat het spannend is voor de rijders. Want dan worden ze getriggerd om hun beste te geven. Ja, en als we hier zaterdag met 20.000 man staan een beetje te juichen, dan denk ik dat we goed de volgende week in kunnen.

0: je mijn velden af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja. Au.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 7 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord. De avond van Noord.
14: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord.
1: Met de grootste hits en het beste van nu.
0: Dit is de Avond van Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er 2 grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar je gaat.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Aaienbaan.
1: Was laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker.